prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonics Studio? Luister deze hele week naar Phonics en doe mee!

Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh my god!
2: Dankjewel voor niks.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

0: andere ding. Je hebt het vast en zeker een keer meegemaakt. Een parkeerblunder waarvan je denkt, jemig. Oh, ach, waarom heb ik dat toch zo gedaan? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Wat is jouw gekste parkeerblunder? Wees eerlijk. Wees eerlijk. Gooi me de NPO Luister-app. Let's get it.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
3: Fernando. Rise.

0: Jonna Fraser en Jayon Panna.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes over die bro.
0: Good vibes in the morning, show rise and shine. Die ochtendkameraad staat weer paraat. Tot 10 uur worden we gewoon lekker samen wakker. Met de juiste rituelen. We hebben lekkere muziek. We hebben natuurlijk de morgen minuut. 5 voor Fernando. En we gaan weer een dating dilemma met je doornemen. Dus een propvolle, maar oh zo gezellige show. We hebben het wel eens, toch? Dat je met je auto aan het stunten bent. En dan maak je toch iets mee. En dan denk je bij jezelf, oh, dit is de parkeerblunder van de eeuw. Vandaag zijn we op zoek naar parkeerblunders. Dus als je er een hebt, stuur hem via een voice note. Of bel gewoon naar de studio en deel het met ons. Ja, mijn parkeerblunder, ja, ik heb hem net ontdekt. Ja, het kan zo gek zijn. Ik zat op een gegeven moment naar mijn Flitsmeister-app te kijken. Nou, via dat parkeer ik af en toe als ik naar mijn moeder toe ga. Dan zet ik hem aan. Dan denk ik, ja, weet je wat? Deze keer je geen boete. Maar wat doet deze gast? Dan heeft hij geparkeerd. Heeft hij netjes aangezet. Vervolgens is hij na anderhalf uur, twee uurtjes max, is hij weer weg. Weet je, ik denk, maar ik zie je binnenkort. Ik kom over een paar dagen kom ik weer langs. Deze gast springt in de auto, rijdt weg. Is die hele parkeerapp vergeten. Gewoon letterlijk, hè. Vergeten. Dus wat doet die guy? Gewoon doet zijn dagelijkse dingen, gaat naar de gym, gaat lekker eten, gaat naar bed, wordt wakker om 4 uur. 1 minuut over 4 dacht ik,

69 euro. Dus ik zeg tegen Imani van... Hey, kijk, 69 euro heb ik betaald. Ah, wat een domme gast. Scroll ik weer verder. Helemaal terug. Na 18 mei. Denk, oh, waar was ik 18 mei? Ik zie een bedrag daar staan en ik denk... Dit bedrag kan helemaal niet. Dus 18 mei zag ik dus dat ik bij mijn moeder was. Weer naar mijn moeder toegegaan. Toen zag ik een bedrag...

0: en doet nog steeds pijn. 112 euro. Je hoort het, ik word uitgelachen. 112 euro om te parkeren. En besef deze, ik was daar niet meer. Ik was weg. Ik was thuis. Ik was ergens anders. Ik heb 112 euro betaald voor saus. Niet voor ketchup, voor saus.
1: Hartpijn, hartpijn.
0: Ja, hartpijn. Alles voor hem overal.
1: Dit was een retourtje Ibiza.
0: Ik was mentaal op Ibiza, man. Nee, man. Nee, maar weet je wat het is? Ik ben boos en ik vind mezelf gewoon freaking stom. Omdat ik doe dat ding aan. Ik ga met de volste vertrouwen. Weet je wat? Ik ga geen parkeerboete. Jullie hebben mij niet. Westside, let's get it. En dan ben ik thuis. Gas gaat gewoon door alsof hij nooit heeft geparkeerd. Staat de volgende dag op en krijgt een ingeving. En dan pas zie ik die bedragen.
1: Mag je blij zijn dat je de volgende ochtend er al achter kwam en niet 5 dagen later?
0: Ja, maar dit gaat toch niet, man. Dit kan ik toch niet. Ik vind het gewoon disrespect. Voor 112 euro had je gewoon aan een goed doel kunnen geven.
1: Maar heb je ook niet van die app dan? Want ik heb zo'n parkeer-app die dan zo aardig is dat die gewoon van die pushmeldingen stuurt.
0: Ja, maar deze oude baan heeft een hekel aan notificaties.
1: Ja,
0: dus ik zet ze altijd uit.
1: Al.
0: Ja, nu moet ik wel aanzetten voor die app.
1: Specifiek.
0: Nu gaat
1: het
0: aan. Nu slaap ik met dat ding. Nu ben ik Flits Blakkerman.
1: Flits Blakkerman.
0: Maar dat ding hou ik gewoon niet bij me. Ik ga gewoon zo slapen met mijn app.
1: Ja, voor jouw beste, denk ik.
0: Oh mijn god. Maar ja, dat is mijn parkeerblunder, man. Wat is jouw parkeerblunder? Nee, man.
1: Ik had er toevallig laatst één. Ik pak dus vaak van die huurauto's, weet je wel. Ja. Ik heb nog geen eigen auto. Zo dik ga ik nog niet.
0: Komt goed.
1: Dus eindstand, ik pak die auto hier in Amsterdam. En ik kom terug en ik denk opeens, shit. Want ik was zelf in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik denk, ik heb hem op het kenteken van mijn auto in Rotterdam gezet.
0: Ja.
1: Dus ja, daar ging ik. Boete. Naar mijn vader ook nog. Want het was op mijn vaders account. Dat ik die auto had gehuurd.
2: Bezoekjes naar ouders worden wel heel duur zo op deze manier.
1: Ja, echt heel.
0: Je moet gewoon thuis blijven.
1: Ja, zo toe heb je. Nee, maar volgens mij met zulke dingen kan je dan wel. Ik ben wel in, hoe zeg je dat, hoger beroep of in bezwaar gegaan.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ik mijn geld terug ga krijgen. Maar
0: ik wil ook niet bezwaar, maar volgens mij gaan ze hem gewoon uitlachen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat is heftige shit, man.

0: every day I'm hustling. Ja, ik moet hustelen, man. Ik had juist... Wauw, jezus, man. Ik zit net in tune, maar we hebben het vandaag over grote parkeerblunders. Ik ontdekte dat ik gewoon een boete had voor €112. En puur omdat ik stom was om die freaking app niet meer uit te zetten. Ik had hem gewoon uit moeten zetten. Maar ja, deze guy, je weet toch... Je hebt geparkeerd, je doet je ding, je bent met je hoofd... met allemaal andere dingen bezig, je zit aan de telefoon... Dat is mijn eigen schuld. €112. Andres heb ik aan de lijn. Andres, good morning.
1: Good morning.
0: How you doing, man? Je bent een lotgenoot van mij. Je hebt het ongeveer hetzelfde ook meegemaakt. Vertel.
1: Ja, man. Maar je weet toch, in Amsterdam plotseling buurten waar je geen parkeer moest betalen. Ineens moet je parkeer betalen. Dus dat denk je. Goeie burger, ik zet mijn parkeer-app aan. En je stapt de auto weer in. En een paar dagen later... krijg je de rekening. En je denkt, hè, parkeerkosten
0: zo hoog,
1: waar ben ik gegaan?
0: Ga
1: je kloppen.
0: Ja.
1: En je gaat kijken, ja,
0: parkeer
1: heb je niet uitgezet.
0: Zo. Maar kunnen ze ons niet beschermen tegen onszelf in de zin van dat als je wegrijdt, dat betekent dat je daar niet meer bent, dat die gewoon uitschakelt?
1: Bro, ze hebben die naar ons, toch? Dat gaan ze niet doen. Oh. Dat zijn die van hun eigen portemonnee.
0: Maar ik vind dat zo fucked up, man. Want weet je, het is...
1: Het blijft de overheid.
0: Die apps zeggen gewoon tegen je van... Flitsmeis heeft geconstateerd dat je stilstaat. Flitsmeis heeft geconstateerd dat je rijdt. Ja.
1: Dat kan het wel, hè. Dat kan het ineens wel.
0: Dan kan het weer wel. Snap ik bedoel, maar waarom zet hij die fucking app niet automatisch uit? Van, deze Arubaan is weggereden, hij is er niet meer.
1: Ja, maar luister, ik heb wel een smartje. Wat ik tegenwoordig doe, je hebt toch, bij die apps heb je ook, je kan een eindtijd instellen.
0: Oh, echt?
1: Ja, en dan doe ik het. Stel je, ik ga naar mijn moeder en ik weet dat ik daar ongeveer een uurtje ga blijven. Dan denk ik, het kan altijd langer worden. Je weet hoe het gaat. Ineens komt je moeder met eten op tafel, dus je blijft langer. Ja. Dus dan zet ik die app op 2 uurtjes. Dan weet ik, krijg ik voldoende. Die 2 uurtjes is nog steeds minder dan 8 uurtjes.
0: Klopt. Goeie.
2: Hele wiskundige berekening erbij, joh.
0: Ja.
1: Gewoon eindtijd instellen.
0: Gewoon de eindtijd. Zeg tegen ma. Ma, gotta go. Ik heb eindtijd.
2: Gotta go.
0: Hey, die parkeerdingen is echt... Voor mij gaat er een wereld open, jongen. Ik rijd pas, zeg maar... Minder dan een jaar. En ik heb nog nooit zoveel rekeningen in mijn leven gezien. Ik denk, serieus? Dus om dat ding ergens te zetten?
1: Ik denk dat het bijna iedereen al eens is opgekomen, Fernando. Die met de app niet stopt. Ja.
0: Wauw.
1: Ik denk dat ze gigantische bedragen binnenhalen door deze fouten, hè?
0: Wauw, echt. €112, broer. Ik zag hem, hè. Ik heb nog steeds hoofdpijn van. Ik moet gewoon een paracetamol pakken voor die 112. Ik kwam er net achter, hè. Ik liet letterlijk, zeg maar, Imani. Ik zei van, ja man, ben ik 12 uur lang vergeten, zeg maar, dat ding uitzetten. Kwam ik achter dat ik het een maand geleden 24 uur lang was vergeten. Ja, dan ben je gewoon... Maar vanaf nu ga die notificaties dus aanzetten.
2: Ik wou net zeggen, dit gaat je niet nog een keer overkomen.
1: Zet de eindtijd erin,
0: alles gaat erin. Love, man.
1: Dan ben je altijd goed.
0: Love, man. Thank you very much, man. Shout out naar jou, man. Thanks voor de tip.
1: Hey, fijne ochtend.
0: Lobby. Wie hebben we nog? Hebben we Dennis nog? Of moet Dennis?
2: Ja, hij is weggevallen.
0: Ja. Dennis!
2: Helaas!
0: We gaan Dennis zometeen bellen.
2: Ja.
0: En van zometeen horen we ook van Renskeezy wat haar parkeerblunder is.

0: Hij heeft het over grote parkeerboetes, blunders. Het hoeft niet alleen een parkeerboete te zijn, het kan ook gewoon een parkeerboete of een blunder zijn. Riz Keezy is een keurige automobilist. Je hebt nooit een boete gepakt. Dus ik vraag me af, wat is jouw grootste parkeerblunder?
1: Don't jinx it, hè? Want als je het nu roept, dan...
0: Nee, jij bent gewoon...
1: Middag, let maar op.
0: Jij pakt het gewoon goed aan, 100%.
1: Ja, gewoon heel smooth. Nee, mijn grootste parkeerblunder is dat ik zeg maar in de eerste week van mijn nieuwe auto... Dat was dus inderdaad mijn Volvo. Tegen een parkeerpaaltje ben aangereden.
0: Ja. Toen het parkeerde was?
1: Ja.
0: Ja, maar hij is ook een sensor, toch?
1: Ja, maar niet dus aan de voorkant. Zo high-tech is hij helaas niet.
0: Ja.
1: En ik moest een bocht maken, omdat ik naar een slagboom moest rijden en dan naar beneden, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen stond er een heel lullig, stom ding, zeg maar, net voor dat dingetje met die slagboom. En dat had ik niet gezien, maar ik hoorde wel zo... Pst. En toen dacht ik, oké. En toen ging ik daarnaar kijken. En toen zat er op mijn hele mooie zwarte auto... zat er een hele lelijke witte waas zo aan de onderkant.
0: Oh ja.
1: Oh.
0: En toen heb je me tegelijk weggebracht.
1: Ja. Toen heb ik inderdaad wel de schade laten herstellen. Maar
0: en hoe hoog was de schade? Wat zei Hans?
1: €900.
0: What the fuck?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah. Ja.
2: Voor lak? Voor gewoon een kras?
1: Ja, voor inderdaad zo'n stukje weghalen. Ja.
0: Maar gewoon een typex kunnen doen of nagelakt.
2: Ja.
0: €900.
1: Ja, ik had die auto echt net nieuw. En het deed me zozeer. En toen dacht ik, ja, als ik nu zeg maar lakschade ga melden op mijn verzekering, dan ga ik meteen dan mijn all risk, mijn no claim ben ik dan helemaal kwijt. Ik dacht, nou, dan maar uit eigen zak. Maar die deed pijn.
0: Ik voel
1: pijn.
0: Hem ook namens jou.
1: Ja,
2: maar dit, nu zeg je mij iets. Dit is mij ook overkomen. Dat ik zeg maar, toen ik net de eerste week dat ik mijn rijbewijs en dat ik tegen een Range Rover... aangekrast ben. En ik was zo, dit is echt een erge confession. Maar toen ben ik doorgereden.
1: Dus mocht je in een Range Rover rondrijden... en opeens een onverklaarbare kras op je auto hebben zitten...
2: Ja,
1: dan
2: echt
1: was
2: heel
1: dat...
2: erg.
0: Maar waarom reed je?
2: Ik had zo'n stress. Ik dacht, ik heb net mijn rijbewijs. En als ik nu al schade heb... en oh my god, ze gaan mijn rijbewijs afpakken.
1: Jij dacht, ik rij maar gewoon door. Dat is het beste om te doen.
2: Ja, heel erg. Maar ik weet dat deze karma mij gaat pakken ooit. Deze karma gaat mij echt ooit pakken.
0: Oh.
2: Maar ja, die persoon had wel geld.
0: Nee.
2: Het was wel een Range Rover.
0: Ja, geld. Ja, die waren die kijk naar die bankie. Oh, dat kun je wel lijden, joh. Dus
1: en ook voor je eigen auto. Ach, botsauto, maakt niet uit.
2: Sorry.
0: Oh, shit.
2: Sorry, als er een Range Rover met een rode kras ergens rondrijdt, ik was het.
0: Oh, mijn god, je hoort het. Grootste parkeerblunders, heeft gewonnen.

0: Jay met Controlando. Keep it hard, keep it banging. Wat betreft het weer, ja, ik kwam op een regenachtige situatie naar binnen. Dus vandaag was het rond de 18 graden met een beetje waaierigheid en een beetje wind links en rechts. Let's kiezen met de nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. De VS heeft Iran vannacht aangevallen, ondanks de wapenstilstand. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord, zegt Iran. Trump doet dat nadat maandag een gevechtshelikopter van het Amerikaanse leger werd neergehaald. Correspondent Sjoerd Daas in de VS weet welke doelen zijn geraakt.
2: Het zou gaan om zo'n 20 doelen op de Iraanse luchtafweer. Onder andere radars rond de straat van Hormuz. Dat is in ieder geval wat het Centraal Commando zegt. Iran lijkt dat min of meer wel te bevestigen. Die heeft het over 3 strategische locaties rond die zeestraat.
1: Na die Amerikaanse tegenaanvallen heeft Iran ook weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op de Amerikaanse basis in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Marokko heeft tijdens een grote actie 11 voortvluchtige criminelen uit Nederland, België en Frankrijk opgepakt. Volgens het parool komt de enige Nederlandse Marokkaan die is gepakt bij de actie uit Hilversum. Hij werd gezocht voor drugshandel en witwassen. Marokko wil met deze actie het signaal afgeven dat het land hard optreedt tegen criminelen uit Europa. Ze leven vaak een luxe leven in steden als Marrakesh en Tanger. Ze rijden daar rond in peperdure wagens, wonen in grote appartementen en geven veel geld uit in nachtclubs. En voor de Oranjevrouwen is het nog even doorzetten, want ze hebben zich nog niet gekwalificeerd voor het WK voetbal. De dames wonnen gisteren wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om eerste te worden in de pool. Nederland kwam eigenlijk geen enkel moment in de problemen, zag commentator Dien van het Laar.
3: Maar wist ook dat het afhankelijk was van het resultaat tussen Frankrijk en Ierland. Daar moesten na 90 minuten een gelijkspel op het bord eindigen. Maar dat gebeurde niet, want Frankrijk won haar interland en plaatste zich daarmee direct voor het WK van volgend jaar in Brazilië. En dat betekent dat Nederland als tweede eindigt in de pool en veroordeeld is tot de play-offs.
1: Mogelijke tegenstander in die play-offs zijn Litouwen, Hongarije en Kazachstan.
0: Fernando. Good morning.

0: 175 miljoen. Wauw. Ja, een Belg. Ja, zijn naam of haar naam stiet, zeg maar. In dit artikel vermeld. Maar ik kan je zeggen, een Belg heeft met het loterijspel EuroMillions 174 miljoen euro. Gewoon 175 miljoen afgerond. Want het is 984.088 euro. Ja, weet je wat het is? Hij heeft gewoon 175 miljoen euro gewonnen. Het hoogste bedrag ooit in België. Even serieus.
1: It's crazy. Waarom kan dit nou mij nooit even overkomen?
0: Zo.
1: Het is toch gestoord bedrag? Wat moet je met het geld?
0: Ja, ik weet het.
1: Ja, ik weet het wel, daar niet van.
0: Ik zou losgaan, hoor. Ik zou een paar huizen op Aruba kopen. Ik zou zo'n academy bouwen, waar ik dus op een gegeven moment ook... Ja, jongeren die zeg maar hun weg niet kunnen vinden in life. Mm-hmm. Dat ze gewoon dingen kunnen leren. Dus gewoon dat je ze AI leert. Je leert ze camerawerk, presenteren zichzelf. Dus ik zou zo'n academy willen hebben. Zo'n school. Dat lijkt me heel vet.
1: Met dat bedrag moet het wel lukken.
0: Zeker. Want
1: hoeveel was het? Ik moet nog even één keer beseffen.
0: 175 miljoen.
1: Dat is crazy, hè?
0: Ja.
1: Maar stel voor jij zou dit bedrag winnen.
0: Ja.
1: Zou je het dan vertellen aan de mensen om je heen?
0: Nee.
1: Ja, zou je het zeg maar...
0: Ik zou het niet zeggen.
1: Ja?
0: Nee, maar het gaat merken aan je.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Of je moet gangster zijn dat je gewoon alsnog blijft doorwerken.
1: Ja.
0: Keep it bang. En uiteindelijk ben je gewoon de eigenaar van het hele pand.
1: Snap je? Ze hebben opeens Fernando FM.
0: Ik zou gewoon die Range Rover voor je halen. Die je hebt geschrashed.
1: Dat is real, hè? Dat is real. Maar dat is het. Ze zeggen toch altijd zo van... money will not change me. Ik denk, schat, als jij 117 miljoen of weet ik hoeveel is... Geloof mij, ik ga changen.
0: Ja, ik denk ook wat het ook verandert... zijn ook de mensen om je heen. Want ik denk, op een gegeven moment krijg je nieuwe familieleden erbij. En als je wordt uitgenodigd op een familiefeest... dan wordt er gelijk gezegd van... maar wacht eens even, maar ik heb geldproblemen. En als jij zegt, ja en... Dus mensen gaan verwachten van jou dat je ook hun problemen oplost. Dus ik denk ook, more money, more problems. Want je komt daar en je ervaart, dit is crazy, man.
1: Denk ze, alles op Nando.
0: Snap je? Let's get it. Maar wat ging ik dus doen? Want ik denk altijd bij dit soort bedragen, denk ik altijd aan de Boys in Blue. De Belastingdienst.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb dus aan ChatGPT gevraagd. Hey, chat me, Matty. En chat zegt, ja, wat wil je van me? Ik zeg, luister, als je 175 miljoen hebt gewonnen in België. Hoeveel belasting moet ik daarover betalen? Weet je wat hij zegt?
1: Nou?
0: Nul.
1: Wat?
0: Nul. Ja, nul. Nul euro belasting. Je houdt in principe het volledige bedrag. De Nationale Loterij zegt dat winsten in België vrijgesteld zijn van belastingen. Bij winsten vanaf 10.000 euro krijg je automatisch een winstattest... als bewijs dat het geld uit het spel van de Nationale Loterij komt. Let wel op, als je dat geld daarna op een spaarrekening zet of belegt... dan kan er later wel belasting komen op interesse, dividenden of belastingswinsten. Maar niet op het gewonnen kapitaal zelf. De Nationale Loterij vermeldt ook dat kapitaal... vrij blijft, maar interesse, dus rente, die kunnen wel belast worden. Dus het geld zelf is vrij van belasting. Dus niemand komt de helft halen. Niemand zegt, ik wil de helft. Hij is volledig van jou.
1: Wij wonen echt in het verkeerde land.
0: What?

0: An ordeal, 24 hours.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Ga je nieuwe tunes laten horen uit de

0: de lijst met de heetste tunes. Ik heb ze allemaal voor je geselecteerd. Dus mocht je op zoek zijn naar nieuwe muziek, je ziet Imani de hersenen worden gekieteld door de stem van Vic Tony.
1: Heerlijk!
0: Dus wil je ook nog meer kietelings? Check en volg die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Ik heb mijn best voor je gedaan om muziek erin te zetten van Games, Popcorn, French Montana, Vic Tony, La Artiste, Caliboy. Maar ik zei het toch, ik vind Games toch gruwelijk? Nou, dan moeten we toch dit draaien. Hola.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: credit@funix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 heeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing Morik Roma verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Zometeen Fredda met Comma's. Ik heb ook LF System met Afraid to Feel. En vandaag gaan we weer 5 voor Fernando spelen. Dus wees alert. Je kunt je al opgeven. Stuur gewoon 5 voor Fernando via de NPO Luister-app. 5 voor Fernando via de NPO Luister-app. We gaan even luisteren naar Reskies van NOS op 3 met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ondanks een wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran zijn er over en weer beschietingen. Correspondent Sjoerd en Daas staat er niet van te kijken dat de gevechten weer oplaaien.
8: Tijdens deze wapenstilstand, die we toch niet echt meer een wapenstilstand kunnen noemen natuurlijk de afgelopen weken, is er regelmatig dus heen en weer agressie. Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook. Hiermee is het klaar.
7: Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer en radarsystemen geraakt. Dat was hun reactie op een eerdere Iraanse actie waarbij een Amerikaanse helikopter uit de lucht werd geschoten. Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niks bekend. Door die oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door die oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. En daarom vragen ze in een petitie aan de Tweede Kamer een regeling. Ook willen ze dat een regel over werken als student van buiten de EU versoepeld wordt, zodat ze meer geld kunnen verdienen zolang er geen geld vanuit Iran naar ze overgemaakt kan worden. Voor het eerst zal er een Europese astronaut meevliegen met de volgende Artemis-missie van NASA. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt. De Italiaanse astronaut Luca Parmitano gaat mee als piloot en zal samen met 3 Amerikaanse collega's in 2027 een testvlucht maken rond de aarde. En het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuishaven van Oranje, de komende weken tijdens het WK voetbal. Volgens commentator Arman Asfaroglu is het verschil met New York groot. En niet alleen maar omdat het in Kansas een stuk warmer is.
9: Je merkt ook wat meer WK-sfeer. New York is een wereldstad. Het stond vooral in het teken van basketbal. New York niks. We staan in de NBA-finals. Je merkte daar werkelijk helemaal niets van het WK voetbal. Maar als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
7: Vandaag traint Oranje en daar mogen Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen komen kijken. Krijg je nog het weer? Vanochtend is het lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien door komt af en toe de zon. Het wordt maximaal 18 graden.
6: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: is.
1: Zelfs na zijn dood is hij nog steeds record-breaking. Maar we hebben een primeur. We hebben iemand in deze ruimte die die film niet heeft gezien. Mind you not, er zijn heel veel mensen in Nederland die die film 1 of 2 keer, in mijn geval 5 keer hebben gezien. Maar de persoon kijkt me aan. Die is een muziekliefhebber. Maar die is niet naar de Michael Jackson film gaan. Ik neem het er niet kwalijk, maar ik ben wel benieuwd naar het verhaal hierachter.
2: Oh, maar jij hebt hem gewoon 5 keer gezien.
1: Ja, maar ik spoor niet.
2: Dat is crazy.
1: Ja, ja, ja, ik ben crazy. Ja.
2: Maar... ja. Weet je wat het is, Nando? Ik heb ten eerste gewoon de concentratieboog van een goudvis. Okay. Dus ik heb gewoon heel veel moeite sowieso met films kijken. Echt, vraag mij 1 film, een acteurnaam. Ik weet het niet, ik ken het niet, ik heb het niet gezien. Het is gewoon echt heel erg. En ik moet zeggen, ik wil deze wel zien.
1: Okay.
2: Dus het staat wel op mijn planning. Maar plannen is ook niet mijn sterkste vak.
1: Okay.
2: Dus het is er gewoon nog niet van gekomen. Maar ik denk wel dat ondertussen ik en Michael de enige 2 zijn die deze film niet hebben gezien.
1: Ja. Maar hoor je ook mensen om je heen erover praten? Ook?
2: Ja, ja, iedereen heeft het over. Ik zweer het. Het lijkt alsof die film iedereen zijn persoonlijkheid is geworden. Wanneer ik bij iemand in de auto stap, Michael Jackson staat op.
1: Ja.
2: Mensen maken Michael Jackson references, hebben Michael Jackson outfits aan. Het is echt alsof iedereen is gewoon in zijn Michael Jackson era.
1: Ja, de Michael Jackson invasie is gearriveerd. Je ziet ook, wat ik ook het allermooist vind, is dat je ook mensen ziet die niet met hem zijn opgegroeid. Dus jonge kids, zie gewoon TikToks maken, dat ze op een gegeven moment danspasjes nadoen.
2: Ja.
1: Ik was van het weekend, zag ik op een gegeven moment gewoon een jongen op straat gewoon die moves doen. Dacht ik, wat? Dit is, die boy is amper 10 en hij zit gewoon die moves op straat te doen met zijn vrienden. En dan denk ik, dat is crazy, want hij heeft Michael Jackson nooit echt meegemaakt. Maar wel van de films en de verhalen en de muziek, waarschijnlijk van zijn ouders.
2: Ja, ik heb ook een broertje van 10 en hij heeft de film wel gezien.
1: Oh, wat echt?
2: Ja, en ik had laatst nog helemaal een discussie met hem van, ja, maar jij kent hem dan toch niet? En hij is dan helemaal veel, jawel, jawel, ik ken hem, ik ken hem. Terwijl, ja, hij heeft dat helemaal natuurlijk niet Like That meegemaakt gewoon. Het is toch crazy hoe zij dat dan allemaal, ja, gewoon de kids gewoon dat gewoon die legacy gewoon meekrijgen.
1: Ja. Ja, nee, ga hem checken, man. Als je hem nog niet gezien hebt. Ik heb hem dus 5 keer gezien. En ik moet de 6e keer nog gaan.
2: Door jou is die 900 miljoen.
1: Ja, ja, ja. Ik doe het ook bewust. Hè. Ik wil die film ook supporten. Ik vind dat Jafar Jackson, die hem speelt, die moet ook genomineerd worden voor een Oscar. Ik denk dat hij gewoon een Oscar moet krijgen voor de rol die hij vertolkt. Hij doet het supergoed. En ik ben een beetje klaar met al die documentaires die de hele tijd maar blijven hameren op dat kindermisbruikverhaal. Ik denk, die man is op alle fronten, alle aanklachten is hij vrijgesproken. Allemaal. En ze kwamen met... Ze hebben kinderen van overal gehaald. Ze hebben ouders van overal gehaald met verhalen. Maar als jij ziet hoe goed zijn advocaat heeft aangepakt... Ik heb een post gisteren over gemaakt op mijn Instagram. En dan hoor je die advocaat van hem, die hem heeft vrijgesproken.
2: Mm-hmm.
1: Wat de media eigenlijk wilde doen. Veel mediakanalen wilden gewoon profiteren van Michael Jackson. Die hoopten dat hij schuldig zou worden bevonden... zodat ze heel veel geld over zijn rug heen kon verdienen.
2: Ja. Ik vind dit soort dingen altijd gewoon een beetje lastig. Omdat ik denk van, ja, ik was er niet bij.
1: Ja.
2: Dus, weet je, ik vind zulke dingen ook altijd tegenover slachtoffers. Mocht het natuurlijk wel gebeurd zijn. Dan vind ik dat ook wel heel erg.
1: Snap je?
2: Dus ja, ik wil daar nooit echt een hard oordeel over veilen of
1: zo. Ja,
2: veilen?
1: Ja.

0: We're all gonna make it. We gaan het zien. Zondag spelen we tegen Japan.
1: 5 voor Fernando.
0: Sound the alarm. Je kunt je opgeven voor 5 voor Fernando. Stuur 5 voor Fernando via de NPO Luister-app als je het aandurft. Heel simpel, kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. Ben je goed in 30 seconds en zeg je ja, dan is dit het spel voor jou. Dus let's get it.

0: 5 voor Fernando spelen we elke ochtend. Dus wake up, rise and shine. Als je vandaag niet doorheen bent gekomen, morgen is weer een dag. We hebben Gabriel en Fatima aan de lijn. Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Ja, de spelregels zijn heel duidelijk. Weet je, Fatima is de hele tijd aan het winnen. Lekker bezig. We gaan met Gabriel voor vandaag beginnen. Gabriel.
1: Yo.
0: Ben je ready? Heb je de 5 woorden klaarstaan?
1: Ja, 5 woorden staan klaar.
0: Oké. Okay. Go!
1: Oké, hier komen en gaan vliegtuigen. Niet Schiphol, niet Rotterdam, maar...
0: Vliegveld.
1: Welke?
0: Ja, JFK, John F. Kennedy, Heathrow, Nederland, Rotterdam, Eindhoven.
1: Yes.
0: Airport, ja.
1: Witte smeer op je lichaam, witte crèmetje.
0: Zonnebrandolie, lotion, Nivea.
1: Nee, juist.
2: Zo, de tijd gaat snel.
0: Ja, de tijd gaat heel snel.
2: Oei.
0: Ja, gaat heel snel. Hoeveel had jullie goed?
2: 2 goed.
0: 2 goed?
2: Ja.
0: Oké. Fatima.
3: Yes.
0: Are you ready?
3: I'm ready.
0: 3, 2, 1, go!
3: Telefoon connecten met je autoradio.
0: Bluetooth.
3: Ja, bekendere Marokkaanse rapper uit Utrecht.
0: Lijpen.
3: Ja, cafeïne dat in de ochtend wordt gedronken, warm.
0: Nespresso, espresso.
3: Latte. Andere woord.
0: Macchiato. Ja. Weet ik veel.
3: Nederlands voetballer met haarband, witte tennisband.
0: Memphis Depay.
3: Ja, voertuig dat door boeren. Oké.
0: Okay. Tractor.
2: Tijd is op. Ja, het was wel goed, maar was wel buiten de tijd. Maar ze had er 3 goed: Bluetooth, lijpen en Memphis Depay.
0: Zo, ze scoort weer.
2: Ze scoort weer!
0: Zo!

DiCaprio. Helaas, maar weet ook dat als je aan het luisteren bent, ik denk meestal, ja, maar ik kan dit spel ook. Nou, als dat het geval is, geef jezelf vooral op via de NPO Luister-app. Geef jezelf op via de NPO Luister-app. Je weet toch? Luister. Huh?

0: Als iemand aan me vroeg van, oh, hoe oud is ze nu? En dan zei ik 4 maanden. Zeiden ze, oh, wat gaat het snel? En dan dacht ik echt, het gaat helemaal snel.
1: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
2: en Mahi.
0: Het gaat zo fucking langzaam. Ik zit elke dag, zeg maar, een dag duurt echt 300 uur. Het duurt zo lang.
3: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen go mama, go mama, go Dior. Ja toch, very very good morning. Ja, ik kijk om me heen en ik zie weer wat me niet bevalt. Ja, wisselig, grijzerig, groelig, glibberig. 16 graden, ja. Reskeezy van NMS & Jeezy met de nieuws. What's poppin', what you got, let's get it.
3: Wisselig, mooi woord, wisselig. Ja, een flinke chaos in Belfast in Noord-Ierland. Nadat een migrant daar maandag een man in zijn nek en hoofd heeft gestoken, werd opgeroepen om massaal de straat op te gaan. Correspondent Arjen van der Horst zag dat veel mensen in Noord-Ierland naar die oproep hebben geluisterd.
5: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen en toen kwam er ook een einde aan die rellen.
3: De vermoedelijke dader van de mesaanval is een Soedanese man van in de 30. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot moord. Tijdens de rellen gingen er ook mensen de straat op met spandoeken met genoeg is genoeg en White Lives Matter. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In dat dorp waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit al wekenlang vol. Voor nachtopvang van asielzoekers wordt steeds gezocht naar andere plekken. En hij was weer eventjes in Amsterdam, bokslegende Mike Tyson. Hij was even snel in onze hoofdstad om een tweede coffeeshop te openen. Er kwamen een hoop fans op af.
6: It was amazing. It was my idol. It's incredible. He gave me a hug. It was amazing. It was amazing. It's amazing.
7: Sure, how is it to be in Amsterdam? No interviews?
8: Gekkenhuis.
9: Dat was wel druk.
8: Gekkenhuis. Maar was er niet heel lang. Maar goed, is legend, hè? Ik speelde al Punch-Out toen ik op de middelbare zat, man.
3: Ja, Punch-Out, dat was een vechtspel op de Nintendo met Mike Tyson. Hij wilde dus geen interviews doen, maar ging nog wel even naar de rondvaartboten, ook een project van hem. Want je kunt daar namelijk aan boord een joint opsteken om dan te genieten van de sfeer van de stad.
4: Ja, hij is echt een legend. Van jongs af aan vond ik hem altijd de meest iconische bokser ever. Hij is de jongste zwaargewicht kampioen ooit. 20-jarige leeftijd werd hij de eerste en ja, de jongste zwaar bokskampioen ever. En gisteren zat ik er ook tussen.
3: Oh ja?
4: Ik heb hem ontmoet.
3: Oh.
4: En mensen die niet geloven, check mijn Instagram. Ik heb een foto gepost. En ik zeg je eerlijk, ik ben niet vaak fanboy, want ik heb echt icons geïnterviewd. Als je mijn Instagram ziet, mensen zoals 50 Cent, Rihanna, allemaal. Maar Mike Tyson is a different kind of animal. Voor mij is het niet omdat hij de oor af kan bijten van je of zo, maar alles gekheid op een stokje. Hij was voor mij de allersterkste man die ik ooit had gezien in mijn leven. Hoe ik zag dat hij bepaalde gasten binnen een minuut KO sloeg, dacht ik, dit is de sterkste man ever. En om in één ruimte met hem te zitten en om hem even een knuffel te geven, ik vond dat echt magisch. Ik heb niet vaak dat ik zo onder de indruk ben van iemand, maar ook omdat hij onderdeel is van mijn jeugd. Dus die foto betekent heel veel voor mij die ik gisteren heb gemaakt. En ik zei tegen hem ook, ooit gaan we een interview doen.
3: Wow.
4: Zei hij, oké.
3: Ik ben benieuwd.
4: Ja, ik ben ook benieuwd.
3: Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, want als het is inderdaad een enorme legende, maar waarom ga je dan, ik vind het wel bijzonder, helemaal in de wiet en de cannabisindustrie zitten.
4: Omdat daar heel veel geld in zit.
3: Ja, dat ook. Maar ja, goed.
4: Dat is de voornaamste reden. Het is een miljoenen business. En het feit, kijk, hij is natuurlijk ook het gezicht van de brand, dus dan moet hij ook naar de plek komen.
3: Dat is ook zo. En dan maakt hij dus de keuze in. Maar dat vind ik dan wel weer bijzonder. Dus
4: ik vond het heel tof. Ik had het niet willen missen.
3: Komt, hè? Ja.
4: Ik had gisteren een hele drukke elke dag. Mijn moeder belde me. Ik heb altijd contact met mijn moeder. Ik ben mama's boy. Mijn moeder belde, waar ben je? Mike Tyson. Waarom lieg je? Ik zeg, nee, maar ik ben echt Mike Tyson. Dus ik had er die foto's bewijs moeten sturen. Maar check mijn Instagram, een foto met Mike Tyson. Ik ben er heel trots op, want het is een legend. Dus als Eddie Murphy naar Nederland komt, drop ik alles hier. Ga ik gelijk.
3: Oh.
4: Eddie Murphy is voor mij ook in die...
3: Dat is ook een icon. Ja.
4: Ja, wie heb jij, van wie laat je alles vallen?
3: Michael B. Jordan.
4: Michael B. Oh ja, maar dat is voor andere redenen. Jij wordt voegelen. Imani, voor wie laat je
0: alles vallen? Ik wel.
4: Voor wie laat je alles vallen?
0: Voor Skepta.
4: Oh. Fernando. Skepta en Michael B. Jordan, als jullie ooit aan de studio komen, probleem.

0: And brown eyes.
1: Dave & Dams met Rain Dance, a very good morning. Een tijdje geleden kwam sportinfluencer Mo Bizet met schokkend nieuws.
2: En binnen Trusje is bijna failliet. Waar mensen dachten en binnen Trusje is aan het knallen, wisten ze niet dat er een schuld is van 717.000 euro.
1: Nu is er officieel een einde gekomen aan MB Nutrition. En het hoofdstuk sloot hij af op een bijzondere manier. Ik heb hem aan de lijn. Mo Bizet!
3: Ja. Goedemorgen.
1: My brother. Ja, er is nu officieel een einde gekomen. En ik weet ook ja, hoe moeilijk het voor je is. Want dit is echt jouw kindje. Jouw passieproject. Hoe voel je er nu bij, man?
3: Ja, weet je, het is hetzelfde als je een kind hebt dat uiteindelijk de deur uitgaat en gaat trouwen. Het doet je pijn, maar ja, weet je, het is soms moet je dingen loslaten in het leven om uiteindelijk ruimte te creëren voor de dingen die op je pad gaan komen. En dat is wat ik heb gedaan, man, bro.
1: Ja, het was een mooi event, zeg maar, neem ons even mee, want zeg maar, er kwamen allemaal fans, vrienden, die kwamen langs en er waren allemaal leuke dingen die ze konden doen. Waarom deed je het op die manier, zo'n familiedag?
3: En weet je, dus kijk, ik ben ooit begonnen in 2018 met MB Nutrition om mensen te inspireren, mensen te motiveren met mijn verhaal, met hetgeen wat ik doe. En waarom zou ik het dan niet op een geweldige manier afsluiten met de mensen die altijd het merk hebben gedragen en mij overal, met een goed woordje overal altijd ook wegzetten op sociale media die het merk hebben gedragen. Waarom niet dan op deze manier afsluiten?
1: Ja.
4: En sowieso is dat natuurlijk een super mooie afsluiting. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk dat eerste berichtje van jou voorbij zien komen. Hoe zijn die weken daarna voor jou geweest?
3: Ja, het waren natuurlijk wel zware weken met betrekking tot MB Nutrition en mijn onderneming. Maar ik zou Mo Bizet niet zijn als ik niet de persoon ben die altijd alles ziet met een positieve blik. En denk altijd van dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En ja, het kan zwaar zijn, maar hoe zwaarder de storm, hoe mooier de overwinning uiteindelijk.
1: Ja. En ik denk dat alle mensen die nu luisteren denken van, maar wat gaat Mo Bizet nu doen? Want MB Nutrition is waar we je van kennen. En we hebben je zien strijden. We hebben je toffe filmpjes zien maken. We hebben je met mooie auto's voorbij zien komen. Shaken, eiwitten omhoog. Alles. Wat gaat er nu gebeuren? The next move.
3: Kijk, wat er nu gaat gebeuren is, ik heb dit hoofdstuk afgesloten. Ik had altijd goede jongens om me heen. Maar deze jongens waren niet geschoold op het niveau waar ik eigenlijk mensen om me heen nodig had. Ik heb nu een aantal jongens en binnenkort ga ik hun aan Nederland voorstellen. De afgelopen maanden hebben ze mij gewoon echt met alles goed begeleid, goed geholpen. En achter de schermen zijn we natuurlijk ook niet in stil. Ja, we zijn bezig geweest, begrijp je? En uiteindelijk wil ik de mensen wel mee gaan geven dat MB Nutrition gestopt is. We hebben dit hoofdstuk afgesloten met de mensen. En de mensen die me vanaf het begin hebben gevolgd. Maar wat er nu aan gaat komen, daar gaat Nederland laten zien dat je never nooit moet opgeven. Dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor de keuzes die je maakt en die je hebt gemaakt. Niet in een slachtofferrol te gaan. Ik wil Nederland juist deze kant van sociale media laten zien. Van, jongens, als je keuzes maakt in het leven, neem je verantwoordelijkheid. Wijs niet naar een ander. Zorg dat je de dingen netjes oplost. Niet in een hoekje gaat zitten. En uiteindelijk doorpakt met de levenservaring die je hebt opgebouwd de afgelopen jaren. En dat is wat ik ook heb gedaan. Ik heb veel geleerd. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik sluit dit hoofdstuk af. Maar wat hierna gaat volgen, dat gaat Nederland op zijn kop zetten. En Nederland, die gaat zien dat je never nooit moet opgeven.
1: Mooi man, mooi. Nee, mooi man om dit zomer van je mee te krijgen, man. We hebben een tijd geleden ook een heel openhartige podcast samen opgenomen, waarin je dus ook de diepte ingaat met wat er allemaal heeft afgespeeld aan de achterkant. Maar ik ben heel trots op je, man, dat je zo bezig bent en dat je gemotiveerd blijft. Dus super tof, man, dat je dit ook met ons wilde delen.
4: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook sowieso. Dankjewel voor jullie positieve energie. Weet je, wat Nederland meer moet hebben is gewoon een verbinding onder de mensen. Kijk, afgelopen keer wilde ik iets organiseren in Breda. Uiteindelijk de burgemeester van Breda had daar een andere kijk op, waardoor het uiteindelijk niet door kon gaan. Ja, ik heb daar alle begrip natuurlijk voor. Maar dan heb ik uiteindelijk iets wat ik kan organiseren bij Fortuna Delft. Je was er zelf bij, Fernando. Ja. Welke energie proefde je daar, bro?
1: Good vibes, man.
3: Good vibes only. Die mensen hebben me gesupport. Ik heb een heel team uiteindelijk. Uiteindelijk de burgemeester van Delft wil ik ook via deze weg ook weer echt in het zonnetje zetten. Want hij heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid genomen, de leiderschap. En is uiteindelijk een keuze gaan maken en heeft dit door laten gaan. Waardoor er uiteindelijk duizenden jongeren bij elkaar zijn gekomen. Ouders, verbinding, sport, een en al inspiratie, motivatie. En dit is wat we vaker moeten doen. Dit soort dingen de ruimte geven in Nederland. In plaats van alleen die negativiteit omhoog te krikken. Want Nederland heeft positiviteit nodig, man bro.
1: Sowieso, man. That's what we doing, man. Represent. Dankjewel voor je tijd, broeder. En ik zie je.
3: Dankjewel. Jullie ook bedankt. Dank jullie wel, man. Wordt gewaardeerd.

0: Sevilla.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: zoetigheid voor je oren, de parels van de radio. Tunes waarvan je denkt, hé, maar die, wat, wie was dit? Gooi Shazam weg, man. Check gewoon die playlist. Volg die playlist en ik ga hem altijd voor je updaten. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify, baby.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch. Rawr!

0: Vibration! Rensky is met het nieuws van NOS of Dreezy. Wat is papi? Wat heb je voor ons?
1: Iraanse studenten in Nederland vragen hulp van de Tweede Kamer. Dat hoor je zo.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Phonix.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: netwerk Ziggo.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Switch en score ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Trek je niet echt lekker?

0: altijd goed.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
4: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
5: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
4: Vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 3.
2: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
6: Zometeen muziek van Bad Bunny. Ja, die stoute konijn. Gaan we zo draaien voor je. Straks ook een datingdilemma waar je oren van gaan klapperen. Maar eerst het nieuws van NOS op 3 met de one and only Wensky.
7: Iraanse studenten in Nederland vragen hulp van de Tweede Kamer. Dat doen ze omdat ze het collegegeld voor hun Nederlandse studies niet meer kunnen betalen. Vaak krijgen ze geld hiervoor opgestuurd van hun familie uit Iran. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten lukt dat niet altijd meer. Als zij het collegegeld niet betalen, raken ze ook hun verblijfsvergunning kwijt. Iraanse student Armin, die in de Tweede Kamer een petitie aanbood, weet niet meer wat hij moet doen.
8: There is no way back and there is no way forward. So we don't know what we should do in this situation.
7: De minister van Onderwijs wil waarschijnlijk geen algemene maatregelen nemen voor de Iraanse studenten, want universiteiten en hogescholen hebben zelf de ruimte om hun studenten te helpen. De Taliban heeft veel geweld gebruikt bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten in Afghanistan. Op beelden die rondgaan is te zien hoe de Taliban stokslagen uitdelen en ook is te horen dat wordt geschoten. Tientallen mensen, onder wie vrouwen en meisjes, zouden zijn gearresteerd. Meer dan 100 inwoners gingen protesteren nadat ze de afgelopen dagen minstens 16 vrouwen waren gearresteerd, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften hadden gehouden. Het ministerie van de Taliban ontkent die berichten. En er deden nog nooit zoveel Afrikaanse landen mee aan het WK. 10 landen proberen dit WK hun droom als wereldkampioen waar te maken. Het voetbal was belangrijk in de ontwikkeling van Afrikaanse landen na de afschaffing van kolonialisme, legt deze voetbaljournalist uit.
9: Voetbal heeft zeker een rol gespeeld om de mensen dichter bij elkaar te brengen en verbinding tot stand te brengen. Ja, en deelname aan een WK voor zo'n Afrikaans land was natuurlijk ook een podium om zich internationaal te laten zien.
7: Ja, hij heeft ook nog een tip voor een Afrikaans land dat we in de gaten moeten houden.
9: Als het echt gaat om een land dat we misschien wat minder goed kennen, dan zou ik Ivoorkust willen tippen. Ze zitten wel in een moeilijke groep, maar het is echt een hele leuke ploeg. Een jonge ploeg met veel goede talenten. En de voorbereiding heel goed gedaan, waaronder een overwinning tegen de verliezend finalist van het vorige WK, Frankrijk.
7: Krijg je nog het weer? Vanochtend is het lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien door komt af en toe de zon. Het wordt maximaal 18 graden.
10: Oh my god!
11: Dankjewel, Phoenix.
12: Oh yes!
13: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!

0: yes, yes, Phonics. Goedemorgen.
1: This is Phonics.
2: In de morning show.
3: Rekken strek je uit.
2: Kom op, van links naar rechts. Van achter naar voren. Hoofd.

0: geworden. Ik ben Heidek, ik ben Banger Baby. Zometeen muziek van Drake. We hebben Doja Cat, maar...
1: Dating. Dilemma.
0: Good morning, Nando en Imani. Ik heb dringend jullie advies nodig. Ik zit al 4 jaar in een gezonde relatie. Maar er is 1 ding waar ik steeds op blijf hangen. Hij heeft al 2 kinderen met 2 verschillende babymama's. Nu wil ik zelf ook graag kinderen. Alleen betekent dat dus dat ik de 3e babymama ga worden. Hij is op een best wel jonge leeftijd vader geworden. En zijn leven is gewoon anders gelopen dan die van mij. Nou, dat snap ik allemaal. Het is niet eens dat er problemen zijn. Integendeel zelfs. Hij zorgt voor zijn kinderen en alles verloopt eigenlijk best wel volwassen. Maar toch heb ik er moeite mee. Wat vinden jullie? Ben ik te veel bezig met het idee dat ik de 3e babymama ga worden? Aangezien hij verder een goede man is? Of is er stiekem toch een grens? Is er een grens? Imani, wat vind jij? Heb je een grens als het gaat om het aantal babymamas of babydaddies dat iemand heeft? Of maakt het helemaal niks uit?
2: Je vraagt het nu aan mij?
0: Ja.
2: Oké, ja. Ik weet het niet. Ik denk zeg maar een babydaddy... Ja, in haar geval, I don't know. Maar ik heb altijd het gevoel dat er altijd wel baby mama drama is. Weet je wel, okay. Ik wil niet iedereen over één kam scheren.
0: Ja, ja.
2: Het zou niet mijn voorkeur hebben, okay. Een baby mama. 2 babymama's zou al helemaal niet mijn voorkeur hebben. En 3 zou ik wel, dat zou ik erg lastig vinden.
0: Dat is te gezellig. Ja,
2: dat is, ja, want ik denk gewoon van vrouwen onderling... Je gaat toch wel gezeik krijgen of zo. En daar zou ik gewoon echt niet op zitten te wachten.
0: Ja.
2: Maar ik denk een baby daddy, ja... Ik weet niet. Zou je niet heel veel last van hebben, denk ik.
0: Nee.
2: Misschien, hè? Nee. Je hebt ook op zijn...

0: voor baby daddies, denk ik.
1: Ja, ja, die heb je zeker. Die heb je zeker. Maar in ja, als ik naar mezelf zou kijken, nee, ik heb een. Kijk. Ik heb er nooit echt moeite mee gehad. Kijk, de vrouwen die ik in mijn leven heb gekend, ja, 1 of 2 hadden kinderen. En mijn huidige vriendin die heeft gewoon 1 kind en 1 baby daddy. Dus ik heb nooit, zeg maar, iemand gehad die 3, 4 baby daddy's heeft gehad of zo.
0: Ja, ik denk ook op een gegeven moment als je bij een bepaalde leeftijd voorbij bent en je gaat daten, ja, dan is het bijna gewoon niet meer dat je er onderuit kan komen dat iemand misschien al een kind heeft.
1: Klopt.
0: Ja, misschien heeft iemand al 2 kinderen.
1: Ja, maar mensen zijn ook actief, hè? Dus zeg maar...
0: Actief?
1: Snap je? Nee, maar kijk, het kan ook zo zijn dat je op een gegeven moment... Kijk, in sommige gevallen ga je dus... daarom kun je bijna nooit judgen. Want zeg maar, als iemand... Stel, jij gaat dan met iemand en dan komt er een kind uit. Maar de relatie stopt na 4, 5 jaar.
0: Ja.
1: En dan ontmoet je een andere guy. En die is aardig en bla bla bla bla bla. En, oh, ik voel, en hij wil een kind met jou. Dan komt er een tweede kind. Maar stel dat hij op een gegeven moment denkt van, of dat jullie allebei dan denken, ja, na 4 jaar werkt het ook niet. Dan kan je dus in een periode van 3, 7 jaar, kan je dus 2 verschillende baby daddies hebben. Op een hele normale manier. Want het kan. Want mensen willen in sommige situaties ook kinderen met hun nieuwe partner.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook, zeg maar, ik ben niet zo oud, hè. Dus ik denk ook, als ik nu iemand tegen zou komen en die heeft al 3 baby mamas, dan denk ik gewoon, schat, even. Weet jij ook wat een condoom is? Of... Ja, even. Kijk, als je oud bent, oké, maar ik ben jong.
1: Oké, maar wat moet zijn leeftijd dan zijn, wil je die vraag stellen? Want zeg maar, als jij met een guy omgaat die 38 is, die heeft een leven voor jou gehad. Waardoor die eventueel een kind of 2 kan hebben. Dus wanneer zeg je tegen hem, have you heard of a condom?
0: Ja, ik weet niet. Ja, 38, 2 kinderen. Ja, ja, kan misschien.
1: Ja, want als hij in zijn 20e jaren, bijvoorbeeld op 26-jarige leeftijd, als vader is geworden en dan op zijn 31e het tweede kind, dan is het wel, dan snap ik dat wel.
0: Ja.
1: Nee, jij zegt gewoon no.
0: Ja, liever niet. Liever niet.
1: Maar wil je het ook gelijk op de eerste date horen? Dat hij zegt, ik heb 2 kinderen.
0: Ja.
1: Oké, dan kan je gelijk zeggen, doei.
0: Nou ja, ik weet niet of het gelijk een dealbreaker voor me zou zijn. Maar ik vind het wel intens als iemand, zeg maar, dat later pas tegen je zegt. Oh, weet je wel? Ik wil wel de keuze hebben van, oké, wil ik hier mee doorgaan of niet? In plaats van dat ik al feelings heb gecatcht en je zegt, surprise, ik heb een heel elftal thuis op de bank. Ja, dat vind ik een beetje heftig.
1: Duidelijk. Nou, als je aan het luisteren bent, wil het ook van je horen. Wat vind jij? Heb je een grens als het gaat om het aantal babymamas of babydaddies dat iemand heeft? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Of bel gewoon, we zijn benieuwd. Million.

0: Go, Drizzy Drake. Vandaag hebben we het over een aantal baby mamas. We kregen een bericht binnen van een luisteraar die zegt... ze heeft een vriend, maar hij heeft al twee kids bij twee verschillende vrouwen. Dus ze vindt het een beetje druk worden. Ze vindt het best wel een dingetje. Rest kiezen van NOS of Drizzy. Jij bent nog single, ready to mingle. Dat is een open invitation.
1: Ja hoor,
0: als je luistert.
1: Kom maar door.
0: Kom maar door, Rest kiezen is ready. Ja. Nee, maar... let jij op de aantal babymamas? Dus in de zin van, jij gaat bijvoorbeeld iemand daten... en die persoon heeft meerdere babymamas en kinderen bij verschillende vrouwen. Is dat een dealbreaker voor jou? Of ben je daar gevoelig voor?
1: Ja, ik zou liegen als ik, nee zou zeggen. Ja, ik ben daar wel gevoelig voor.
0: Op welke manier dan?
1: Nou ja, wat ook Imani ook al wel eerder zei. Ja, je krijgt het toch vaak. Ja, in mijn geval, ik heb er ook geen goede ervaring mee. Hè. Laat ik dat even gewoon zeggen. Want dat zijn natuurlijk ook wel gevallen die gewoon wel vaak goed gaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb er gewoon niet zulke chille ervaringen mee. En ik kreeg er eigenlijk alleen maar hoofdpijn van, heel eerlijk gezegd.
0: Van die vrouwen die erbij kwamen?
1: Ja,
0: of
1: ook,
0: van die...
1: maar ook dat je dan, maar ja, ook met... weet je, als je al heel beperkt bent in je agenda, weet je wel, omdat je allebei super druk bent, en is het maar dan kan ik niet, want dan komen de kinderen en dan zie je elkaar pas weer over de 3-4 weken en ja.
0: Je kreeg gewoon een hekel aan die kinderen.
1: nee, want dat was dan wel super. Dat waren dan leuke kids als ik dat moest geloven, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik zag ze niet, maar de verhalen. Maar dan denk ik, ja, sorry, maar dit gaat dan niet zo heel erg werken.
0: Oké.
1: Ja, maar dat is echt gewoon puur gebaseerd op mijn eigen ervaring. En
0: maar stel, Michael B. Jordan heeft 2 kinderen. Hij zegt, luister, I like you. Want we weten dat je hem geweldig vindt. Hij zegt, luister, I got 2 kids. Heeft hij niet, volgens mij. I got 2 kids with 2 different baby mamas. But Rens Keezy, let's go.
1: Ah ja, als ik zeg, als hij een goede nanny heeft, dan vind ik het allemaal prima.
0: Zie je?
1: Ja.
0: Dus hoe hotter die kind, dan maakt ze opeens wel een mogelijkheid. Ja, ik wil je derde kind.
1: Nee, maar daarom zeg ik ook van. En ik denk dat ook in heel veel gevallen dat het gewoon wel goed gaat. Weet je, dat iemand dat wel gewoon goed kan managen. En weet je, dan is het allemaal fijn. Maar ja, het liefst niet. Maar ja, weet je, ik kan ook geen zo'n eisenlijstje hebben. Want dan gaan we er ook nooit komen.
0: Nee. Dus minimaliseren.
1: Beetje, ja,
0: dus hij moet dus op Michael B. Jordan lijken. En dan mag je 5 kinderen hebben.
1: Dan maakt het al niet uit.
0: Je hoort het al. Hebben we Bradley aan de lijn?
1: Ja, we hebben Bradley aan de lijn.
0: Bradley, good morning. Hey,
2: goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel jouw verhaal. Want we hebben het over baby mama, baby daddies. En dat sommige mensen dat heel moeilijk vinden als je verschillende baby mamas hebt in een relatie en andersom.
2: Ja, kijk, ik denk dus sowieso, kijk, hoe ouder je bent, dat je wel gewoon moet verwachten dat de andere persoon wel gewoon kinderen heeft en mogelijk baby mama's, baby daddies. Alleen ja, kijk, voor mijzelf zou ik zeggen, ja, 1 baby mama is genoeg eigenlijk, want hoe meer is, hoe meer hoofdpijn, denk ik. Tenzij je wife waar je dan mee omgaat, die daddy, zeg maar, dat die dan een goede relatie heeft met die persoon en dat je dan niet hoofdpijn aan overhoudt zelf.
1: Maar jij bent dus 23 en je hebt 2 kids, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben 23, ik heb 2 kids.
1: En je hebt dus 1 babymama?
2: Ik heb 1 babymama,
1: En ben je nog samen met haar, als ik vragen mag?
2: Ik ben nog samen met haar. Het ging een tijdje even verkeerd. Maar het gaat weer goed. je maakt natuurlijk in een korte tijd veel met elkaar mee. Dus ja, dan krijg je toch veel op je. En nu gaat het gewoon weer alles goed. En 1 babymama nog steeds.
0: Nog steeds. Ja man, he's going strong. Maar 23, hij is vroeg begonnen. Daarom
1: ik
0: zei dat tegen Imani van, er zijn guys die best wel vroeg beginnen aan vaderschap. Dus je kan iemand tegenkomen die jonger is dan 30, 25. Ja. In jouw geval, weet je.
1: Ja, en hoe oud was je wifi? Je wifi, dat zeg ik wel heel Rotterdams. Ja. Hoe oud was je wifi? Hoe oud was je wifi dan, toen zij de eerste kreeg?
2: Zij was 20.
1: Wauw. Ja. Ik vind dat gewoon heel knap. Ja, kijk, ik denk gewoon, ik ben nu zelf 28. En als mijn vriendinnen van mijn leeftijd nu aan mij vertellen dat ze zwanger ben, dan schrik ik eigenlijk nog steeds ervan, oh my god, teenage pregnancy.
0: Oh ja.
1: Zo jong. Dus kijk, ieder heeft natuurlijk zijn eigen pad daarin. En kijk, ik heb er alleen maar respect voor dat jullie dat gewoon zo vroeg al gewoon doen.
2: Ja, kijk, dat moet natuurlijk allemaal wel kunnen. En ik woonde al op mezelf, ik had al een goede baan, mijn eigen huis en alles. Dus ja, weet je, dus dan kan dat ook. En je kind wordt ook groot, al is er weinig geld, weet je. Dus zo zie ik het.
0: Ja. Nou, tof. Nee, shout-out naar jou, man. Tof. Hey, mooie conversation.
3: Thanks, Bradley. Ja, we hebben nog iemand die inbelt. Het is een surprise call, dus we gaan gewoon iedereen er gewoon even bij halen.
4: Hallo?
0: Met wie spreken we?
4: Hallo, met Elie. Hallo.
0: Hey, Elie, vertel, wat wil je vertellen?
4: Hallo. Ja, ik denk ik jump toch even in, want ik vind het echt een geweldig onderwerp.
0: Oké.
4: Ja, ik heb zelf dus twee kindjes, maar twee babypapa's. Maar er zit wel een verhaal achter.
0: Vertel.
4: Nou, ik was dus 7 jaar met de eerste babypapa.
0: Ja.
4: En ik dacht echt, dit is de liefde van mijn leven en ik ga met hem trouwen. En nou ja, 10 dagen na mijn bevalling kwam ik erachter dat iemand anders had zwanger gemaakt.
0: Ah, mijn god.
1: Hey, zwanger gemaakt?
0: Mijn god, ook die nog erbovenop. Wauw.
4: Ja, dus dan valt, toen was ik 25, dus dan valt jouw bubbel helemaal uit elkaar.
0: Ja.
4: Oh. En dus op een gegeven moment, ik ben met mijn dochter gaan reizen. Wij zijn heel de wereld overgegaan. Ja, supergoed. En 7 jaar later ben ik eenmaal nog een keer verliefd geworden op iemand. En toen heb ik het dus weer geprobeerd. Ik werd ook wat ouder, ik ben na 1 jaar zwanger geworden.
0: Ja.
4: Alleen die relatie liep ook op de klippen. Dus ja, ik vind persoonlijk, die was toch wat anders dan dat ik eigenlijk had verwacht. Dus dat je dan eigenlijk een soort van niet kan oordelen over babymama's, babypapa's. Ik vind gewoon dat als jij ouder bent, verantwoordelijkheid moet nemen voor jouw kind.
0: Ja.
4: En dat is het eigenlijk. Dus ik vind het heel lastig, zeg maar, dit onderwerp.
0: Zeker. Ja. Nee, maar wel, het leven loopt zoals hoe het loopt. Hè. Kijk, inderdaad, eerder in het gesprek zeiden we ook, als jij in je vorige relaties 1 of 2 kids hebt overgegaan en die relatie loopt stuk en je ontmoet de liefde van je leven daarna, en je wilt daar ook een kind mee, dan kan het ook, weet je, dan heb je gewoon meerdere kinderen met, en als die relatie, snap je, het kan. Relationships, sommige zijn voor altijd en sommige zijn tijdelijk.
4: Ja, echt. Maar het belangrijkste is dat je altijd je kinderen op nummer 1 zet.
0: 100.
4: Dat is sowieso. En ik vind gewoon, als jij als ouder zijnde, moet jij altijd transparant zijn naar jouw kinderen en naar jouw nieuwe partner. Alleen dan gaat het werken, denk ik.
1: Ja, dat is ook zo. Kijk, ik heb ook makkelijk oordelen. Ik heb geen kinderen. Dus daarom is het voor mij ook makkelijk om te zeggen van ja, weet je, het heeft mijn voorkeur niet. Maar ik denk dat als ik in die situatie zou zitten, dat ik uiteindelijk helemaal verliefd ben op iemand.
0: Snap je?
1: En die heeft al 3 kinderen. Ja, dan ga ik ook niet zeggen van nou doei. Snap je?
0: Ja.
4: Ja, ik snap het wel. Ja, en voor de een is het weggelegd en voor de ander niet, hè. Want ja, als je zelf ook kinderen hebt en je krijgt kindjes van iemand anders erbij, ja, eigenlijk moet dat geen verschil maken. Maar ik kan ook begrijpen dat voor sommige mensen dat heel moeilijk is.
0: Ik vind het heel bijzonder. Ik ben zeg maar helemaal dol op mijn stiefzoontje. Dat weet hij ook. Ja. Dat is mijn oogappel. Dus die jongen is alsof hij mijn eigen kind is. Ik beweeg hemel en aarde voor hem. Snap je? Dus ik vind het ook heel bijzonder. Omdat, zeg maar, ik heb hem niet zelf gemaakt. Maar het voelt alsof hij hoort gewoon bij mij. Ik kan een leven niet voorstellen zonder hem. Dat is gewoon, gisteravond was hij verdrietig over iets. En dan ga ik hem troosten en denk ik, ja man, je bent wel mijn maatje. Dus het zit ook heel veel rijkdom in bonuskinderen krijgen erbij. Ja. Snap je?
2: Ja, Fernando, mag ik daar wat voor jou aan toevoegen?
0: Ja.
1: Oh, is er ook nog een?
2: Ja, kijk, laat ik zo zeggen, een vader word je en een papa, dat moet je zijn, toch?
0: Dus, klopt.
1: Klakkeet.
4: Ja, dat is wel echt zo. Dus, ja, Andy, jij sluit hem goed
0: mooi,
4: af.
0: Maar gewoon

0: de party. Ja man, zometeen gaan we los. We gaan een mooie minuut spelen. Nee, ik krijg geen paarse sokken, maar wel een Fanix WK mini voetbal. Ja, dan kun je gewoon op je werk of op school gewoon spelen. Ja. Kijk, morgen begint het WK, hè? Donderdag. Dus, hé, hey, snap je? We zijn een beetje ingetuned. Dus dat. Luister goed. De kwalificatievraag die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan de moordende minuut is... In welke maand valt de langste dag van het jaar? Dus de meeste zonuren. In welke maand valt de langste dag van het jaar?
1: Oh my god!
2: Dankjewel voor niks.

0: geven, moet die koffer open. En daar hebben we jou bij nodig. Krijg jij de code? Luister deze hele week naar Phonix. En doe mee.
1: Ja, doe mee. Zometeen muziek van Kevin Fusion, Roxy Dekker. Je hebt mij. Je hebt te maken met een beetje klote weer vandaag. Dus wees scherp, wees alert. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Maar gelukkig heeft het zonnetje in huis. Rescues van Anna West op 3. Het was pop in het nieuws van Anna West op 3.
2: Politiek Den Haag zit in zijn maag met het wiet-experiment. Dat is de proef met het legaal kweken van wiet in Nederland. Nu blijkt dat tabaksfabrikant Philip Morris wil investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat kan niet de bedoeling zijn, zeggen ze bij de ChristenUnie en het CDA.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken, dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten, en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws. En wat mij betreft gaan we daar zo snel mogelijk mee stoppen in Nederland.
2: Experts zijn bang dat de tabaksfabrikant jongeren wil aanzetten om meer wiet te gaan roken. Dat willen meerdere partijen tegenhouden, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Het CDA en oppositiepartij Pro willen juist voorkomen dat de internationale tabaksindustrie voet aan de grond krijgt in het Nederlandse wiet-experiment. Zij willen dat het kabinet onderzoekt of dit allemaal wel mag en of de investering nog tegen te houden is.
2: En een boel protesten gisteravond in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Aanleiding is een steekpartij afgelopen maandag. Een migrant stak meerdere keren een man in zijn hoofd en nek. Demonstranten riepen gisteravond dat buitenlanders het land uit moeten. Ook staken ze een bus, auto's en vuilnisbakken in brand. En een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang gevlogen zonder de juiste papieren. Hij bestuurde verschillende vliegtuigen en maakte in zo'n totaal zo'n 900 vluchten binnen en buiten Canada. De man zou een belangrijk vliegbuffet nodig hebben gehad om gezagvoerder te mogen zijn, maar die bleek hij nooit echt te hebben behaald. Zijn collega's wisten van niets, zegt de politie tegen Canadese media.
6: Having worked for Air Canada since the onset of his career, they rose to the position of pilot in command, where for almost 17 years they flew Boeing 767s, 777s en 787s.
2: Hij zou valse documenten hebben gebruikt om de luchtvaartmaatschappij te misleiden. Volgens de vliegmaatschappij is de veiligheid nooit in gevaar geweest, omdat hij wel alle trainingen volgde en regelmatig werd gecontroleerd.

0: Jonathan hebben we aan de lijn. Jonathan is zeker van zichzelf. Die zegt, ik ga de morgen nu slopen en ik wil die bal.
1: 100.
0: Zo. Oké, okay. Confidence. Ik hou ervan. Speel je regelmatig mee op afstand? Of,
1: Jawel, man.
0: En gaat het altijd goed?
1: Meestal wel. Alleen rekenen, daar ben ik niet een kei in. Maar voor de rest, algemene kennis is hoog.
0: Hey, als je daarop kan rekenen, zit je sowieso goed, man. Op je algemene kennis. Dus dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, let's get ready.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke maand valt de langste dag van het jaar?
1: Juni.
0: Wie speelde vroeger Hannah Montana?
1: Miley Cyrus.
0: Hoe heet het als je alle kegels omgooit met bolen?
1: A strike.
0: Van welk automerk is het model Civic?
1: Honda.
0: Van welk biermerk kennen we de slogan Ons Bier?
1: Ons Bier. Amstel.
0: Door welk stad stroomt de Theems?
1: De Theems, Londen.
0: Welk stad hoort bij de club Sparta?
1: Rotterdam.
0: In welk maand wordt Koningsdag gevierd?
1: 27 april.
0: Hoeveel meter is een kilometer?
1: 1000.
0: Bij welk land hoort het eiland Rodos?
1: Griekenland.
0: Mijn god. Hij heeft nog tijd over, hè, kijk. Ja. Hij loopt gewoon door.
3: TikTok.
0: Hij loopt gewoon door. We laten hem voor de vibe doorlopen gewoon. Ja. Hij is al klaar, hè? Kijk hoeveel tijd hij nog over heeft.
3: Twee vingers in zijn neus gewoon.
0: Zie je? Hij had hem nog een keer kunnen doen zelfs.
1: Record.
0: Hij loopt gewoon door. Zie je? Nu pas.
3: Wauw, hij heeft niet gelogen.
0: Hij heeft gekild. Het is in mond en kom, zou ik zeggen. Flawless victory.
3: Period.
0: Ja, dit is gruwelijk, man. Hij heeft een 10. Goed.
3: Hiya.

0: dankjewel.
1: Zo, allemaal goed, hè? Nog tijd over.
2: Ja, crazy. En je wint natuurlijk een Phoenix WK mini voetbal.
1: Ja, man.
0: Ja, nice, man. Voor mijn zoontje. Ah, leuk, man.
1: Goed gescoord, man. Goed. Maar je voorspelling, WK, wie gaat er pakken?
0: Ja, ik hoop Nederland natuurlijk, je weet het. Of Curaçao, man, die twee, man.
1: Oké. Ja, dat wordt wel nice, hoor. Ik vind het ook zo tof dat er zoveel verschillende nationaliteiten nog extra meedoen. Nog nooit zijn er zoveel Afrikaanse landen gekwalificeerd. Dat is ook freaking vet. We hebben, wat je net zegt, we hebben Curaçao, maar we hebben...
0: Capverdië.
1: Ja, snap ik nog?
2: Capverdië! Represent!
1: To the back! Nee, het is gewoon leuk. Ik ga echt genieten van dit WK, man. Ik heb er echt zin in. Ook omdat ik de bal opstel voor voetbal. Maar die energy vind ik gewoon gruwelijk.
2: Ja. Zelfs ik. I'm just a girl, maar ik zit helemaal ready.
1: Hey, we gaan checken, man. Zo lobby, man. Jonathan, dankjewel, man.

0: Lekkere tunes, allemaal achter elkaar gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify, daar vind je de hits. Let's go check it out, man. Nieuwe tunes. En ook deze staat tussen. Champions League voor deze week. Ozuna, praat met ze.
1: Nando Champions League.
0: Let's get it. Geen idee wat hij zingt, want het klinkt zo lekker. Ik moet echt Spaans gaan leren, man.
2: Doe het.
0: Vamos.
2: A la playa. Yeah.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
6: Trek je niet echt lekker?

0: Switch en score ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is een 8 euro.
2: Hè? 8? Oké.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
11: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
12: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
11: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 3.
13: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. Right here in the morning, baby. Wat heb je voor ons?
14: Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 12 mensen omgekomen. De schietpartij was in een sloppenwijk in Johannesburg. Gisteravond kreeg de politie daar een melding dat er een schietpartij was. Vervolgens werden de lichamen gevonden. Er is nog niemand opgepakt. De politie is bezig met een klopjacht op de daders, vertellen ze op de Zuid-Afrikaanse tv.
15: Police have launched a manhunt for suspects following a mass shooting that claimed the lives of 12 people and left several others injured in Cleveland.
14: Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaan er verhalen rond dat meer dan 10 zwaar bewapende mannen de wijk waren binnengedrongen. En daar zouden ze op meerdere plekken bewoners hebben beschoten. De politie houdt vandaag een grote fatbike-controle in Barendrecht. Ze checken of er opgevoerde en illegale fatbikes rondrijden. Ook minister Vincent Karremans is erbij. Hij is bezig met regels bedenken om de problemen rondom fatbikes tegen te gaan. Hij wil bijvoorbeeld een minimumleeftijd instellen, een helmplicht invoeren en gemeenten de mogelijkheid geven om een fatbike-vrije zone in te stellen. Ook moeten ouders beter toezicht houden op hun kinderen als ze een fatbike hebben, vindt hij.
16: Nou, één is dat ze bewust zijn van de risico's. Hè? Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs onder strafbad. Hè? Dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km/u door hier Barendrecht scheuren.
14: De helmplicht voor een fatbike wordt in september 2027 ingevoerd. En in Rotterdam begint vandaag het Arab Film Festival. Het thema van het festival is Syrië. Een van de filmmakers is de Syrisch-Nederlandse Noor Algoeder. Haar film gaat over 3 Syriërs in Nederland en over hoe zij zich wortelen in een nieuw land. En dat is een moeilijk proces, vertelt ze.
17: Het is heel lang wachten, veel onduidelijkheid en het gevoel dat je van je menselijkheid wordt of je menselijkheid van jou wordt afgepakt. Zo is het voor heel veel mensen, zeg maar, die deze proces helaas meemaken.
14: Tot en met 14 juni kan je films kijken over Syrië en de Arabische wereld. Krijg je nog het weer? Vanochtend is het lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien door komt af en toe de zon. Het wordt maximaal 18 graden.
18: Oh my god!
19: Dankjewel, Phoenix.
18: Oh yes!
20: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen gaan we genieten van Starlife van Frenna hier in de Morning Show. Je hebt van alles erover gehoord. We hebben een mysterieuze koffer hier. Die kan niet open. We hebben een viercijferige code nodig. Stuur je code en je theorie waarom dit de juiste code zou moeten zijn volgens jou. Stuur het via de NPO Luisterapp. Stuur het even door. Kortom, de koffer die de opening zal geven aan een hele mooie en grootste prijs. Maar wat is die viercijferige code die ervoor nodig is om open te krijgen? Maar Skies heeft sowieso de code, want die kraakt op sowieso voor de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3, what you got?
1: Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon allemaal toen Iran eergisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: Trump voelde zich gedwongen Iran aan te vallen op een moment dat diplomaten dichtbij een nucleaire deal met Iran dachten te zijn. Een vierpuntenplan dat in Zwitserland zou worden uitonderhandeld. Het was de reden dat het Witte Huis ook de oplaaiende aanvallen tussen Israël en Iran probeerde te sussen. Maar ter relativering, Trump heeft de afgelopen maanden al 37 keer gezegd of geschreven dichtbij een deal te zijn.
1: Of er slachtoffers zijn gevallen bij de aanvallen van afgelopen nacht en of er schade is, is niet bekend. De gemeente Amsterdam heeft 39 boetes en 31 waarschuwingen uitgedeeld aan fatbikers in het Vondelpark in de periode tussen 25 mei en 8 juni. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden. Vanaf 11 mei werden mensen op een fatbike eerst alleen nog gewaarschuwd, maar vanaf 25 mei volgden er dus boetes.
4: Ja, dus ik kan nu helemaal niet meer zeg maar in de Vondelpark. Ik deed het wel eens,
1: ja,
4: hoor.
1: Als je een boete wil, dan kan dat, maar ja.
4: Nee, ik deed het vooral heel netjes.
1: Niet. Nee, ja, het is verboden om daar met je fatbike rond te crossen.
4: Ben jij een fatbiker, Imani?
6: Nee, ik ben überhaupt geen biker.
4: Oh, je fietst helemaal niet?
6: Nee, ik ben een Uberer.
4: Oh ja, Uberer. Oh ja. Ja, die kennen we. Die Uberer.
1: Uberer, ja.
4: Ja, Uberer. Zo, ik heb aandelen daar, man. Ik heb die mensen echt veel te veel respect.
6: Ik hoor je.
4: Wauw. Ik hou van ze, maar wauw. Wauw.
6: Aandelen wij.
4: Wauw.
1: En gigantisch veel mensen hebben voor dit WK een voetbalpoeltje ingevuld. De grootste poeltjes-app had nog nooit zoveel deelnemers als bij dit WK. Met vrienden of collega's is het een keiharde strijd om te voorspellen wie de beste is.
7: Oh, ja, dat moet ik nog wel doen bij mijn werk.
8: Ja. Ja. Wie heb je als wereldkampioen?
9: Spanje natuurlijk.
10: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk.
11: Spanje of Frankrijk?
12: Nederland.
13: Jij wilt de pool niet winnen.
12: Nee.
1: Ja, wie nog mee wil doen, inschrijven kan bij alle potjes nog tot morgenavond.
4: Maar ik merk echt hè, dat mensen heel negatief zijn over de prestatiekwaliteit van Nederland. Wat nou als we gewoon de finale pakken? Want iedereen, ja nee, ik hoor alleen maar Frankrijk en Spanje als zeg maar favoriete of mogelijke winnaars. Eén guy in het reportage op een gegeven moment. Nederland. En zei die guy, oh, je wil de pool verliezen. Snap je? Dus je merkt al dat niemand heeft echt vertrouwen. Waar ligt dat aan?
1: Ja, ik ben geen voetbalkenner tot in detail. Maar ja. Ja, ik zou dan alleen maar denken, nou, dat is extra kracht om wel door te stomen of zo. Ja.
4: Ik geloof in ons. Om een of andere, maar ja, ik weet ook niks van voetbal. Maar ik geloof gewoon in ons.
6: Ja? Ja, ik weet het niet.
4: Zelfs jij gelooft niet, zie je? Ja, zie je?
6: Ik weet niet, I'm just a girl. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Maar heeft het er misschien niet ook mee te maken dat ook veel meer voetballers ook nu voor hun eigen, zeg maar, thuisland gaan spelen? Dus dat er misschien daardoor ook veel sterspelers in het oranje team kwijt zijn aan bijvoorbeeld Cape Verde of Curaçao.
4: Ja.
6: Weet ik veel.
4: Ik weet, ja.
6: Het kan. Dan blijft er niet meer zoveel over.
4: Ja.
6: Je weet het niet.
4: Ik weet het niet, man. Maar we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Ja, de komende dagen wil ik wil even een expert morgen laten aanschuiven. Ik weet niet wie, maar we gaan iemand erbij halen. Kijk, ga er gelijk glinsteren. Ah, wie wil je hier in de studio hebben?
1: Oh nee hoor, ik ben gewoon van, nou, ik ben wel benieuwd. Zondag 14 juni speelt Oranje de eerste WK.
4: Tegen Japan, konnichiwa.
14: Fernando.
4: Heerlijk, zometeen gaan we genieten van de Starlife van Frenna right here in the morning.

0: theorie. En ja, de beste en de juiste code, die wordt geselecteerd. En ja, het heeft alles te maken met een hele bijzondere en een grootse prijs die verborgen zit in deze freaking koffer. Nou, Imani, we hebben iemand aan de lijn. En die is van mening dat hij de juiste codecombinatie weet.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Een hele goede morgen, Raoul.
2: Goedemorgen.
0: Raoul!
2: Morgen, mensen.
0: Ja, ik zit naar het ding te kijken. Wat is jouw theorie? Wat wil eens je theorie horen en dan de code waarmee je wil komen?
2: Ik denk dat heeft te maken met de WK. Okay. Sowieso. Er zit een voetbalshirtje in of een voetbal.
0: Er zit een voetbal hierin. Nou, ik kijk naar de afmetingen van de koffer in mijn hand.
2: Of een voetbalshirtje.
1: Gezondheid, je wordt er helemaal allergisch van, joh. Gezondheid.
0: Thank you. Die koffer is stoffig. Ja, jij denkt een bal.
2: Nee, of een voetbalshirt.
0: Een voetbalshirt.
1: Ja, dat zou nog wel kunnen.
0: Dat zou wel kunnen. Wacht hoor.
1: Voelt het ook zo zwaar als
0: ik weet niet. Het is wel... Er zit wel gewicht aan. Maar het kan ook zijn dat ze misschien ook een gewicht erin hebben gezet.
1: Om ons te foppen.
0: Ah,
1: ja, dat kan
0: toch?
1: Natuurlijk ook nog. Ja.
0: Nou ja. Kom maar op met je viercijferige code.
2: Ik dacht 14-06, want dat is de datum dat de Nederlandse elftal gaat spelen.
1: 14-06.
0: 14-06. Oh, shit! Nee!
1: Oh,
0: nee, het is hem niet!
2: Jammer.
0: Oh, man, ik zat te druk. Ik denk, nou, dat klonk wel aannemelijk, maar...
1: Ik vond het wel op zich, zeg maar, ik snapte de theorie.
0: Ik snapte hem, hij was heel goed.
1: Ja, je was wel scherp, maar niet scherp genoeg dus, blijkbaar.
0: Never give up, keep the moves moving.
2: Voor de volgende.
0: Tot de volgende. Als je meeluistert, je hoort het. Hij ging bijna open. De koffer met daarin een hele bijzondere Phoenix-prijs. Ik kan nog steeds mee blijven doen.

0: van die tune, jongen. Ik krijg gewoon energie van die tune, man. Zo.
1: Ik hoor je.
0: Snap je, wat voor pull-up game is strong.
2: Ja, ik moet zeggen, de pull-up game in de studio deze ochtend is ook strong. Want ik zie onze tropische verrassing Imani hier even zitten.
1: Ja.
2: Even vers uitgevlogen uit de Caribbean. Of tenminste Caribbean, uit de Cabo Island, sorry.
1: Ik wou net zeggen, ik dacht, ik doe even een surprise act, weet je. Ik dacht, ik ben hier lang niet geweest.
2: Inderdaad.
1: Ik bless jullie ook gewoon even
2: met mijn aanwezigheid. Hoe voelt het even weer om in een mooie stad te zijn dan?
1: Nou, laten we nou niet
0: doen. Dit kan niet zo.
1: Ja, ik vind Amsterdam altijd leuk. Hè? Okay, ik ben geen Amsterdam-hater. Okay. Dat sowieso niet.
2: Dat is goed, dan is het goed.
1: Maar Rotterdam is nog steeds de beste daar niet van.
2: Laten we doorgaan met het volgende onderwerp.
0: Oh, wat een dracoloog. Wat heb je voor ons?
2: Ja, we moeten toch wel even een klein beetje inzoomen op Drake eigenlijk zometeen.
0: Oh, wat dat is nou weer
2: nou, ik heb eigenlijk... Misschien deel je dat gevoel met mij. Ik heb eigenlijk heel veel medelijden met A$AP Rocky. Het begon opeens te hitten. De vorige keer hadden we een beetje van, A$AP, een beetje niets nut. Hij heeft helemaal niet zulke lijpe muziek uitgebracht. En opeens hitte het mij vanochtend van, ik heb echt medelijden met hem.
1: Maar hoezo dan?
2: Ik heb echt medelijden. Ja, dat ga ik natuurlijk zo meteen vertellen.
1: Ja, ik hang aan je lip.
2: Ja, dat snap
0: ik. We hangen sowieso aan de zijlip.
2: Maar het heeft er in ieder geval mee te maken dat hij eigenlijk gewoon dag in dag uit herinnerd wordt aan het feit dat zij met Drake heeft gedate, Rihanna.
0: Ik denk dat veel gasten daaraan worden herinnerd. Hij heeft veel gehit.
2: Ja, maar A$AP specifiek van alle women waarmee Drake pokoes heeft gemaakt, is Rihanna natuurlijk nummer 1.
0: Ja.
2: Als je eventjes kijkt naar de streamingcijfers, als ik het nu heel snel uit mijn hoofd zeg, Too Good, meer dan 1 miljard. Work, meer dan 1 miljard.
0: He put in the work, man.
2: Weet je, dus ik heb medelijden met, maar waarom, dat ga ik zo meteen echt haar fijn uitleggen.
0: Zo, ik ben benieuwd, man. A$AP moest er snel bij zijn. Drake was sneller.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
9: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/news.
11: Droom je van een stralende glimlach?
12: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
11: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
16: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
17: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
16: Vanavond om 9:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Ja, het klinkt eigenlijk heel erg bizar, maar ik heb eigenlijk best wel veel medelijden met A$AP Rocky. Ja. Alleen waarom, dat ga ik je zo meteen haarfijn uitleggen voordat jij en ik daar zijn. Is nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Ondanks een wapenstilstand zijn er over en weer beschietingen tussen Iran en Amerika. Gisteravond viel de VS meerdere plekken in Iran aan nadat Iran eergisteren een Amerikaanse helikopter uit de lucht schoot. Correspondent Daisy Moore vertelt dat Iran nu weer op de reactie van de VS heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse doelen.
2: In Bahrein en in Jordanië, maar ook in Kuwait horen we dat er raketten uit de lucht zijn gehaald. Vanuit de VS horen we dat op basis van een eerste inschatting bijna alle raketten en drones zijn onderschept en dat er geen slachtoffers zijn gevallen en de schade beperkt is. Maar zeker met dit soort doelen, op dit soort plekken, kan later natuurlijk nog blijken dat er toch wel schade of slachtoffers zijn.
1: Pakistan heeft in het grensgebied met Afghanistan luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 13 mensen zijn omgekomen, ook kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een organisatie die verbonden is met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met die organisatie. Een Somalische scheidsrechter die op het WK zou fluiten mag de VS niet in, omdat hij mogelijk banden zou hebben met terroristen. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau AFP. De scheids had wel een geldig visum, maar bij aankomst in Miami moest hij gelijk weer het vliegtuig terugpakken naar Somalië. Hierdoor wordt hij niet de eerste Somalische scheidsrechter op een WK. En aan het IJ in Amsterdam ligt een gigantisch jacht aangemeerd. Met een lift, schoonheidssalon en een sportschool aan boord. Het is van een Amerikaanse miljardair, de eigenaar van een van de grootste drankbedrijven ter wereld. Dat trekt kijkers.
3: Ja, het is voor het soort boot is het een mooie. Ziet er wel goed uit. En ik zou me hier wel een paar weken op kunnen vermaken, denk ik.
4: Plotserige boot. Ja, ga maar ergens anders heen, dacht ik.
5: Ja, dat lijkt me wel wat. Dan even naar de overkant varen, naar Engeland of zo.
6: Ja, gewoon rondreis. Maar denk ik, dat gaat niet gebeuren. Ik heb een taxi.
1: Ja, het schip is 70 meter lang en kost 70 miljoen. Krijg je nog het weer? Vanochtend is het lange tijd droog en zonnig. Vanmiddag komt er steeds meer regen bij, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien door, af en toe zon. Het wordt maximaal 18 graden.
7: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
8: Quincy. Controlando is onderweg. Eerst tijd voor Broederliefde met Officieel. Oh.

hebben eigenlijk best veel medelijden met A$AP Rocky. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Met Quincy. Ja, dat is niet eens vanwege het feit dat Drake meerdere disses op hem heeft gegooid op zijn nieuwe Iceman album. Nee, het is om een hele andere reden. Mocht je het niet weten, A$AP Rocky en Rihanna die hebben al een tijdje samen een relatie, hebben ook al meerdere kids. Alleen Rihanna die heeft dus ook een dating history met Drake. En dan zou je zeggen, Quinn, lekker boeiend. She moved on, she has better. En hoogstwaarschijnlijk heb je ook gelijk. But hear me out, hear me out. Hoe kut moet het zijn voor jou als nieuwe partner om steeds geconfronteerd te worden met de bangers die zij samen hebben uitgebracht? Ik bedoel van Take Care tot Work en de tune die ik nu voor je klaar heb staan, Too Good. Het zijn tunes die meer dan 1 miljard streams hebben. Besef hè, meer dan 1 miljard. Dus waar je wereldwijd ook komt, jij kan in de club staan in Colombia bij wijze van spreken, of gewoon hier in Amsterdam of Amerika. Er is een hele grote kans dat een van deze pokoes gewoon een keer voorbij gaat komen. Dus je blijft er eigenlijk gewoon mee geconfronteerd worden. En ja, hoe vervelend het ook is, elke keer als ik Rihanna en Drake samen op de beat hoor, dan zie ik eigenlijk A$AP Rocky huilend voor me.

0: Ademnood, Boku Sam en Rijk tijdens Rewind op Phonix. En zometeen is het tijd dat jij weer in de prijs kan vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Alleen voordat we daar zijn, Flins en Laura Jasmine.
1: In the Morning Mashup.
2: Ik hoor het aan je stem geluid. Het voelt anders thuis als ik hier bij jou ben.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend spelen samen. The Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Vinci, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je die meteen droppen in de NPO Luisteren. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden dropt, dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Ik heb begrepen dat er een vernieuwing in het pakket zit, dus best de moeite waard om even te reageren zometeen, toch? Maar goed, vooralsnog zou ik eerst zeggen, luister goed mee.

Wacht. Rewind. Deze hebben we gisteren gehad. Sorry. Eventjes. Reset. We gaan het even opnieuw doen. Dit is namelijk de Morning Mash van vandaag. Vergeet wat je net hebt gehoord. Deze is

Sorry. Ja, weet je, een foutje kan iedereen overkomen. Gewoon de verkeerde mashup, dat was die van gisteren. Maar welke heb je daarna gehoord? Zullen we hem nog één keertje anders doen? Want dan weten we even zeker dat je de juiste hebt gehoord. Gewoon nog één keertje, omdat ik gewoon vrij slordig ben geweest. Gaan we gewoon nog even één keer die morning mashup er doorheen jangen.

0: speciaal.
1: Oké, oké. Nu heb je nou twee keer gehoord. Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw tijd om te shinen. Je kan het door laten komen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ben je de eerste die juist de antwoorden toestuurt? Ja, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Dus ik zou zeggen, haast je naar die NPO luisteren. Laat het snel weten. Weet, ben jij een prijsrijker?

0: Oh, dus hoor je tijdens Rewind op Funnies. En ik krijg echt boze appjes binnen gewoon in Dempio luisteren.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Chris en Fruitig, die stuurt meteen in de NPO luister. Heb Quincy, wat is dit voor middelmatige radio? En weet je, deze keer moet ik hem ook gewoon gelijk geven. I just slipped up. Ik liet twee mashups horen. Je bent misschien helemaal gedisoriënteerd. Krijg meer de episode. Quinn, je moet ons opnieuw een kans geven. En weet je, dat gaan we ook doen. Je luistert naar de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Voor nu zou ik zeggen, luister dus goed mee. Spits je oren. Want dit is...

0: Ja.
1: Oké, nu heb je hem 3 keer gehoord. Maar welke 2 tunes heb jij dus in deze mashup gehoord? Dat kan je nu laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Ben je de eerste die de juiste toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Ja.

Swim Deep, Jade Lauren Show en Kevin. Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Ik liet hem zojuist horen. Er zijn aardig wat rapjes binnengekomen in de NPO-luister. Maar zitten de juiste ertussen? Dat gaan we zo meteen bekijken. Eerst.

0: Shop.
1: Robin komt de NPO luisteren binnen geslijden. Zegt Quinna, je bent op zoek naar vlinders en sukkel voor de liefde. Cindy zegt, je bent op zoek naar pretty girls en vlinders. Missy die zegt, B-Day Baddy en vlinders. En Charlene die zegt, vlinders en Burna Boy, yeah. Dit zijn aardig wat verschillende antwoorden. Alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

Zandvoorde heeft toegestuurd en naar huis gaat met het nieuwe Funnings Goodie pakket. Gefeliciteerd. Er zijn meerdere antwoorden binnengekomen, maar ja, er kan er maar één de snelste en daardoor ook meteen met de prijs er vandoor gaan. Ja, dat is maar voor één weggelegd. Niet getreurd, morgen ben ik gewoon bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, kan jij ook in de prijzen vallen. Maar voor nu eventjes een snelle rewind naar de tijd dat Brainpower nog echt veel pokoes uitbracht en ook echt harde pokoes. Samen met Dicecream, met Celia Romley, is dit Flint.

Gino, Last Meet, Bottom My Bread tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze woensdagochtend. We breken de week door midden. En dat doen we met heerlijke pokoes. Zometeen heb ik een tune voor je klaar. En ik dacht eerst dat het om die supertrack ging van Migos en Lil Uzi Vert. Maar hij heeft een Nederlands tintje gekregen. Welke tune het is, dat hoor je zometeen. Eerst Broederliefde door je speakers met Maak Me Niet Heet. Phonics!

0: Bad & Bougie, net zoals die van de Migos. Ik was gisteravond aan het doomscrollen, kwam ik langs een video en daarin werd gezegd: Drake is zo groot als hij is omdat Chris Brown er geen fuck om geeft. En nu ben ik benieuwd, ben jij het daarmee eens, ja of nee? We hebben het er zo meteen over, je kan het droppen in de NPO Luisterrap. Terwijl je dat doet, word jij en ik geplast met het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Een weerpresentator in Amerika kwam letterlijk voor hete vuren te staan, dat hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een kleine kip.

0: Want hoe meer bonnetjes, hoe meer kans.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond... voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
4: Word je 18? Dan moet je ineens van alles zelf regelen. Belastingen, zorgverzekering, rekeningen die op jouw naam komen. Het is veel. Maar je bent niet alleen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.

0: Drake is zo groot als hij nu is omdat Chris Brown er helemaal geen fuck om geeft. Dat is wat ik gisteren gehoord heb in een video. Ben heel erg benieuwd hoe jij daar nou naar kijkt. Ben je het ermee eens, ja of nee? Drop het alvast in de NPO Luisterapp. Hebben we het er zo meteen samen over. In die tussentijd worden jij en ik geblest met het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Er zijn 12 doden bij een schietpartij in Johannesburg. De Zuid-Afrikaanse politie is op zoek naar daders. Er zouden 12 doden zijn gevallen bij een grote schietpartij. Volgens correspondent Alice van Gelder zijn 10 aanvallers een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg binnengegaan en hebben daar om zich heen geschoten.
2: Het gebeurde in de wijk Cleveland. Daar is een klein buurtje dat heet Jumpers. Waar mensen onder zeer slechte omstandigheden wonen. Tussen industriële gebouwen in zijn onder meer krotten gebouwd. En er zijn maar 2 paden die eigenlijk die buurt ingaan. Die hebben de schutter dus genomen. Dus je kan je ook voorstellen dat mensen daar een beetje in de val zaten. Het is ook een wijk waar wel vaker geweld is.
1: De schutters zijn nog op de vlucht. Het is niet bekend waarom er op die mensen geschoten is. Tot nu toe heeft Amsterdam 39 fatbikers in het Vondelpark op de Bon geslingerd. Sinds een tijdje is het verboden om daar op een elektrische dikke bandenfiets rond te scheuren. Vandaag wordt ook een nieuwe checklist gelanceerd voor ouders die een fatbike willen kopen. Samen met een campagne waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gevaren van fatbikes. Minister Karremans was vanochtend bij de aftrap van die campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
3: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
4: Zou ze ook morgen willen invoeren?
3: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er vanaf volgend jaar september een helmplicht voor fatbikers. En het leven van een weerman gaat niet altijd over rozen. Zo blijkt uit beelden uit de VS. Weerman Noah Simons van 5 News gaf een update over een orkaan in Arkansas toen er brand uitbrak in de studio.
5: And there is a fire in the studio right now. But again, we're looking at this tornado warning right now. And this continues to lift its way northward across.
6: You're just now joining us. We just had a fire in the studio. But we got 2 tornado warnings, so we got to keep tracking this and covering this live.
1: Ja, ondertussen vulde de studio zich met rook, maar Noah ging stug door. Hij vertelt dat hij wel moest om de kijker te informeren over de weerswaarschuwing voor een tornado.
7: It wasn't an ideal situation, obviously, covering a tornado warning during a fire. But I felt it was in the best interest of the viewers that I could still keep the coverage going.
1: Ja, na een minuut of 10 kon de brand worden geblust. Het is niet bekend hoe de fik in de studio is ontstaan. Het weer, ja, gelukkig hier geen fik in de studio. Nog een beetje zon, maar ook steeds meer regen en bewolking. Lokaal kan er ook hagel vallen en onweer zijn vanmiddag. En het wordt een graad of 18.
0: Ja, ben ik het niet helemaal mee eens dat er geen vuur is in de studio, Renske?
1: Oh ja?
0: Want er komt toch een partij hitte aan met de tunes die ik ga spelen?
1: Och,
8: oh. Oh my god!
9: Dankjewel, Phoenix.
8: Oh yes!
10: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee!

0: van de week. We're all gonna make it van Jonah Fraser en Drake. Is hij zo groot geworden omdat Chris Brown er geen fuck om geeft?
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, that's a hot take. That's a hot take. Gisteravond was ik weer eventjes aan het doomscrollen. Zo vlak voor het slapen gaan, dan kan je niet slapen. Denk je, nou ga ik maar TikTok scrollen alsof dat gaat helpen. Helpt natuurlijk helemaal niet. Maar toen kwam ik dus langs een video en daar werd het volgende gezegd.
2: First of all, let's be clear. The only reason why Drake is as big as he is because Chris Brown doesn't give a fuck. Let's hold on. Let's be clear. The only reason, because Drake fits two suits. That's why he's so big. He is a rap to us, mm-hmm. and he's an R&B.

0: of women. Mm-hmm. Mm-hmm. That's why Chris Brown's biggest record over the last few years was the record he had with Drake.
1: Ja, het is interessant wel wat hij zegt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed wat ik hierop moet reageren. Kijk, ik ben natuurlijk de Drake-oloog. In principe ben ik fan van Drake. Maar ik moet zeggen, Chris Brown, artist-wise, overal gezien en hoe lang hij in de game is. Ja, ook echt heel erg bizar. Hele grote tunes, hele grote samenwerkingen. Dus ik vind het een hele lastige. Benjamin die zegt, ja, de mensen die Drake de hele dag willen judgen en naar vergelijkingen willen gooien zijn de reden waarom Drizzy zo groot is. Hij zegt het ook in Make Them Cry. Shout out to all the fake fans. I thought we had an arrangement. Laat Chris Brown hier buiten. Oké, duidelijke taal, duidelijke taal. Either way, als we over 20 jaar terugkijken naar deze era, dan weten we één ding zeker. Zij zijn wel one of the greatest of this era. Daarom heb ik nu speciaal die pokoe klaargezet waarop ze beide staan. En wat ook weer zo'n soort, ja, hoe zullen we het zeggen? Ze maakten het hier goed. Ze lieten weer zien van laten we de beef buitenwege laten. Weet je, Rihanna is the past. Laten we ons weer focussen op muziek maken. Dit is No Guidance, Chris Brown en Drake. Die hoort tijdens het Rewind op Phonics.

0: Way Too Big, Burna Boy.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Oftewel, dit bakkie bizar. Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je lekker snel mee reageren. En terwijl je dat zometeen gaat doen, vergeet niet even de benen te strekken. Misschien even een matcha erbij te pakken of iets. Pak ik een roze koek, zitten we er goed bij tijdens het verhaal, toch? We blijven vandaag samen in Nederland. We zijn samen aanwezig in een rechtszaal. Daar zitten een paar criminelen. En die worden veroordeeld voor een hele grote diefstal. En een van die criminelen die heeft dus gehoord dat hij 4 jaar in de cel moet gaan zitten. Alleen voordat hij in de cel belandt, heeft hij nog eventjes iets bizars gedaan. Alleen aan jou natuurlijk de vraag, wat deed hij vlak voordat hij moest gaan zitten? Antwoord A, hij heeft nog iets gestolen. Antwoord B, hij heeft al zijn geld er doorheen gegooid in een nachtclub. Of antwoord C, hij heeft een kledingmerk opgericht dat te maken heeft met wat hij heeft gedaan. Oké, interessant wat deze doet hoor. Dan moet je al zitten, ga je toch nog even iets geks doen. Wat heeft hij toch gedaan? Antwoord A, hij heeft nog iets gestolen. Antwoord B, hij heeft al zijn geld er doorheen gegooid in een nachtclub. Of antwoord C, hij heeft een kledingmerk opgericht dat te maken heeft met wat hij heeft gedaan. De NPO-luisteraar, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat hij goed is. Hebben jij en ik het er zometeen samen over. In die tussentijd, uitgerekend op woensdag, is het tijd voor de Wednesday Night Skate.

0: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
1: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
2: Met elke dag een verhaal om thuis te kunnen delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? Vandaag gaat het verhaal over een man die 4 jaar moet gaan zitten. Maar vlak voordat hij daarvoor moet gaan zitten, doet hij nog eventjes iets bizars. En de vraag aan jou is, wat deed hij vlak voordat hij ging zitten of moest gaan zitten? Hij antwoordt A. Hij heeft nog een keertje iets gestolen vlak voordat hij moest zitten. Antwoord B. Hij heeft al zijn geld er doorheen gegooid in een nachtclub. Of antwoord C. Hij heeft een kledingmerk opgericht dat te maken heeft met wat hij heeft gedaan. En de NPO-luisterapp, die is aardig volgestroomd. Ja. Overwegend wel hetzelfde antwoord. Onder andere Mike zegt antwoord C. Nico Daya die zegt antwoord C. Soufian zegt antwoord C. Sia zegt antwoord C. Rael ook. En die zegt, ja, als deze niffel dat heeft gedaan, is het wel erg lijp slim. Erg lijp slim, besef. Wordt niet meer vergeten en blijft geld verdienen voor hetgene waardoor je juist de bak ingaat. Dus je gooit eigenlijk wel een soort van Uno reverse. Ja. Van het negatieve maak je dan toch iets positiefs. Alleen ja, zoveel antwoord C, is dat dan wel juist? Want het kan ook zomaar antwoord B zijn, hè? Dat hij gewoon naar de nachtclub is gaan, alles er doorheen heeft gejankt qua geld. Antwoord A, dat hij gewoon nog een keer iets ging stelen. Maar er is maar één antwoord juist. En dat is in dit geval antwoord C. Hij heeft een kledingmerk opgericht dat te maken heeft met hetgeen wat hij heeft gedaan. En dat ga ik jou natuurlijk uitleggen. Hij is een van de criminelen die verantwoordelijk is voor de roof van die Roemeense gouden helm uit een Drents museum. Nou, dat is echt heel erg vaak hier besproken tijdens de uitzending. Renske van de NS op 3 heeft het er heel veel over gehad. En ja, vlak voordat hij moest zitten, richt hij dus gewoon een kledingmerk op met Not Guilty by Design. Hij verkoopt t-shirts, petten en met die gestolen helm erop. Ja, het is marketing. Nou ja, sterker nog, we gaan nog een tandje verder. Tijdens de uitspraak droeg hij ook zo'n shirt met erop Book Arrest. Als in, ja, dat is die stad. Ja, deze man, crazy. Dat is gewoon die audacity. Gekke werk. Morgen staat er weer een vers bakkie voor je klaar. Die gaat over een cavia die wel een heel geweldig leven heeft. Echt waanzinnig. Je zou zomaar opeens een cavia willen zijn. Maar goed, dat is morgen. Wat nu is, is nu.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer

0: My Love, Justin Timberlake en T.I. Heerlijk de middag opstarten, maar gaan we ook weer kijken naar die kluis. Hij is nog steeds niet open. Codes hebben we al meerdere malen binnengekregen. We hebben hem niet weten te kraken. Hoe het allemaal in elkaar steekt, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: De politie in Johannesburg is nog altijd bezig met een klopjacht. Daar hoor je zo meer over.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!

0: complicated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: Maak je klaar voor een van de grootste gloryavonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petchanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: En wat is nou toch die code van de kluis? Ja, die moet nog steeds gekraakt worden. Ik ga je er zo meteen alles over uitleggen. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. De politie in Johannesburg is nog altijd bezig met een klopjacht. Ze zijn op zoek naar zo'n 10 mannen die in een sloppenwijk om zich heen zouden hebben geschoten. De daders zouden met een busje zijn afgezet bij een benzinepomp, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze liepen toen een armere buurt in en schoten 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Vervolgens zijn ze met datzelfde busje weggevlucht. De politie heeft de daders ook nog niet gevonden. Ze weten het motief ook nog niet. Maar het is natuurlijk wel echt een massaschietpartij. Zelfs voor Zuid-Afrika, waar we toch vaak veel geweld zien.
1: De 8 mannen en 3 vrouwen zijn ter plaatse doodverklaard. Een andere man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Het heeft te maken met blikseminslag. Ook tussen Schiphol en Utrecht ligt de boel plat. De NS hoopt dat de problemen over een uur zijn opgelost. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor een nieuwe megakazerne in Zeewolde. Daar worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Bij een woning in Portugal, bij Rotterdam, is vannacht een explosief afgegaan. Het is de derde explosie in een paar weken tijd in de straat. Er brak ook brand uit, die werd geblust door een buurvrouw. De voordeur en gevel van de woning raakten beschadigd. En een kledingbank in Eindhoven is propvol. Ze willen niet meer dat mensen hun kleding inleveren. Bij de kledingbank helpen ze mensen met een krappe beurs aan een nieuwe outfit. Maar een gekreukt blouseje of een broek met gaten erin is waardeloos, vertellen de medewerkers bij Omroep Brabant.
3: Het is fast fashion, dat overleeft het seizoen niet.
4: We kijken alles na, dus dan denk ik van, jeetje, wie komt zoiets nou brengen?
3: Er staat dus dat het schoon moet zijn, gestreken en niet beschadigd.
4: Ik denk dat 40% zeker wel afval is.
3: Mensen nemen dat niet mee. Je wilt iets meenemen wat aanspreekt en wat je mooi vindt.
1: Ja, ze nemen daar dus ook voorlopig geen tweedehands kleding meer aan. Krijg je nog het weer, nog een beetje zon, maar ook steeds meer regen en bewolking. Lokaal kan er ook hagel vallen en onweer zijn vanmiddag. Het wordt een graad of 18.
5: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.

Mio met So Sick. En wat is nou die code van die koffer? Gisterochtend, nou ja, inmiddels al eergisterochtend, dus woensdag, ligt er hier in de studio een zilveren koffer. En die koffer die is dicht. En je raadt het al, die kan opengemaakt worden door middel van een viercijferige code. En wat we weten is dat hier de grootste prijs ooit in zit. Ja, zeer zeker, zeer zeker. Maar goed, die koffer die moet natuurlijk wel opengemaakt worden, viercijferige code. Alleen er zit wel een theorie achter. Er zit wel een theorie achter. Gisteren bijvoorbeeld tijdens mijn uitzending, toen werd er gezegd 21-26. Dat was namelijk 21 mei, de datum van de Phonix Awards, het jaar van de festivalzomer. Nou, dat was dus niet goed. Dus ja, welke theorie denk jij dat bij die code kan horen en dat je die code gaat kunnen kraken? Dat kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisteren. Dus wat denk jij? Welke viercijferige code gaat die zilveren koffer unlocken? Dat hij eindelijk open gaat. En let op, er zit dus een theorie achter die code. Je kan hem droppen in de NPO Luisteren. Ik ben heel erg benieuwd naar de theorie waarmee jij gaat komen. Ondertussen, heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van de high?

0: Still, Young Bleu en Drake. Die hoorde je zojuist tijdens de Rewind op Phonics. En gaan we toch die koffer zo meteen open krijgen of niet? Sinds eergisterochtend ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer die dicht is. Maar door middel van een viercijferige code kan hij geopend worden. Enige addertje onder het gras, er zit een theorie achter die viercijferige code. En wat ook heel belangrijk is, er zit een hele grote prijs in die koffer. En die moet natuurlijk een keer weggegeven worden. Voor nu heb ik Donovan aan de lijn en die denkt hem te kunnen kraken. Allereerst een hele goede middag, Donovan.
1: Hey, goedemiddag, Quincy.
0: Ja, jij hoorde deze oproep. Er zit een code, zit eraan vast, dan gaat die pas open. Er zit een theorie achter en jij kwam best wel diep met jouw theorie. Vertel.
1: Ja, ik dacht van Fernando heeft een show, ja, in de achtermenu.
0: Mm-hmm.
1: De achtermenu. De vijf vragen. En Donna, nee.
0: Norden
1: en Wef.
0: Ja.
1: Die hebben ook middag tentamen, ook vijf vragen.
0: Mm-hmm.
1: En van ik start om 6 uur elke ochtend.
0: Juist.
1: Dus ik dacht 5:05 om 6:06.
0: 5:05 om 6:06, bro. Ik zeg je eerlijk, deze is lijp. Deze is heel erg lijp. Dit is wel echt heel diep gedacht.
1: Ja, we gaan kijken.
0: Ja, maar jij moet wat doen met die gedachtegangen, want je gaat diep. Je gaat echt heel erg diep, Donovan. Zullen we gaan kijken of dit het juiste antwoord is? Ja of nee? Ja. Ik ga hem erbij pakken. Let's get it in. Nee, het is hem helaas niet, Donovan.
1: Oh, nee, God.
0: Ik waardeerde de energie van de theorie, want je hebt echt hier goed over nagedacht. Maar het is hem helaas niet, broski.
1: Ja. Oké, nee, geen.
0: Ik zou voor nu zeggen, laat die gedachtegang gewoon weer volle toeren draaien. Misschien kom je weer op een andere theorie en gewoon weer droppen in de NPO-luisterapp dan, ja?
1: Komt goed, zeker.
0: I see. Dankjewel voor het meedoen. Ik wens je nog een hele fijne dag, broski.
1: Doei.
0: Lobby.

Post Malone, Swae Lee, Sunflower tijdens Rewind of Phonics. Over een kwartiertje is het tijd voor Kwart voor Quincy met drie energieke tunes. Dus heb jij er eentje? Drop hem in de NPO Luister-app.

0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Need It Again, Tyla, Sarah Larsson.
1: Kwart voor Quincy.
2: FedEx.
0: Nog 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1. En elke werkdag kwart voor 1 is het tijd voor kwart voor Quincy. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dan dat jij heerlijk in de energie gaat komen. En het is woensdag, dan breken jij en ik altijd de week eventjes doormidden. En dat doen we met heerlijke energieke pokoes. Welke tune zorgt ervoor dat jij zometeen echt als een raket door het kantoorpand heen gaat vliegen, omdat die energie zo hoog gaat? Kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Zeg je gewoon even bij, yo Quinna, kan je alsjeblieft deze draaien, want...

0: Tijdens Rewind of Phonics. En als je naar de klok kijkt, zie dat het 12:15 is. En dus tijd voor 12:15. Drie tunes die voor energie gaan zorgen. En Shannon, die krijgt energie van het nummer van Juicy J en Usher. Dit is namelijk I Don't Mind.
1: Yeah. Usher, baby.

is de La Cité. Die hoorde je tijdens kwart voor Quincy hier op Phonix. Ik heb nog één tune voor je te gaan. Rare zin eigenlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Alleen voor ik die ga draaien. Zometeen Chris en Fruitig, hij zit er weer klaar voor. Spectaculaire show, die komt jouw kant op. Maar eerst nog de tune van Virgil, die zegt: Quinna, ik voel me gewoon op zo'n motion. Vandaag ben ik unstoppable. Kan je misschien Burna Boy draaien met Sin on Top of the World? Die heb ik voor je klaarstaan. Ik check je morgen weer. Ciao, ciao.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland.

0: Toegangsbewijs.nl. Your city, your sound.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Dit

0: content.
1: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Maak je klaar voor één van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbaan.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke problemen op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En ook tussen Schiphol en Utrecht Centraal ligt de boel plat. Het heeft alles te maken met schade door blikseminslag, zegt mijn collega Danny.
1: Wat de schade precies is, dat kan de ProRail nog niet zeggen. Dat kunnen ze pas vaststellen als ze alle buien voorbij zijn, als het veilig genoeg is. Je moet je namelijk voorstellen, er komt enorm veel voltage kijken bij zo'n blikseminslag. En welke instrumenten er daardoor beschadigd zijn, dat moet nog helemaal worden uitgezocht. Wel is in ieder geval duidelijk dat er een trein op het spoor stil is komen te vallen door de blikseminslag. En er wordt geprobeerd om die trein zo snel mogelijk naar een station te krijgen, zodat de reizigers vanaf daar weer verder kunnen met hun reis.
0: De treinellende is flink balen voor reizigers die nu zijn gestrand op Utrecht Centraal.
2: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken.
0: De problemen duren nog zeker een uur. Over 2 jaar dreigt er al een tekort aan beschikbare elektriciteit in ons land. Dat is 2 jaar eerder dan verwacht, zegt netbeheerder Tennet. In een advies aan het ministerie schrijft Tennet dat de overheid haast moet maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Ja, en dat terwijl we juist van het gas af willen. Maar ja, daardoor groeit juist de enorme vraag naar elektriciteit. Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde in Flevoland. Op het terrein, zo groot als 900 voetbalvelden, komen zo'n 6000 mensen te werken, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oefenterrein en er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste, die is echt nieuw, dus zal ook wat impact hebben op de omgeving, dat er dus ook helikopters gaan landen.
0: Zeewolde wordt een van de grootste militaire locaties van Nederland. Krijg je nog het weer? Er trekken nog wat pittige buien over het land. Vanmiddag geregeld zon, maar ook wat buien. 15 tot 18 graden en het waait stevig.
4: Oh my god!
5: Dankjewel, Phoenix.
4: Oh yes!
6: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.

0: Zometeen ook...
1: Jonna Fraser.
0: Ja. Maar waar heeft Jonna Fraser het hier over?
2: Mijn broer en ik waren terror. We maakten alles stuk.
0: Hij was terror, hij maakte alles stuk. Is het antwoord A, de favoriete vaas van zijn moeder? Antwoord B, ze hebben hun familieauto kapot gereden. Of antwoord C, ze hebben hun huis in de fik laten vliegen. Het antwoord hoor je zometeen over 7 minuten na de Rihanna van Dre the Way Filet.

0: had fire een hele andere betekenis voor hem. Ik heb het dan over Jonna Fraser, die zijn eigen moeder niet altijd even makkelijk maakte, volgens mij.
1: Mijn broer en ik waren terror. We maakten alles stuk. Mijn familie maakte ook altijd alles stuk. Weet je. En mijn broer en ik hebben ons huis in de fik gestopt. We waren bezig met die televisie, man, of zo. En op een of andere manier kwam er een vlammetje. Ja, dus de woonkamer brandt, mama. Dus het was ook gewoon moeilijk voor mama.

en Chris Brown. Hier op Phoenix. Zometeen ook Controlando van Jay. En door een TikTok-video van influencer Monica Geuze wordt ze wat mij betreft onterecht neergehaald door politici. Wat er nou precies aan de hand is, ga ik je ook zo vertellen na deze.

0: Mocht je Engels een beetje roestig zijn, ze zingen dus wat als we dronken worden, wat als we wiet roken. We hebben het gewoon naar ons zin en het maakt ons niet uit wie het ziet. Nou, een voorbeeldfunctie natuurlijk heb je als artiest en content creator. Ik noem als voorbeeld ook even Monica Geuze. Ze postte een paar weken terug een video op TikTok dat ze een sigaret aan het opsteken was. Maar even later dacht ze van ja, misschien is het toch niet zo heel handig. Ze had die video dus dezelfde dag heel snel weer van afgehaald op TikTok. Maar in de tussentijd werd de video dus gescreenshot door een platform. En ja, het is zo hard gegaan op een gegeven moment dat zelfs politici zich bemoeiden ermee.
1: Monica Geuze verheerlijkt roken op TikTok. Maar moet roken in influencer content niet sowieso verboden worden?
2: Monica Geuze heeft volgens mij de vrijheid zoals iedere Nederlander om te roken. Maar aan de andere kant inderdaad hebben we ook regels rondom reclame van dit soort producten. En ik denk dat dit inderdaad een grensgeval is.
0: Even een hele belangrijke disclaimer. Ik moet het toch even opnemen voor Monica Geuze. Dit was geen reclame, geen advertentie. Ze kregen geen geld voor. Gewoon een jonge dame die een peuk opsteekt en het filmt. Maar of dat zo slim is, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje lastig. Aan de ene kant denk ik, leven en laat leven. Laat mensen gewoon lekker doen wat ze willen doen. Het is hun leven. Maar als je meer dan 1 miljoen volgers hebt, je weet dat ook heel veel kinderen zijn die daarnaar kijken. Ik vind het lastig. Ik ben benieuwd naar jouw take hierop. Hoe kijk jij naar artiesten die, en content creators kan natuurlijk ook, die op beeld roken? Hoe kijk jij ernaar? Laat even doorkomen in de NPO Luisterapp. Hoe kijk jij naar artiesten en content creators die op beeld gaan roken?

0: Hala hier op Funix. En hoe kijk jij naar artiesten en content creators die op beeld gaan roken?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want er is veel om te doen.

0: maar toch benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Dus, hoe kijk jij naar artiesten en content creators die, ofwel in een videoclip, in een TikTok-video's, gewoon af en toe een sigaret opsteken? Naar Henry zegt in de NPO-luisterapp, Henry. Mensen moeten het gewoon lekker doen, blijf toch je eigen keuze. Als je dan toch zelf wil gaan roken, in het dagelijks leven lopen mensen zoveel met de peuk op straat ook. Ik zag ook wel eentje van Rianne en die hits ook wel een beetje home. Niet dat mijn vader rookt, maar Rianne schrijft, mijn vader rookt al mijn hele leven. Een influencer die een sigaret opsteekt, gaat mij echt niet opeens aan het roken krijgen. Ze werkt er niet voor mij. Ja, ik sta er eigenlijk ook wel zo in dat op het moment dat iemand in je directe omgeving, of van je vader, je moeder, broer of zus of wie dan ook rookt, dat dat veel meer van invloed kan zijn dan een artiest. Eens even kijken wat Petra te zeggen heeft hierover.
1: Dus we discussiëren over Monica Geuze die een sigaret rookt. En ik luister gewoon, we zoeken naar X, we zoeken naar M. Alsjeblieft. Nee man. Ik vind dit onzin, ik zeg je eerlijk. Weet je? Met al die liedjes die over drugs gaan, drank, vreemd gaan, alles kan, vissa, doe gewoon, weet je, doe maar net zo gek als dat je wil. En dan vallen over iemand die een sigaret rookt. Mm. Dan mag niemand nu meer een biertje drinken, ook geen alcohol meer, want al die dingen zijn gewoon schadelijk. Genoeg jeugdigen gaan met alcohol, vergiftiging het ziekenhuis in, ze gebruiken drugs, alles. Zolang al die dingen in muziek en overal nog kan, moeten we echt niet moeilijk gaan doen over die sigaret die zij heeft opgestoken. Ja, ze heeft een voorbeeldfunctie, maar weet je, dat hebben al die artiesten ook. En daar lullen we toch ook niet over?
0: Petra heeft gesproken. En net als de NPO luisterapp. Ik zie toch wel dat de meeste comments van de FunXFam is dat het hen niet zo heel veel boeit, maar dat je wel gewoon bewust van moet zijn.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: phoenix.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: It's the dough, dough, dough.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vervelend nieuws voor treinreizigers. Rond Utrecht Centraal zijn namelijk veel treinen uitgevallen. Komt doordat de bliksem in korte tijd 2 keer is ingeslagen in de buurt. Daardoor rijden er dus minder treinen. Het zorgt voor veel frustratie op Utrecht Centraal, zegt verslaggever Steef Bouwman.
1: Ik sprak net een meisje op weg naar een hele belangrijke toets voor haar studie social work. Gaat het waarschijnlijk niet redden. Een jonge moeder sprak ik, die thuis een pasgeboren kind heeft zitten, die ze heel graag borstvoeding wil geven. Maar dat gaat waarschijnlijk ook nog even duren. Ja, kortom, verhalen van mensen die hier aan het wachten zijn. Hals over kop, andere opties proberen met bijvoorbeeld bussen of dan toch maar die dure taxi. Alles om toch nog op tijd bij je afspraak te komen.
0: De NS hoopt dat rond deze tijd de problemen zijn opgelost. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat komt doordat ons land nog extra controles uitvoert op medicijnen die door Europa al zijn goedgekeurd. Het gaat om allerlei soorten.
2: Niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal. Dus het gaat over het hele brede palet van nieuwe innovatieve behandelingen.
0: Bij de extra controles wordt ook gekeken of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is. De Partij voor de Dieren is niet blij met het oranje versiersels allemaal in een straat in Den Haag. Die hangt vol met slingers en vlaggen. Zelfs bomen zijn compleet ingepakt met oranje plastic. En volgens de partij is dat laatste schadelijk voor de natuur, omdat bomen last kunnen krijgen van hittestress. En insecten die hebben er ook last van.
3: Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom, ja, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
0: En deze bewoners zien het probleem niet zo, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Ik vind het allemaal gelul, want ik had al een paar keer gezegd, laat de Partij van de Dieren hier naartoe komen, dan gaan we in gesprek. Maar ik moest naar de Partij van de Dieren toe komen. En daar heb ik geen tijd voor.
5: Dat is ook gelul, joh. Die gasten zijn al maanden bezig hier. Het is al, denk ik, al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
4: Ik ga even naar echte dieren kijken. En ik bedoel, als ik hier daar zo wegtrek, dan weet je niet wat een ongedierte daaronder vandaan komt.
0: Een andere bewoner die vindt de discussie eigenlijk een beetje zinloos, want ze denkt dat oranje toch snel wordt uitgeschakeld. Ja, en dan wordt alles snel weggehaald. Het weer nog, er trekken nog wat pittige buien over het land. Vanmiddag geregeld zon, maar ook wat buien. 8, 10 graden max en het waait stevig.
6: Maar geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
7: Hinda Building, je hoort Fresh KM met Bare Minimum.

artiest heb ik een hele snelle round-up gegooid. En aan jou de vraag, welke artiest zit er vandaag verstopt in de Beat Blender? Enige wat je van tevoren kan weten is dat het dus niet Jay Lauren is. En het gaat echt genadeloos snel. Dus je moet er echt spits bij zijn. Mocht je versterking in de buurt hebben van collega's, studiegenoten, vraag ze om even mee te luisteren, want misschien heb je wel een beetje hulp nodig. Want als je de allersnelste bent in de NPO Luisterapp, dan ga je er vandoor met exclusieve Funix mini voetbal. Ja, helemaal in teken van het WK, dus misschien kan je hem lekker hoog houden met zo'n bal. Moet je wel snel zijn in de NPO Luisterapp, de allereerste namelijk.

0: Daddy hier op Phoenix. Beat Blender. Zou het dan Ronnie Flex zijn? Dat denken Dylan, Donnie en Annie in de NPO luisterrap.
1: Ouch!
0: Nope. Isaiah gaat voor Kaya Imani.
2: Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: En Bradley denkt het zeker te weten. Het is Jonah Fraser.
3: Nobody's gonna know. Nobody's gonna know.
4: They're gonna know.
0: They're gonna.

Deze Frenna. Allemaal niet de antwoorden die ik zoek. Want deze artiest heeft met heel veel van deze artiesten gewerkt. Heeft ook zijn eigen show op Funnix elke vrijdagavond. Wie hoor je hier? Beatblender. Ja, elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur 's avonds hoor je

0: jij een beetje snel was in de NPO-luisterapp. En er was maar één de snelste. En dat is... Benjamin! Gefeliciteerd, man.
1: Dank je, man.
0: Lekker bezig. Waar wist je het aan?
1: Ja, ik hoorde die WNS. En toen bij die laagste hoorde ik nog On The Beat. En dat is van Trobi On The Beat bij Lostom. En toen wist ik het eigenlijk.
0: Juist, het laatste stuk van het beatplan. En daar kon je dus On The Beat horen wat dus zijn producer tag is. Gefeliciteerd, man. Jij gaat door met een Phoenix WK mini voetbal. En je mag het zeggen, man. Ben, welke track van Trobi wil je horen?
1: Ja, doe dan maar WNS.
2: Pick it up, mix it down. It's the beat, blend the sound.
3: Trobi On The Beat.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave samen met Thames Raindance. Hier op Phonix, zometeen in een paar tellen. Ook Frenna met Starlife. En dat de mensen vooral gaan met zijn tunes. Ja, dat is bij jou en mij wel bekend, denk ik zo. Maar dat hij nu zo gek gaat, dat er gewoon een grote internationale artiest is die springt op zijn track. Ja, dat is wel echt next level. Zometeen ga je horen wie het is en hoe die samenwerking klinkt. Na Drake met Too Hard for the Radio.

zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Kom zondag 14 juni naar het gratis Op Uit Festival met Kaya Imani, Gio en Keizer, Touzani en Chico. Van 1 tot 5 uur bij HKV Eibernest. Voor ooievaarspashouders, maar iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door het Talentenfonds van de gemeente Den Haag.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Droom je van een stralende glimlach?
10: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Volg Fanny's op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
12: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: It's the dough, dough, dough.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
18: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
22: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
23: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
22: Vanavond om 9:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Dit is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, 2 bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
27: Por favor.
24: Proost.
28: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat we over 2 jaar al niet genoeg elektriciteit hebben. Daarvoor waarschuwt Tennet, dat is de organisatie die gaat over stroom. Eerst was de verwachting dat we een stroomtekort zouden hebben in 2030... maar dat tekort is er mogelijk al dus over 2 jaar. Een van de oorzaken, bedrijven gaan sneller over van gas op elektriciteit. En ook speelt mee dat mensen vaker rijden op stroom in plaats van op benzine. Mijn collega Rob vertelt wat de gevolgen kunnen zijn.
1: Als er niks gebeurt, dan kan dat tekort ervoor zorgen dat er zo nu en dan op sommige plaatsen in Nederland niet genoeg stroom is. En dat hier en daar het licht uitgaat. En er is nog een ander probleem van zo'n dreigend stroomtekort. Niet alleen dat die stroom echt uitvalt, maar ook dat de stroom daardoor heel erg duur kan worden.
0: Tennet komt met verschillende oplossingen, zoals grote batterijen. Die kunnen dan stroom opslaan als we teveel hebben en juist leveren bij een tekort. De meeste treinen die rijden bijna weer zoals gepland. Er was een tijd gedoe vanwege blikseminslagen en daardoor waren veel mensen gestrand op Utrecht Centraal.
2: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks.
0: Toets?
2: Van social worker opleiding heb ik een hele grote toets. Ja, daar heb ik heel hard voor geleerd en nu kan ik misschien een toets niet maken omdat de trein niet rijdt.
0: Inmiddels zijn de problemen dus grotendeels opgelost. De paus zegent vandaag de Sagrada Familia. Dat is die kerk in Spanje waar Gaudi bijna 125 jaar aan heeft gebouwd. En ook anderen die bouwden natuurlijk mee. Het is een van de topattracties van Barcelona. En de paus zegent de kerk juist vandaag in, omdat het precies 100 jaar geleden is dat Gaudi stierf. En windsurfer Bob die is gisteravond op het Gevelingenmeer in Zeeland begonnen aan een wereldrecordpoging. Hij wil in 24 uur tijd meer dan 800 kilometer afleggen op zijn surfboard om geld op te halen voor kinderen met een spierziekte. Bob kwam op het idee na een tocht het kanaal over op zijn surfboard.
3: Engeland was 18 uur en 400 kilometer. Dit gaat 24 uur zijn en minimaal is het doel het dubbele aantal kilometers. Dus dan kom je op 800 kilometer uit. Dus het was een soort van logische stap 2 voor mij om er een schepje bovenop te doen.
0: Nou, het weer zit mee voor Bob, want het waait stevig vandaag. Nou, over het weer gesproken, er trekken nog wat pittige buien over. Verder geregeld zon, maar ook nog altijd buien. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden. Ja, en het waait dus stevig.
4: Oh my god!
5: Dankjewel, Funnix.
6: Oh yes!
7: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: eindelijk weten, de grootste festivalprijs ooit weggegeven door Phonics. Die zit er sowieso in. Maar wat het nou precies inhoudt, ik heb geen idee. Maar ik ga het even met jou proberen. Francis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij kwam met de theorie in de NPO Luisterapp, hè? Vertel.
1: Yes. Nou, ik dacht gewoon heel simpel. Het is 0626.
0: Ja.
1: Dus ik denk, dan moet het gewoon 0626 zijn.
0: Soms is het inderdaad gewoon simpel, hè?
1: Ja.
0: We hebben het heel moeilijk gezocht. We hebben bijvoorbeeld 3869 gehad. Phonics in toetsenwoordcijfers, zeg maar, letters. We hebben 2470 gehad. Phonics draait 24/7. Maar jij zegt gewoon nee, het zou 0626 moeten zijn.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Oké. Okay. Francis, mag ik hem invoeren?
1: Van mij mag je hem invoeren.
0: Dat gaan we hem doen. Hij is niet goed, Francis.
1: Nee, ik hoor het al.
0: Oh. Oh, dit vind ik jammer.
1: Ja, vind ik ook heel
0: dit
1: jammer.
0: Dit vind ik echt jammer. Ik denk, joh, misschien denken we te moeilijk. Het is 0626, maar helaas niet.
1: Nee, jammer. Helaas. Dat betekent de volgende ronde.
0: Ja, de volgende ronde is zometeen bij Northern Web. We gaan het weer proberen, Francis, ja?
1: Oké. Okay.

0: Flowers, de remix. Hier op Phoenix natuurlijk, 4:15. En we moeten de energie even door het dak heen laten schieten. En dat doen we met een power pokoe. En vandaag komt die van Issy.
1: Bro, als je met Dansvloerkiller van Broederliefde niet uit die dip komt, dan kun je het net zo goed gewoon laten vandaag. Ze maakt me hard. Ze heeft die afri-stilo.
2: De power pokoe.
3: DS19.

En ik heb Noorden even gesproken over het WK, of hij al een beetje excited is daarvoor. Maar hij kwam ineens met een hele, ja, bijzondere take hierop. Zometeen hoor je het hele verhaal bij Noorden OF. Ik check je morgen weer.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: Phoenix.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check Swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing Morik Roma verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident. De voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kijkt naar het legaliseren voor pepperspray. Niet voor iedereen, maar bijvoorbeeld voor mensen die worden gestalkt of op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken is pepperspray in deze gevallen al legaal. En minister Van Wil onderzoekt of we dat ook hier kunnen regelen. Pepperspray voor iedereen legaal maken, dat is te risicovol.
1: Want als je pepperspray verkeerd gebruikt, denk aan tegen de wind, dat klinkt heel evident. Dus het vereist wel enige vorm van instructie en enige vorm van afkadering om te voorkomen dat we hetzelfde hebben als in Denemarken. Namelijk ontzettend veel zaken rondom het misbruik van pepperspray. Het gaat juist om het goede gebruik, om die kwetsbare mensen zichzelf te kunnen laten beschermen als dat nodig is.
0: Ook kan pepperspray door verkeerde mensen worden gebruikt, zoals door criminelen of mensen die het gebruiken tegen agenten. De eerste boetes zijn uitgedeeld aan fatbikers in het Vondelpark in Amsterdam. Een maand geleden ging een verbod in op fietsen op zo'n ding in het park. Sinds een paar weken wordt er dan ook echt daadwerkelijk boetes uitgedeeld. Dat gebeurde al 39 keer, ook kregen 31 mensen een waarschuwing. In Os in Brabant is een auto vanochtend een winkel binnengereden. Daar waren op dat moment meerdere klanten. Het liep gelukkig goed af, niemand raakte gewond, wel eens te veel schade. De auto is inmiddels uit het pand getrokken en meegenomen. Hoe het ongeluk in Os kon gebeuren, dat is niet bekend. En morgen begint het WK voetbal en zondag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Japan. Vanaf Schiphol zijn de eerste oranje fans naar de VS vertrokken en deze fan was vanochtend nog aan het inpakken.
2: Schoenen, sjaals, petten, tassen, van alles. Onderbroeken, oranje onderbroeken, zelfs de onderbroeken, de BH is oranje.
0: Ja, de meeste fans hopen een week of 6 in Amerika te zijn. Ze gaan ervan uit dat Oranje de finale haalt. En er worden zo'n 5000 Oranje fans verwacht. Het weer nog, er trekken nog wat pittige buien over. Verder geregeld zon, ook nog wat buien, 15 tot 18 graden. En het waait stevig.
3: Onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.

0: En je bent een racist als je dit WK gaat kijken.
1: Noordin
2: en Wes.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, we zijn er weer.
2: Jij als voetbalfan, wat zeg jij allemaal?
0: Ik heb eens even gewoon na zitten denken over de mensheid, over mijn morale kompas en wat er op dit moment allemaal aan de hand is met betrekking tot het WK. We hebben een tijdje geleden het WK in Qatar gehad.
2: Ja.
0: Dat was een WK waarin moderne slaven stadions hebben gebouwd en waarop wij daarna maandenlang leuk en doodleuk gevoetbald hebben. Daar zijn duizenden mensen dood gegaan tijdens het bouwen van die stadions. Daarvoor hadden we het WK in Rusland of het EK in Rusland of iets in die trant. Nou, wat er allemaal mis is met Rusland, dat hebben we afgelopen jaren ook allemaal haarfijn gezien. En wat gebeurt er nu allemaal in Amerika? Er wordt een Somalische scheidsrechter die een van de allerbeste scheidsrechters ter wereld is, die wordt geweigerd in het land.
2: Waarom?
0: Omdat het Amerika is.
2: Okay.
0: Een Irakese speler wordt 7 uur lang ondervraagd bij de douane.
2: Hè?
0: Een Iraanse selectie, let op, die mag dus wel in Amerika voetballen op de dag dat ze mogen voetballen.
2: Ja?
0: Maar ze mogen niet in het land verblijven.
2: Dus ze mogen ook niet van
0: tevoren. Dus ze moeten dan weer terug naar Mexico.
2: Ze moeten komen en gelijk spelen.
0: Ze spelen. En dat mag, maar ze mogen niet in een hotel slapen daar. Ze mogen niet even langs
2: wat
0: eten halen. En let op, er zijn ook heel veel fans die het land niet in mogen omdat ze geen visum krijgen. Ja, je kan mij niks anders zeggen. We hebben het altijd over. Ja, als je racisme ziet, institutioneel racisme.
2: Ja, ik vind toch dat je te ver gaat.
0: Dit is gewoon racistisch. Want mensen uit een ander land worden geweigerd. Mensen die niet vandaar komen, worden benadeeld.
2: Ja.
0: Puur omdat ze uit dat land komen. Of puur omdat ze een andere nationaliteit
2: maar
0: hebben.
2: Moeten we dan
0: schandalig.
2: Moeten we dan niet de vingers gaan wijzen naar Amerika?
0: Nee, we moeten de vingers naar onszelf wijzen. Want ik ga aankomende zondag gewoon met 20 man bij mij thuis Wolter Kroes draaien. We zijn er weer bij Viva Hollandia, mijn oranje shirt aantrekken en bier drinken en helemaal niet nadenken over wat daar gebeurt. En dat is van mezelf ook schandalig, want wij zitten hier altijd, de menselijkheid, stukje menselijkheid, menselijkheid dit, menselijkheid dat, maar eindstand, als er dus 11 mannen achter een bal gaan trappen, dan gooien we dat gewoon allemaal overboord. Inclusief ik! Wat voor fucking morele kompas heb je dan eigenlijk?
2: Ja, dan moet je aan jezelf vragen.
0: Ja, dus ik vraag het gewoon om dit gesprek aan te gaan. Je bent racist als je het WK gaat kijken.
2: Wat heftig.
0: Als je je land gaat supporten op het WK. Want er gebeuren gewoon allemaal racistische dingen. Kijk, in een ideale wereld zou je toch hebben... zou heel de wereld zeggen wat er daar gebeurt in Amerika. Dat kan niet met al die mensen. We gaan het in een land doen waar wel iedereen welkom is. En of dat dan over 2 maanden is of over 3 maanden... dan gaan we het dan gewoon doen. Alleen de belangen zijn te groot. Er is te veel geld, te veel macht, te veel dingen. Dus je kan gewoon doen... wat je wil, je kan mensen gewoon buitensluiten op het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, blijkbaar. Ja, dat wordt wereldwijd toch nog steeds gedaan, elkaar buitensluiten, ongeacht of het over voetbal gaat of niet.
0: Dus ik merk gewoon dat ik daar een enorme interne struggle mee heb, omdat wij altijd staan voor onrecht, we spreken ons uit over onrecht, we delen onrecht, we laten altijd de minderheid horen, we proberen hier in Nederland en elke dag probeer ik het een stukje beter te maken voor de mensen na ons, de kinderen na ons, bewustwording te creëren bij mensen die dat misschien niet hebben over bepaalde onderwerpen. En dan merk ik gewoon, ja, hier met het voetbal stappen we er gewoon allemaal gewoon overheen, omdat we er toch niks aan kunnen doen. Dus, je bent racist als je het WK gaat kijken en gaat volgen. Laat het even weten in de NPO Luister app waarom je het er mee eens of oneens bent. En ook even vooral waarom je bent racist als je het WK gaat volgen. Trobe on the beat.

0: En je bent een racist als je het WK voetbal gaat kijken.
1: Noordin en Wes.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierin staat. Ik heb even na zitten denken over wat er allemaal gebeurt in Amerika op dit moment. Een van de landen waar het WK wordt gespeeld. Er worden mensen geweigerd. Scheidsrechters worden niet binnengelaten omdat ze uit andere landen komen. Fans worden tegengehouden. Ja, alles wijst erop dat het gewoon... Nou, het wijst er niet op. Het heeft gewoon puur met racisme te maken. En ik vind dan altijd zo van... Het is een onderwerp waar mensen moe van zijn. Hè? Als je dus racisme dan hebt, oh, daar gaan ze weer. En het gebeurt gewoon zo. Want weet je waarom? We vinden het niet boeiend genoeg. We vinden het gewoon niet boeiend genoeg dat mensen buitengesloten worden.
2: Bij jou zelf gebeurt. Dat snap ik dus dan niet.
0: Ja.
2: Het is niet boeiend genoeg totdat jij zelf ineens...
0: Want ik merk die hypocrisie ook van mezelf. Kijk, eigenlijk zou je toch denken... Hey, als jullie zo omgaan met deelnemers van dat WK... voetballers en hele voetbalteams die niet Amerika in mogen... dan moet je toch gewoon zeggen... dan kunnen we dat spelletje niet met z'n allen gaan spelen... omdat mensen al benadeeld worden.
2: Maar dat is dus het lastige. Want wat je nu doet is... het lijkt alsof je alle voetballers de schuld geeft... die zo hard hebben gewerkt om daar te kunnen staan... Nou, dat is gewoon het lastige. Maar ik ben het echt met je eens. Het moet gewoon niet in Amerika worden gedaan. Mossen die zegt, niet per se racist, maar als je iets wilt doen, moet je gewoon geen kaartjes halen. Die tevenstering duur zijn, lekker lege stadions. En als je echt een standpunt wil maken, moet je gewoon een paar grote landen niet naar het WK gaan.
0: Ja, maar laten we zeggen 99% van de mensen in Nederland, die is nog nooit bij een... Ik ben zelf al wedstrijd geweest. Dus dat is natuurlijk maar voor een bepaalde groep die een kaartje kan kopen. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Nikki die zegt, ik vind het zelf van niet. Het gaat toch om het land die dit toch doet. Ik heb er weinig mee te maken. En als we niet kijken, dan gaat toch niks veranderen.
2: Ja, Diallo die zegt, wat een goede stelling. Ik ben 1000% mee eens. Hele WK ga ik niet eens kijken. Het interesseert me niet eens. Als je kijkt wat er gebeurt en wat ze in de wereld doen. En als je het kijkt, dan ben je een racist.
0: Wow. Ja.
2: Ja, dat is echt heftig. Heel veel meningen, maar ik zie wel iets van een 50-50.
0: Ja, dus we hebben wel een verdeeldheid in de app. Zondag Nederlands elftal bij mij.

feeling though.

zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Kennisquiz van 5 vragen. Eigenlijk tussen mij en Noordin, maar zoals bijna altijd weer ben je gewoon aan het winnen. En heb ik juist iemand nodig? Iemand die super snel is, super slim. Denk jij dat te kunnen zijn en mij alsjeblieft te kunnen helpen? Dan kun je Team Wef in de NPO Luisterapp sturen.
0: Daar reageert dus Team Wef in de NPO Luisterapp als jij Wef wil helpen.

0: Wat is de hoofdstad van Turkije?
1: Wef.
0: 5, 4, 3.
2: Antalya.
0: Nee, is niet goed.
1: Noordin. 5,
0: 4.
1: Istanbul.
0: Nee.
2: Oh, nu weet ik het.
0: Nou, vertel eens.
2: Ankara.
0: Het is Ankara.
2: Oh,
0: ja.
2: Shit.
0: Ja. Ankara.
2: Oh,
0: ja.
2: Ja. Huh? Hebben we tentamen?
1: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Aan alle Turken die nu helemaal gek worden in de auto. Het spijt ons. Een paar airbags zijn geklapt. Omdat ze keihard hebben geslagen om te sturen.
2: Niet normaal.
1: Ik denk dat dit gewoon heel goed laat zien waarom we alle twee teamgenoten hebben. We zijn de middagtentamen aan het spelen. Kennisquiz van 5 vragen. Weet Wef het niet? Weet ik het niet? Ja, dan hebben we een teamgenoot. Wef, wie zit er in jouw team vandaag?
2: Ik heb Erry in mijn team. Hallo Erry.
4: Hallo. We gaan voor revanche, Wef.
2: Oké, dan.
1: Want je hebt de vorige keer verloren?
4: Ja, van Brit. Brit was te goed.
2: Oh, superster,
1: ja,
2: Brit.
1: Ja, dat was de superster van vorige week. Maar ja, ik zal je wat vertellen. Ik heb een nieuwe superster. Want Jack en ik, wij hebben ook al 2 keer op rij gewonnen. Jack, Captain Jack, laat je horen.
5: Yes, we gaan voor die derde keer.
1: We gaan gewoon voor die derde keer vandaag. Het middagtentamen, ik zei het al, we hebben nog 4 vragen over. Ben ik nog wat vergeten, quizmaster Sander?
0: Het enige is dat onderbreken van de vraag mag, maar er wordt er niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
3: Het middagtentamen.
0: 0-0 op dit moment. Vraag 2. Welke artiest richtte het label Young Money Entertainment op?
2: Wef. Lil Wayne?
0: Het is Lil Wayne.
1: Netjes, dit vind ik echt netjes.
0: 1-0 voor Wef.
1: Ja.
0: Vraag 3. Noem 1 team die nu in de NBA Finals staat.
2: Wef.
0: 5.
1: 4, 3.
2: NBA Youngstar.
0: Nee. Noordin 5.
1: De Lakers?
0: Nee.
1: Het is het enige basketbalteam wat ik ken.
0: 4. 3. Jack. 2.
5: De Knicks?
0: Ja, de Knicks.
2: Je was er bij één, je zegt Jack 1.
1: Ja,
2: het is 2, Jack 1.
0: Hoe staat het nu?
2: Hoe kan
0: ik zei 4 naar 2,
2: ja,
0: dus
2: is
0: ik
2: goed,
0: compenseerde het.
2: Maakt
0: het staat nu
1: 1-1.
0: Het is inderdaad de New York Knicks of de San Antonio Spurs.
1: Captain Jack strikes again.
2: Goed,
0: vraag 4, let goed op guys. Over wat voor Mercedes hebben Dave en Central Seat in...
1: Noordin.
0: 5, 4, 3... 2.
1: Sprinter.
0: Het is een sprinterbusje. 2-1. Voor Noordin.
1: Even de spanning erin houden. Even de spanning.
0: Maar het kan nog altijd.
1: Zie dat killer instinct, dat verschil? Jij bent helemaal in paniek en ik wacht
2: gewoon. Het is geen killer instinct. Het is gewoon super narcistisch en vreselijk. Ja, maar ga verder, Sander.
1: Ja, noem het wat je wil.
0: Het kan nog gewonnen worden, Wef. Let goed op. Vraag 5. Waar staat de M voor als Romeins getal?
2: Ik ga gewoon zeggen 3.
0: Nee, is niet 3. Noordin, 5. 4.
1: 100?
0: Nee, is geen 100. Jack, weet jij het?
5: 0.
0: Nee, is geen 0. Nee. Erry, weet jij het?
5: 1000.
0: 2-2.
1: Nee!
2: Oh,
1: Erry! Oh my god!
2: Shit!
1: Revenge Day! Oké. Wat nu, Sander?
0: Ja, dat betekent de benaderingsvraag.
2: Oh
0: Jack en Erry zijn helaas niet meer nodig. Het gaat nu echt om Noordin en Wef.
5: Kom op, Noord.
0: Hier gaat hij komen. Pak jullie telefoons, notitieblokje. Ik heb weer een cijfer nodig. De Skoda Elroq, dat is zo'n kleine SUV, dat is een auto, is vorig jaar de meest verkochte auto in Nederland. Hoeveel stuks waren dat?
2: Uit welk jaar komt die?
0: Nou, vorig jaar.
1: Hij zegt toch vorig jaar?
2: Oh, vorig jaar. Ja. Is meest verkochte.
0: Meest verkochte auto van Nederland vorig jaar. Hoeveel stuks waren dat? Oké.
1: Meest verkochte auto.
0: Meest verkochte auto.
1: Zo'n lelijk ding. Sorry voor iedereen die in die...
0: Zegt degene met een oudere Audi, maar goed.
2: Ik ga het gewoon zeggen. Ben je klaar?
0: Oké, 3, 2, 1.
1: Ja, ik schrijf het nu op.
0: Laat maar zien.
2: Nee, je moet het laten zien. Hij is nog steeds aan het schrijven.
1: 50.000.
2: Ik heb 8700.
0: 8700. Dat is een groot verschil, guys. Wie is de winnaar van vandaag? Het is 11.994.
2: Nee.
5: Lekker hoor.
2: We hebben het laten lukken. Lekker voor je. Lekker hè. Nu praat je niet meer met Jack hè. De hele tijd wil je stoer doen.
5: Wat zei je
1: Noordin?
2: Precies.
1: Oh, je hebt mijn revenge gepakt man.
2: Oh mijn god. Erry, dankjewel.
1: Jack, sorry man.
5: Maar ik denk dat je Brit weer nodig hebt, Noorden.
1: Wat zei je?
5: Ik denk dat je Brit weer nodig hebt.
1: Zorg jij nou maar dat je morgen ook gewoon weer wint, want je praatjes één keer.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Trek je niet echt lekkers?
4: Ga naar

0: Goed.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
7: Curaçao heeft zich geplaatst voor het WK. Het kleinste land ooit op een WK. Maar wat levert het op voor de eilanders?
8: Continu slokt Nederland alle potentie van het eiland op. Al jaren.
7: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 3.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wordt pepperspray straks legaal? Het kabinet onderzoekt of dat kan voor mensen die bijvoorbeeld worden bedreigd, zoals vrouwen. In Denemarken bestaat er al een regeling voor. Bijvoorbeeld voor vrouwen die worden gestalkt of ruzie hebben met een ex. Maar in het begin werkte de pepperspraywet niet zoals bedoeld, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Onder andere waren er meer jonge vrouwen die die pepperspray 's nachts meenamen. Nou, die kregen een boete. En wat ze bovendien zagen is dat die pepperspray vaker werd gebruikt door criminelen. Onder andere inbrekers die het afpakten van bewoners. Maar er waren ook criminelen die zelf pepperspray bij zich hadden.
0: Later werd geregeld dat Denen alleen in speciale gevallen pepperspray bij zich mogen hebben en gebruiken. En minister Van Wil wil dat ook in Nederland zo regelen. Onderhoud aan wegen in het noorden van het land gaat niet door. Het geld is op en er komt niet meer bij vanuit Den Haag. Daarom gaan geplande werkzaamheden voor volgend jaar en het jaar erop niet door. Rijkswaterstaat in Friesland vertelt wat je daarvan als bestuurder kan merken.
2: Een snelheidsverlegging, dat we de maximale snelheid ergens naar beneden brengen, maar omdat het asfalt van in minder staat is. Of dat wij een ristrook afsluiten, maar of een oprit of een onrit, omdat het asfalt in minder staat is.
0: In totaal wordt 92 kilometer aan asfalt niet vervangen en ook krijgen 94 viaducten geen onderhoud. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Bjørg Høybø, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te bezoeken, maar dat is afgewezen. Hij wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en andere misdrijven. En op minicamping Hoeve de Bonte Kraai in Brabant maken ze de schade op na een stevige hagelbui gisteren. Die duurde maar een minuut of 10, maar de hagelstenen van 1 centimeter of 2 veroorzaakten veel schade aan bijvoorbeeld caravans en tenten. Het ging er stevig aan toe.
3: Heel erg hard en heel snel. Ja, onze tent is helemaal stuk. Dus die kunnen we weggooien.
4: Ja, we gaan die pakken en we gaan op huis aan. En we hebben de voortent maar afgeschreven. Want we gaan de beste tentmaker geen eer meer aan behalen. Nee.
0: Een dag na de hagelbui ligt er nog steeds een witte laag op de camping.
5: Het was over skivakantie waren. Dus hier lag echt een 30, 40 centimeter sneeuw langs de tent.
0: Het weer nu, buien, soms ook met hagel. Het is 17 graden. Vanavond is het vaker droog en morgen ongeveer hetzelfde.
6: Oh my god!
7: Dankjewel, Phoenix.
6: Oh yes!
8: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!

0: levert een van onze ouders schierig.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Ja, het is weer tijd voor dat ene spel waarvan jij gaat moeten raden wie van ons twee aan het liegen is en wie niet in Who Did It. En Sander, de producer van de show, die gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Mm-hmm. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Een zeer gierig verhaal, want vandaag is het... Ik moest van mijn ouders in een restaurant weglopen, zodat er niet voor mij betaald werd. Noorden, even beginnen bij jou. Hoe rijk waren je ouders? Hoe stonden ze ervoor?
5: Goed. Ik wil zeggen, mijn ouders zijn niet rijk, maar ik liep gewoon met altijd de duurste schoenen, PlayStations, noem eens maar op. Dus het is misschien meer de trail. De thrill van mijn ouders.
4: Oké, en Wef, en hoe vaak deden ze dit dan?
3: Ja, zolang als ik me kan herinneren. Ik denk echt zeker dat ik 16 was en ik zoiets had van, ja, nu ga ik er zelf voor betalen.
4: Wauw.
3: Ik moest van mijn ouders in een restaurant weglopen, zodat er niet voor mij betaald werd. Was ik het of was Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik moest van mijn ouders in een restaurant weglopen, zodat er niet voor mij betaald werd. Bij wie hoort dit krankzinnige verhaal?
2: Isaiah die denkt gewoon 1000% OF.
1: Ja, Dylan die zegt dit moet toch wel Noordin zijn.
2: En Amaya die zegt ik geef deze aan OF. Ja,
1: ja ik ben zo benieuwd of jij het goed hebt weten te raden. En trouwens, als je ons nog niet volgt op Instagram, doe dat dan even Noordin en Wef. Dan zorgen we dat jij helemaal niks van de Noordin en Wef show. En 44% daarop op onze Instagram die denkt dat ik het ben. En 56% denkt...
2: Ergens racistisch.
1: Wat zei je?
2: Ik vind het ergens racistisch.
1: Hoezo?

0: 100% web. Het zal die buitenlander wel zijn.
1: Maar ja, van mij denken ze ook dat ik buitenlander ben. Omdat ik Noordin heet en uitzie als een Marokkaan, schijnbaar. Daar gaan we.
2: Who did it?
3: Het was Noordin.
0: Het was de Nederlander. What did you do?
1: Nou, Van der Valk.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Oh my lord, doe normaal.
1: Ik was heel jong. En wij gingen dan met kerstontbijt gingen we bij Van der Valk doen. En dan had je zo'n hele grote buffet. Had je dan zo'n buffet. En dan moest je per kind en ouder betalen. En mijn moeder en degene met wie we waren, die vonden het dan schandalig. Dat je dan voor kinderen ook zoveel moest betalen als voor volwassenen.
0: Oh my god.
1: En die dachten van, oh, jullie willen ons naaien. Want dat gevoel kregen ze ervan. Die dachten, we naaien dan jullie. Dus we liepen dan gewoon Van der Valk binnen. En dan ging het zeg maar zo dat wij moesten doorlopen.
0: Oké. Okay.
1: Zodat zij een soort van verhaal konden ophangen dat we al daar waren en al betaald hadden.
0: Oh dus my god.
1: Dus ik en mijn nichtje en mijn neefje, wij lopen door.
0: Met z'n drieën
1: met
0: ook
1: z'n
0: echt.
1: Drieën. Ik denk dat ik misschien 4 jaar oud was of 5 jaar oud. En dan gingen mijn ouders bluffen van met die waren ook nog met ooms en tantes. Van we waren hier al en gewoon doorlopen. Gaan er niet lastig zitten doen. Toch? Want we hebben al betaald. En dan denken ze, nou oké, is goed. Dan komen er toch 200-300 mensen. En zo.
0: En dat ieder jaar weer opnieuw.
1: Nou, niet ieder jaar precies met kerst. Maar we vonden het ook wel gezellig om met de Pasen te doen. Of met een verjaardag of een nieuwjaarsbrunch.
0: Oh, wat erg.
1: Ja. Ja,
0: dus. Ik weet niet of je nog ooit nog naar Van der Valk kan gaan.
1: Nou, inmiddels, heb ik het ruim gecompenseerd met hoe vaak
0: wat doe je daar dan?
1: Daar uitgeven? Nu niet.
0: Wat doe je daar dan?
1: Van der Valk was wel mijn go-to toen ik single was.
0: Ja, een VDV'tje.
1: Zeker, VDV met
0: een kamertje, VDV met tank. Nu denk ik helemaal dat je er nooit meer mag komen.
1: Nee, maar ik zit even te denken. Is het mijn moeders schuld dat ik kleptomaan ben geworden?
0: Nee, dat is echt aan jezelf te danken.
1: Ja? Ja. Dus we moeten niet even mijn moeder bellen van dat het haar schuld is dat als ik in de Albert Heijn
0: sta. Wat ga je? Je moeder die heeft opgevoed in haar eentje?
1: Ja, ik heb weer een trauma gevonden. Dankjewel, mam.

0: trauma van mij gekomen. Vorige week besprak ik hier in de show dat ik dus tijdens de Albert Heijn bij de zelfscankassa altijd wat moet stelen. En misschien, daar hebben we hem weer, is het een jeugdtrauma van mij, omdat ik vroeger bij het buffet moest doorlopen, zodat mijn moeder niet voor me hoefde te betalen. En die kleptomanerij heb ik dus van mijn moeder. Dus we gaan even kijken.
1: Je gaat toch niet nu je moeder bellen? Doe eens even normaal, joh. Je zit er de hele tijd voor schut.
0: Ja, we zitten er niet voor schut, maar ik wil gewoon even weten of er een verband voelt met dat ik vroeger door moest lopen bij...
1: Het is echt niet normaal, dit. Je moeder die eten voor jou probeert te fixen, gozer.
2: Hallo?
0: Hey mam, met Noorden, je zit live in de uitzending.
2: Oh, nou, fijn dat ik dat even weet.
0: Ja, toch? Hey, vroeger bij een hotel, waar we dan niet
1: betaalden... Je hebt net de naam benoemd.
0: Ja, oké,
1: dus.
0: Bij Van der Valk, als we dan met de kerst daar naartoe gingen, wat deden we dan?
2: Niet betalen.
0: Dan was het toch
2: ja, en dan gingen ze op een gegeven moment nummertjes vragen en dan gingen we voor de tijd weg. En Rick wilde toen nog een eitje extra, maar ik zei dat eitje dat komt morgen wel. Nu lopen, wegwezen hier.
0: Ik kom er dus achter, en daar ben ik dus laatst achtergekomen, dat als ik dus naar de supermarkt ga en ik moet dus naar een zelfscankassa, dan kom ik er dus achter dat ik dus de ontzettende drang heb dat ik iets moet stelen.
2: Dat is kleptomanie. Dat heb je van mij.
0: Ja.
2: Maar ik heb het inmiddels onder controle.
0: Oh. Ja, ik wilde daar toch even over bellen. Dat ik dacht van misschien...
2: Maar wij zijn toch ook een keer met iemand naar de Hoge Hotelschool gegaan. En toen gingen we ook ergens ontbijten.
0: Ja, dat was bij de HEMA volgens mij.
2: Nee, bij de V&D toen
0: bij de V&D.
1: En daar gingen jullie ook gratis eten.
2: Ja. Zou wij niet. Iemand anders ging...
0: Een vriend van mij die ging mee. En we mochten 4 items meenemen en hij had er 9 in zijn zak gestopt.
1: Oh, ja. En daar hebben jullie dan van geleerd of zo?
0: Dat hij er voortaan 10 in je zak kan steken, maar...
2: Dat hij het dus ook gewoon doet.
1: Ja, oké, heel veel mensen stelen en praten
0: maar
1: niet
0: het is dus toch jouw schuld, mam, dat ik vanaf nu altijd in de Albert Heijn loop en dat ik dan iets moet stelen.
1: Ja. Ik vind het wel heel heftig om je moeder de schuld te geven.
2: Ja, dat ben ik gewend. Maakt niet uit.
1: Dat zou Noorden ervoor in therapie moeten.
2: Dat hij niet kan sparen. Ik ben het allemaal gewend.
1: Ga je ervoor in therapie, Noorden?
0: Dat ook nog, voor die kleptomanerij.
3: Zij ging toen...
0: Hé, mam, dankjewel dat je even kon bellen, hè.
2: Is goed, schat. Ik spreek je.
3: Vader kwam daar toen achter. Oh, wat erg. En maar Diego is... Oh, waar was dat dan? Dit en dat. Die is naar die zaak gegaan. En die heeft heel die zaak op zijn kop gezet.
1: Echt waar?
3: En die heeft er zeg maar een foto van haar laten zien. Met als dit nog één keer...

0: En heb je alle skills om te kunnen focussen en te presteren wanneer je moet presteren?
1: Noordin
2: en Wes.
0: Ja, wat heb jij nodig?
2: Om te presteren?
0: Ja, wat zou jou kunnen helpen?
2: Een hele goede koffie. Even mediteren. Dit doe ik allemaal voordat ik met jou ga werken. Even mediteren. Een goede koffie om op hetzelfde level van ADHD als jij te zijn. Nee. Wel, ik denk een goede pep talk wel, toch?
0: Ja, ik denk dat een goede pep talk echt heel belangrijk is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is als je de goede mensen om je heen hebt. Want hoe zorg je er nou voor dat je scherp blijft onder druk, de juiste keuzes maakt, maar ook de kansen ziet als ze zich voordoen?
2: Ja, en vanavond organiseert LabBoost een evenement in Stad Schouwburg in Utrecht met als thema het WK en sportmentaliteit. Met een hele toffe line-up aan sprekers duiken ze de wereld in van sportmentaliteit. En ja, wat kan je nou eigenlijk leren van topsporters?
0: Ja, wat denk jij dat je ervan kan leren?
2: Ik denk toch wel misschien die discipline die ze hebben. Want ze moeten elke dag opstaan. Zelfde tijdstip. Maakt niet uit of ze verdrietig zijn of moe. En gewoon elke keer dezelfde energie geven, toch?
0: Ja, als je zit te luisteren en je hebt een vraag aan een topsporter, laat het dan even weten in de NPO Luister app. Want wij hebben iets weten te regelen. We hebben een van de panelleden die we zo meteen kunnen gaan bellen om jouw vraag te beantwoorden. Joe van der Sar. En wat je dan wil weten, daar zijn we heel benieuwd naar. Drop dat even in de NPO Luister app. En dan is het event is L3B Boost. Als je wil weten welke event dat is. Beetje rommelig wat ik aan het einde zeg, omdat ik weer eens op de verkeerde knop drukte. Maar wat ik je dus vraag is, heb jij een vraag aan deze topsporter? Joe van der Sar, laat het dan weten. Bijvoorbeeld of hij een ritueel had, of hoe hij een bepaalde focus kwam, of hoe hij ervoor kan zorgen dat in het dagelijks leven misschien een stapje verder gaat.
2: Zou jij iets van hem willen weten?
0: Ja, ik wil toch wel weten van hoe bouw je die disciplines in? Of hoe zorg je dat je mentaal verder wil gaan als de rest zegt, je lichaam en je hoofd zegt nee, je kan niet verder. Want je kan altijd nog een stukje verder. En ik geef vaak op bij dat stukje van, ik heb er geen zin meer in.
2: Ja.
0: Dus hoe kunnen we dat stukje geen zin meer, hoe kunnen we dat verlengen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar waar ben jij benieuwd naar? Drop het even in de NPO Luister app.

0: Hoe zorg je ervoor dat je net als een topsporter scherp blijft onder druk? Hoe ga je om met verwachtingen? Hoe ga je om met tegenslagen? Momenten waarop alles op het spel staat. In de aanloop naar het WK organiseert L3B Boost vanavond een evenement in de stad Schouwburg in Utrecht. Met als thema WK en topsportmentaliteit.
1: Hoe hard is het dat deze vragen gesteld kunnen worden aan topsporters die op het hoogste niveau hebben gepresteerd? En dus ook Joe van der Sar. Hallo.
2: Hallo, ja, tof om er te zijn namens Pathways en L3B Boost.
0: Hey, jij bent topsporter en vanavond ook panellid. Ik heb altijd een beetje topsportmentaliteit. Wat is nou die term topsportmentaliteit? Wat houdt dat nou in?
2: Ja, ik denk dat het vooral terugkomt op presteren onder druk. Maar niet alleen het presteren zelf, maar ook wendbaar zijn. En ook snel kunnen veranderen wanneer de situatie ook verandert.
1: Oké, en hoe bereid je je dan hierop voor?
2: Ja, dat is voor elke speler anders. De ene mediteert voor een wedstrijd, de ander traint net even wat handiger. Je gaat wat meer de gym in. Maar het is vooral gewoon jezelf goed voorbereiden met die extra dingetjes doen. Zeker wat de andere spelers niet om jou heen doen, dat maakt uiteindelijk het grote verschil tijdens een wedstrijd.
0: Ja, want wat ik een beetje lastig vind van mezelf vaak, ik ga wel eens naar een sportschool, of dan ga ik trainen, of dan ga ik iets doen. Ik heb ook meegedaan met Expeditie Robinson en dan had je op een gegeven moment zo'n hangproef. En dan ging je hangen en dan had je zo'n stemmetje en die zei van, weet je, laat lekker, het is goed zo. Weet je, laat lekker, stop er lekker mee. En mij lukt het dan maar een paar keer om te zeggen, weet je, oké, we drukken dat stemmetje weg. Maar eigenlijk laat ik dan best wel snel los of heb ik geen zin meer of geef ik op. En dan denk ik, ja, eigenlijk had ik mijn lichaam toch wat meer willen pijnigen of verder willen gaan. En mijn lichaam kon nog eigenlijk verder dan dat mijn hoofd toeliet. Hoe kan ik dat verder laten gaan?
2: Ja, ik denk vooral in die situatie vaker komen. Ik denk wat we in de gym vaak doen is inderdaad sneller naar het stemmetje luisteren dan als we in de wedstrijd zijn. En dan kom je toch in een situatie waar je niet vaak genoeg bent geweest. Waar misschien een andere speler dat wel doet. En hoe meer je traint, hoe meer wedstrijden en hoe competitiever je omgeving is. Dat zorgt uiteindelijk dat je jezelf verder pusht dan als je inderdaad alleen traint en dan alleen met dat stemmetje vastzit.
0: Ja, dus dus ik moet dan echt mensen gaan opzoeken en meer competitief zijn eigenlijk?
2: Ja, uiteindelijk dat is als je zeker in een teamomgeving, in een teamsport zoals voetbal, kan je jezelf echt meten aan teamgenoten.
0: Als je geen team, want ik heb geen teamsport bijvoorbeeld.
2: Ja, dan is het inderdaad gymmen of wat dan ook je craft is, zeg maar. Dan moet je echt naar op zoek gaan voor degene die misschien iets beter is dan jou. En daarin echt proberen jezelf uit te dagen met die andere personen om je heen.
1: Zoals ik, want ik ben beter dan jou, Norden.
0: Zeker, jij bent beter met sporten, zeker weten.
1: Jeremy die zegt in de NPO luister...
0: Ik heb mijn handschoenen aan, dan gaan we even zien.
1: Jeremy die zegt in de NPO luister, en waar heb jij het meest van geleerd tijdens jouw sportcarrière?
2: Ik denk, je hebt altijd een seizoen als speler waar je tegenslagen te verwerken krijgt. Voor mij was dat het seizoen tijdens corona, waar je minder mocht trainen. Toen heb ik ook een breuk in mijn vinger opgelopen. En ja, dan moet je gewoon echt zelf gaan trainen. En dan moet je het gewoon zelf blijven opbrengen.
0: Ja, mocht je dus weer meer willen weten van vanavond, check dan ook zo meteen even de blog. Daar komen nog meer panelleden langs. En Joe van der Sar, thanks dat we jou konden bellen, man.
2: Hey, jullie bedankt.
0: En voor meer info, trek even L3.

0: begrijp goed.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!

0: Goedenavond, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Drenthe, Groningen en Friesland zijn verbijsterd dat onderhoud aan wegen voorlopig niet doorgaat. De werkzaamheden voor volgend jaar en het jaar erop worden geschrapt omdat er niet genoeg geld is. Daardoor wordt bijna 100 kilometer asfalt niet vervangen. Ook onderhoud aan viaducten gaat niet door. In Drenthe snappen ze er helemaal niks van.
1: We vielen echt van een stoel als college. We zijn verontwaardigd. We vinden het onacceptabel. Dit is niet hoe je met het noorden moet omgaan.
0: De provincies waarschuwen ook dat ze zo slechter bereikbaar worden. Een journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. De presentator werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Die had hij benaderd via Snapchat. Pointer wil met het onderzoek aantonen dat het nog steeds heel makkelijk is om via die app wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling was 3 weken geleden en de journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. In Os in Brabant is een auto vanochtend een winkel binnengereden. Daar waren op dat moment meerdere klanten. En voor deze man was het flink schrikken.
2: Ik dacht dus, is er een handslag of zo? Weet wel, dacht ik, hè? Ik denk, dat gebeurt tegenwoordig niet. Ik heb er gewoon een engeltje op mijn schouder gehad.
0: Maar het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond, wel eens te veel schade. De auto is uit het pand getrokken en meegenomen. Hoe het ongeluk in Os kon gebeuren, dat is niet bekend. Vanaf Schiphol zijn de eerste Oranje-fans vertrokken naar de VS. En de meeste verwachten niet snel terug te komen.
3: Hoe lang verwachten jullie te blijven?
4: 42 dagen. Ik hoop helemaal tot het einde. En we hebben grote koffers mee.
5: Ik hoop gewoon 6 weken weg te blijven. Ik vind het thuis niet helemaal allemaal prima, maar we gaan ervoor.
0: Zo'n 5000 Oranje-fans gaan de wedstrijden van het Nederlands elftal bezoeken. Ze verwachten dat ze Amerika wel binnenkomen.
3: In principe heb ik niks raars bij me en ik heb ook geen gekkigheid gedaan. Dus geen strafblad, dus ik neem aan dat ik er wel in kom.
6: We komen uit Nederland. Volgens mij is Nederland een van de makkelijkste landen om elders naartoe te gaan. Dus nee, ik verwacht geen probleem.
0: Zondag is de eerste wedstrijd van Oranje, die is tegen Japan. Het weer nog, er trekken nog wat buien over het land. Koelt af naar een graad of 10 vannacht. Morgen eerst wat zon, later bewolking en weer buien.
7: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.

0: uit.
1: En wat zit er nou in die koffer?
2: Ja, sinds maandag ligt er een koffertje bij ons waarvan wij niet weten wat de code is en ook niet wat erin zit.
1: Nee, het enige wat we weten is dat het een zilveren koffer is met een viercijferig slot. En dat er dus de grootste Vanix-prijs ooit in zit.
2: Ja, wat we wel weten is dat de code dus een bepaalde theorie heeft. Gisteren zei Claude Mira dat het 1908 zou kunnen zijn omdat ze Feyenoord-fan is. Maar dat was hem dus ook niet. En misschien heb jij dan wel de juiste code.
1: Ja, we weten dus echt niet meer dan dit. We zijn op zoek naar een viercijferige code. Drop die in de NPO Luister-app, maar heel belangrijk, jouw theorie erbij. En het kan echt van alles zijn. Dus wees creatief, drop jouw code in de NPO Luister-app en dan hebben we zometeen samen weer een kans om met elkaar die koffer te openen. Want elke show heeft één kans per dag.
2: Wat zou erin zitten?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Spannend,
1: ja, zeker. Drop het even in de NPO Luister-app. Viercijferige code en waarom jouw theorie. Op

0: voor me ligt een koffer met de allergrootste Phoenix prijzen ooit en die kan jij winnen.
1: Oh my god!
2: Dankjewel Phoenix!
1: Oh yes!
0: De code is wat het in ieder geval niet is, is 2002-3869-9108. Die zijn het niet. Er zijn veel codes voorbijgekomen, maar Demi...

0: اگر خیلی دایی مرگ بخوشی نیست من شرمت بستم.
1: Ja, je bent wel op 7 Fest, hè? Je bent op die Vista van Frenna, hè? Ik hoor je ook wel. Ik vind het ook echt een superleuk festival. We gaan jouw code invoeren. Ik ga het even voor de formaliteit even cijfertje per cijfertje doen. Zodat we zorgen dat we elkaar goed begrijpen. En dat ik geen fouten maak. Want ik druk nog wel eens op de verkeerde knop. 1819, is dat correct?
0: Ja.
1: Jouw code is 1819.
0: Ja.
1: Dan gaan we jouw code invoeren. En als jij dit dus weet te kraken, de koffer weet te kraken, dan pak jij de allergrootste Vanix-prijs ooit. Ik vind het spannend, maar we gaan het gewoon snel invoeren. Daar komt-ie. Eén, acht, één, negen. Demi, de code is niet gekraakt.
2: Dit was echt een goede theorie ook, hè?
1: Ja, elke keer zijn de theorieën goed. Maar jongen, hoe kan het nou dat we die code niet raken? We zitten al woensdag.
2: Ja.
1: Hoe slecht zijn wij?
2: Er moet een code zijn.
1: Ja, dat zoeken we ook de hele week.
2: Ja, nee, maar daarom, want we moeten gewoon blijven doorgaan met raden. Of althans, jij moet blijven doorgaan. En wie weet, morgen weer, of nee, bij de blok.
1: Zometeen hebben we weer kans. Demi, goed geprobeerd.

En hebben mensen vroeger echt cocaïne gedronken? We gaan er deze week achter komen of cocaïne echt in Coca-Cola heeft gezeten. Misschien hebben we zo het antwoord. Tadadaa.

0: het uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Coca-Cola zat ooit cocaïne?
1: Wilde weetjes.
0: Ja, we gaan er samen met z'n allen achter komen of we kunnen spacen op Coca-Cola. Nee, grapje, even serieus. Ik heb een artikel gelezen dat er dus blijkbaar echt cocaïne in Coca-Cola heeft gezeten. Gisteren heb ik een artikel gevonden met een recept waarop staat dat er misschien wel 11 milligram Coca-Cola plant extract in Coca-Cola heeft gezeten. Maar ik vraag me dan af, stel je voor jij neemt 11 milligram coca plant extract. Ga je dan helemaal los op een feestje of valt het wel heel erg mee? We gaan straks spreken met Kienen. Hij werkt bij Jelinek. En hij is een deskundige als je... Ja, ik wil zeggen als je verslaven, maar dat is zo rot om te zeggen.
2: Hoezo?
0: Bij een verslaving.
2: Hoezo is dat toch rot om te zeggen?
0: Ja, ik vind zeg maar een verslaving hebben en tegen iemand zeggen jij bent verslaafd, vind ik heel heftig. Zeg maar, ik weet niet. Vind je het niet heel raar?
2: Nee.
0: Oh, oké, jij kijkt heel anders naar. Nou, hij kan ons vertellen wat het effect is van cocaïne.

0: in Coca-Cola zat ooit cocaïne?
1: Wilde weetjes.
0: En je zal pas denken, wat is dit nou weer? Maar geloof me, ik heb in een artikel gelezen dat er gewoon vroeger cocaïne in Coca-Cola zat. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat zo is. Dat gaan we met z'n allen samen onderzoeken. Maar ik wil ook weten, stel je voor dat er nou 11 milligram cocaïne in Coca-Cola zat. Wat zou het effect dan zijn?
2: Ja, want hoe kom je op die 11 milligram?
0: Nou, ik heb gisteren dus een notitieboekje van iemand van Coca-Cola gevonden. En daarin staat dus dat er 11 milligram coca-plant in dus die Coca-Cola recept zit. Dus het kan zomaar zijn dat dat cocaïne is. En ik dacht, misschien moeten we dat aan iemand vragen van de Jellinek, namelijk Kienen. Die is deskundige hulp bij verslaving. En die weet daar alles van. Hallo Kienen.
3: Hi.
0: Ja, als allereerst eigenlijk een bizarre vraag die ik wil stellen. Want wat doet cocaïne nou eigenlijk met je?
3: Ja, nou, cocaïne is een stimulerend middel. Dus dat wil zeggen, het heeft lichamelijk wat stimulerende effecten. Je hartslag gaat omhoog, bloeddruk ook. Maar ook natuurlijk psychologisch stimulerend. Mensen krijgen vaak zin om te dansen, te praten. Worden wat actiever en alerter van.
0: En zou je van 11 milligram al wat voelen? Of wat doet 11 milligram met je?
3: Ja, nou waarschijnlijk relatief weinig. Hè. Dus 11 milligram, dat is eigenlijk ongeveer een honderdste van een gram. Hè, wat meestal ongeveer in een pakje zit, wat de gemiddelde mens koopt. En dan als je het slikt, ook nog in plaats van het snuift, zal het effect waarschijnlijk nog minder zijn. Dus waarschijnlijk voel je daar relatief weinig van.
0: Ja, want je zegt drinken en snuiven zijn dus twee verschillende dingen. Dus wat is het effect dan als je cocaïne drinkt?
3: Nou ja, dan moet het dus via de maag en de darmen, in plaats van wanneer je het snuift, als het eigenlijk een stuk sneller in het bloed wordt opgenomen. Dus eigenlijk in het algemeen geldt dat middelen die je slikt, dat je daar meer van nodig hebt voordat je wat voelt. En dat het dan ook wat langer duurt. Dus met snuiven heb je minder nodig, maar duurt het ook korter.
0: Oké. En als we gaan kijken naar het recept van Coca-Cola nu ten opzichte van Coca-Cola vroeger, dan twijfel je misschien of het oude glas waar cocaïne in zat misschien gezonder kan zijn. Denk je dat dat zou kunnen?
3: Nou, dat durf ik even niet zo te zeggen, want ik heb het hele originele recept niet gezien. Maar ik denk dat het wel heel interessant is als je dan bedenkt hoe dat door de jaren heen verandert. Hè, wat we toen normaal vonden, bijvoorbeeld dat toen hadden we helemaal niet zo'n heftige reactie misschien op cocaïne als nu. Terwijl we nu denken van wat bizar. Maar ja, dat verandert dus door de jaren heen. Misschien denken we dat later ook wel over alcohol.
2: Kijk, het is 11 milligram extract van die plant. Dat hoeft toch niet per se te betekenen dat het cocaïne is, of wel?
3: Nou ja, zo goed punt. Het zou zelfs kunnen, als het 11 milligram van die plant is, dat de daadwerkelijke hoeveelheid cocaïne nog minder is dan die 11 milligram. Dus dan heb je het eigenlijk over zo verwaarloosbaar weinig, dat je waarschijnlijk echt weinig effect hebt.
0: Oh mijn god, maar het kan toch wel gewoon cocaïne zijn. Morgen
3: dat zou kunnen.
0: Gaan we met iemand spreken die dit dan echt weet. En Kienen, dank je wel.
3: Heel graag gedaan. En succes met de zoektocht.
2: Dank je wel.
0: Moet je heel wat Coca-Cola drinken om

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Baascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Baascollege.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!

0: mix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsitjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk, maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh my god!
4: Dankjewel voor niks.
5: Oh yes!
6: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe...

0: wat gezellig dat je er weer bent.
1: Aan de lijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
0: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
1: Shout-out naar jou, Annelijn.
2: On the block.
3: Met Annelijn.
4: Ja, we zijn niet zomaar on the block vanavond. Nee, we zijn live vanuit de stad Schouwburg hier in Utrecht. Je hoort het misschien ook wel een beetje op de achtergrond. We zijn hier vanavond bij het L3B Boost Event. Ja, nu dat het WK voetbal natuurlijk bijna gaat beginnen, staat vandaag alles in het teken van topsportmentaliteit. Want ja, hoe blijf je nou sterk mentaal als je steeds wordt afgewezen? Of als mensen een mening over je hebben, over je keuzes. Of wanneer het misschien wel lijkt alsof je alles bent kwijtgeraakt. Ja, een en al motivatie is dus wat je kunt verwachten vanavond. Er zijn onder andere heel veel panel talks met oud-topsporters, creatives en ook andere inspirerende mensen ga je voorbij horen komen. En ik beloof je, dat zijn spraakmakende gasten. En natuurlijk, die gasten die bij ons aanschuiven vanavond, dat zijn namen als Eljero Elia bijvoorbeeld, maar ook content creator Aristoot Doodoo en de zoon van Edwin de Sar, Joe van de Sar, schuiven bij ons aan. Stay tuned for that, zou ik zeggen. De eerste gasten die schuiven namelijk zo meteen al gelijk aan. En ik kan je vertellen, deze guy die zo meteen hier aanschuift, die is zo goed in FIFA. Hij speelt zelfs profvoetbal.

0: Let Go Mama.
1: On the Block met Annelijn.
0: Nog steeds live hier vanuit de stad Schouwburg in Utrecht tijdens het L3B Boost, de Sports Edition event. Ja, de hele avond staat in het teken van topsportmentaliteit. En tegenover mij is inmiddels een dame aangeschoven. Ja, ze is eigenlijk een master in het vertellen van verhalen van ook onder andere topsporters. Als journalist en programmamaker, als ik het goed zeg. Leila, welkom. Leuk dat je hier zit. Hey, wat motiveert jou? We gaan eigenlijk elke gast dezelfde vraag stellen. We beginnen met deze vraag. Wat motiveert jou op een moment dat het even tegen zit?
2: Zoals het tegen zit. Ja, ik denk dat ik heel veel aan mezelf heb proberen te werken. En de motivatie is altijd anders. Ik probeer wel rust te zoeken in mijn geloof ook. Gewoon sabber hebben, geduld.
0: Uit je geloof.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Ja, heel belangrijk. Als je het soms even niet meer weet, dan is dat wel het enige rustpunt wat ik dan kan vinden. Want je wilt zoveel controle hebben, maar controle hebben we niet. We denken het. En daardoor kan ik weer rust vinden, want dat is mijn enige controle dan op dat moment.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je spreekt waarschijnlijk heel verschillende mensen. Je vertelt verhalen van verschillende type mensen. Wat zijn verhalen die bij jou, maar misschien ook wel bij kijkers of luisteraars echt bijblijven?
2: Ik denk dat de kern van wat ik maak, dan het pleintje van, een voetbalserie waarin ik met voetbal terug ga naar het pleintje waar ze ooit zijn opgegroeid. Dat de kern eigenlijk is, niemand weet wat achter gesloten deuren plaatsvindt. Niemand weet waar iemand doorheen gaat. Van buiten lijkt iedereen succesvol, of veel mensen lijken succesvol. Niet dat je niet per se succesvol bent als je die downs hebt, maar je hebt ze soms nodig om verder te komen in je leven. En ik denk dat dat de kracht is van hetgeen wat ik dan maak en bespreek met de jongens.
0: Ja, en heb je een verhaal van een van de jongens waarvan je zegt, nou dat is me echt bijgebleven, dat is me echt geraakt?
2: Dit seizoen gaan we bij FunX onder andere drie spelers spreken. Eén daarvan is Dylan Livramento. Hij speelt bij het Caveri's elftal en hij speelt ook in Italië. Nou, zijn verhaal is bijvoorbeeld dat hij altijd net niet momenten heeft gehad. Dus hij is op een hele late leeftijd is hij doorgebroken. En zijn geduld, ik heb daar zo respect voor. En hoe zijn familie hem bijstaat daarin. En nu dus het WK heeft behaald voor het eerst met Caveria. Ja, dat is voor mij echt dat ik denk, voor je dan een jongensdroom.
0: Ja.
2: En inspiratie.
0: En hoe belangrijk dus ook eigenlijk geduld is in dit
2: geduld,
0: soort succesverhalen.
2: Zeker.
0: En zometeen ben jij ook aanwezig tijdens de panel talk. Die gaat ook praten. Waar ga jij het over hebben? Wat kom jij toevoegen?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ergens aan meedoe, dan laat ik alles op mij afkomen. Dus ik bedenk niet van tevoren wat ik ga zeggen. Ik zie het wel. Ik voeg mijn energie en de energie van de zaal. Ik zie het wel.
0: Ja, je verwacht nog helemaal niks van de avond. Je laat het gewoon allemaal op je afkomen.
2: Zo hoop ik dat er een mensen geïnspireerd raken. Laat ik het zo zeggen. Dat kan ik,
0: Ten slotte, heb jij nog een soort van een gouden tip als het gaat om mensen die zoiets hebben van, weet je, op dit moment mis ik even de motivatie. Jij haalt heel veel motivatie uit je geloof. Maar iemand die bijvoorbeeld ergens anders motivatie uit kan halen. Heb jij een tip voor mensen om toch wel door te blijven zetten?
2: Heel eerlijk, wat ik voor mezelf heb uitgevonden ook de laatste jaren is eigenlijk neuropsychologie. Dus hoe werken mijn hersenen? En daardoor kan ik ook rust vinden. Dus soms ligt het buiten jezelf of zoiets. Het is een soort van systeem hoe jij jezelf hebt gewired of per ongeluk hebt gewired. Probeer daar op zoek naar te gaan van hoe ben ik nou geïnstalleerd? Wat zijn mijn punten en waar kan ik misschien aan werken? Want soms ligt het buiten jezelf, maar het zit wel in jezelf.
0: Ja.
2: Het klinkt misschien heel vaag, maar
0: ik snap wat je bedoelt. We groeien allemaal op. We maken onszelf allemaal op een bepaalde manier.
2: Ja.
0: Als je daar je bewust van kan worden, kan ik me voorstellen dat het al heel veel kan doen.
2: Ja.
0: Nou, Leila, ik wil je sowieso heel erg bedanken dat je aanschoof.
2: No problem.
0: Veel succes wensen zo meteen ook met de panel talk. Ik ben heel benieuwd wat je gaat vertellen.
2: Ja.
0: En hier op FunX gaan we gewoon lekker door. Ook zo meteen hoor je dus weer andere gasten die bij me aanschuiven. Staat er inmiddels alweer één iemand klaar. Maar eerst heb ik nog natuurlijk lekkere muziek voor je klaarstaan.

0: Block met Adelaide.
1: Ja, nog steeds vanuit de stad Schouwburg live in Utrecht. En ik zei het zojuist al, ik heb iemand die bij mij is aangeschoven die zo goed is in FIFA. Ik durf zelfs te wedden dat als Messi tegenover hem zit, dat het nog goed gaat. In de building is niemand minder dan Aristot. Welkom!
2: Yes, wauw. Wat een introductie. Dankjewel.
1: Ja toch, die verdien je wel. Hey, mensen kunnen jou denk ik wel kennen van online, sowieso. Je bent e-voetballer.
2: Ik was e-voetballer.
1: Oh, je was e-voetballer.
2: Ja, ja, ja. Ik heb het 5 jaar gedaan, 3 jaar bij AZ. Mm-hmm. Voetbalclub en 2 jaar bij Sparta.
1: Wat houdt e-voetballer in?
2: Je bent digitaal voetballer, ja. Letterlijk. Dus heel veel mensen kennen de game FIFA wel. En dat wordt competitief gespeeld in zowel binnen als buitenland. En dat was mijn ding.
1: Ja, dat klinkt wel echt super tof. Je bent naast dat je e-voetballer was inmiddels ook content creator. Je bent ondernemer. En we beginnen eigenlijk vanavond met elke gast met dezelfde vraag. Wat motiveert jou als het even tegen zit?
2: Goeie vraag. Goeie vraag.
1: Ik zie je nadenken.
2: Ja, omdat ik wil geen standaard antwoord geven. Ik denk mijn familie. Ik doe het voor mijn fam. Ik doe het voor mijn moeder. En ik doe het voor mezelf.
1: Ja.
2: Ja. Dus ik wil gewoon in lijf wil ik inspireren. Ik word zelf geïnspireerd. Ik wil andere mensen inspireren zoals ik word geïnspireerd. Dus generatie na generatie kennis doorgeven. Dat geeft energie. Dat is het gewoon.
1: Mooi. Nou, zeker geen general antwoord zou ik zeggen. Ik heb ook even in je gedoken en ik zag je bent echt een familiemens. Maar je zei wel van ja, mijn moeder had eerst echt zoiets van wat doe je nou op je kamer de hele tijd zitten te gamen.
2: Klopt.
1: Hoe is het dan om zeg maar toch door te blijven zetten als niet iedereen misschien in je hassel gelooft of zoiets heeft van ja, wat is deze man aan het doen?
2: Ik denk dat dat gewoon zo erg overtuigd zijn van jezelf dat, kijk heel eerlijk, als jij niet in jezelf gelooft, waarom zou je dan verwachten dat andere mensen in jou geloven? Dus ook al is het je moeder, je fam, maakt niet uit, als jij echt overtuigd bent van dit is het gewoon, en dan krijg je de rest ook wel mee.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Je bent vanavond ook te gast natuurlijk als spreker. Heb je al een beetje een idee van wat je gaat zeggen? Laat je het gewoon op je afkomen?
2: We zijn voorbereid. Je kunt je niet op alles voorbereiden. Maar ik heb wel een... ga ik je heel eerlijk bekennen. We hebben een meeting gehad. Dus ja, werd mij al gevraagd van waar wil je het over hebben? En ja. Toen heb ik een aantal dingen genoemd die ik echt tof vond. Mm-hmm. Dus daar gaan we gewoon op terugkomen en gewoon spontaan.
1: Kan je al een beetje een tipje van de sluier geven?
2: Ja, ik heb racisme meegemaakt. Ik ga het sowieso hebben over beoordeeld worden. Dat is op social media natuurlijk een ding. Mm-hmm. Maar ook gewoon in real life. Gewoon vanaf jongs af aan is het eigenlijk al dat jij dingen doet voor andere mensen. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt van hey, fuck it. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. Dat is mijn passie. Ik vind het tof.
1: Yeah.
2: En dat is gewoon heel belangrijk. Want sommige mensen, ook op straat, ook of het nou je werk is, dat je werkt voor je baas. Ja, dat je gewoon denkt van, wat vind jij nou echt leuk? Dat.
1: Dicht bij jezelf blijven.
2: Dicht bij jezelf blijven, ja. Ja.
1: Nice. Nou, ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat vertellen sowieso. Heb je ook nog verder iets dat je zegt, je bent natuurlijk ook ondernemer. Heb je een gouden tip voor mensen die iets voor zichzelf willen opstarten?
2: Ja, zorg dat je altijd iets hebt wat van jou is. Hmm. Of het nou je eigen show is, of het nou je eigen kanaal is. Zorg dat je altijd iets hebt wat van jou is. Gewoon waar je gewoon trots op kunt zijn van oké, dit heb ik echt zelf opgebouwd.
1: Nice, nice. Ten slotte, Aristote, jouw levensmotto is een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
2: Ja, heb ik lang niet meer gehoord dan. Wauw. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus voor jou is lachen heel belangrijk.
2: Yes.
1: Ja, waarom?
2: Als jij niet lacht, dan letterlijk, dan heb je gewoon niet geleefd. Het draait gewoon om geluk. Mm. Het draait om geluk en die glimlach van iemand, er is niks mooiers dan dat.
1: Ik hoop dat je heel veel mensen vanavond een glimlach gaat bezorgen.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Dat zou heel leuk zijn. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier wilde aanschuiven bij ons live in de show. Heel veel succes dus zometeen. En als je nu luistert, ja, zometeen gaan we alweer verder met de volgende gast. Het blijft maar doorgaan hier vanavond aan de Block. Live vanuit de stad Schouwburg. Dus in Utrecht. Nu hoor je Black Eyed Peas, Ozuna en J-Ring. Soul met Mamacita.

We kloppen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

op het L3B Boost Event, de Sports Edition. Ja, en dat betekent maar één ding, dat we het natuurlijk heel veel over sport gaan hebben. En ja, dan denk je misschien, sport is niet eens mijn ding. Nou, we gaan het hebben over topsportmentaliteit. We hebben het over doorzetten als je tegenslagen meemaakt. We hebben het over omgaan met afwijzing. We hebben het ook over doorgaan als mensen kritiek op je hebben. Allemaal van dat soort dingen. En natuurlijk hele interessante gasten die daar bij mij aansluiten. Net hadden we Aristoot hier in de building, content creator en oud e-voetballer, om hem maar even zo te noemen. Hij zegt, ja, een dag gelachen is een dag niet geleefd. En wat hem motiveert is zijn familie. Dat vond ik echt een heel mooi gesprek. Maar ook Leila spraken we. Zij is programmamaker, journalist. En zij spreekt dus heel veel oud-voetballers of voetballers over, ja, de keuzes die zij maken, de tegenslagen waar zij tegenaan lopen. En zij zegt, ga even bij jezelf na. Wat heeft jou, hoe ben jij geprogrammeerd als mens en wat motiveert jou? Nou, zo komen er vast nog veel meer mooiere boodschappen voorbij. We gaan straks ook even live schakelen met de zaal, want de show is inmiddels begonnen. En natuurlijk schuiven er ook nog veel meer interessante gasten aan. Eljero Elia spreken we straks nog hopelijk. Dus stay tuned for that. En natuurlijk heerlijke muziek die ik gewoon voor je ga blijven draaien, hier nog steeds on the block. Maar eerst moeten we natuurlijk even op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt hier in Nederland. In Utrecht, in Amsterdam, waar je ook zit, met de headlines van 9 uur. 8 uur moet ik zeggen, sorry. Het is inmiddels bijna 8 uur.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchichanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een kleine kip.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed man. Vanuit Rotterdam, ja.
0: Alles leeg. De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
3: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Annelijn. Live vanuit de stad Schouwburg in Utrecht.

0: met Anne Lijn.
1: Ja, live vanuit de stad Schouwburg hier in Utrecht, waar we aanwezig zijn bij L3B Boost, de Sports Edition event. En een van de sprekers vanavond is niemand minder dan Eljero Elia, inmiddels ook bij mij aangeschoven. Welkom! Ja, superleuk dat je er bent, sowieso.
2: Jawel, dankjewel.
1: Ja. Ik denk dat mensen je kunnen kennen als oud profvoetballer natuurlijk. Maar je bent veel meer dan dat. Je bent ook ondernemer inmiddels. Je bent DJ. Ja, hoe zou je jezelf omschrijven inmiddels?
2: Rustige vader.
1: Een rustige vader gewoon, that's it.
2: Ja, nee, ik volg gewoon mijn passie. Ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind. En, die dingen die je hebt opgenoemd, die komen ervoor.
1: Ja, we beginnen eigenlijk vanavond bij elke spreker met dezelfde vraag. Wat motiveert jou als het allemaal even tegen zit?
2: Mijn kinderen.
1: Ja?
2: Ja, daar haal ik het meeste plezier uit. Meeste kracht. Mm. En ik wil ook een voorbeeld voor hen zijn, dus... Je probeert elke dag een betere vader te worden. Een betere man. Alles probeer je te verbeteren.
1: Mooi. Ja, mooi antwoord. Ik kan me ook voorstellen, sowieso als voetballer krijg je veel kritiek. Veel negatieve reacties. Eigenlijk, je kan niks goed doen. Lijkt het af en toe wel een beetje. Hoe ga jij om met kritiek?
2: Ik haal er daar juist mijn power uit, man.
1: Ja?
2: Echt. In het begin had ik heel veel moeite. Zag achter elke boom zag ik een vijand staan. En toen... Ik zette mezelf ook op, vaak als slachtoffer.
1: Mm.
2: Toen dacht ik, hey, laat me proberen om te draaien. Laat me mezelf niet meer als slachtoffer zien. Laat me mezelf niet meer in zulke posities proberen te zetten.
1: Mm.
2: En vanaf toen ik dat ging doen, ging ik alleen maar vooruit.
1: Toen ging het alleen maar op.
2: Op. En ik denk dat ik een leuke carrière heb gehad.
1: Ja, het WK staat voor de deur. We kunnen natuurlijk niet vergeten. Jij bent in 2010 nog, heb je er nog gestaan op het WK. Hoe ging jij om met de druk van zo'n grote prestatie als team?
2: Ja, als ik het nu vertel, dan gaan mensen denken van ja, die is gek in zijn hoofd.
1: Nee, ik denk dat niet hoor.
2: Nee, ja. Voor mij was het meer een uitdaging. Ik denk dat ik niet zoveel heb meegekregen wat er allemaal om me heen gebeurde. Ik was meer van, hey, ik moet die boys van de wijk even laten zien van jullie toch? Dat ik iemand de pannen kan geven of zo. Dat ik iemand een schaartje kan geven.
1: De jonge Eljero kwam even naar boven op dat moment.
2: Ja, ja. En zo heb ik eigenlijk altijd heel mijn carrière gespeeld. Alleen ja. Maar acties maken. Ja, in teamverband. Proberen balbezit te houden en functionele techniek.
1: Mm-hmm.
2: En dat heb ik eigenlijk zo mijn spel gehouden. Dus ja, ik was altijd van de acties. En dat probeerde ik gewoon zo functioneel mogelijk te maken voor mijn team en voor mezelf. Zodat we wedstrijden konden winnen.
1: Ja, je spreekt echt als een sportsman. Dat ben je natuurlijk ook in hart en nieren. Maar op een gegeven moment stopt dan je sportcarrière. Hoe ga je dan met die switch om, zeg maar?
2: Ik heb letterlijk altijd gedaan wat ik wilde. Ook tijdens mijn voetbalcarrière. Muziek gemaakt. Vanaf jongs af aan. Muziek blijven maken.
1: Was je er dan ook altijd misschien onbewust of wel bewust al mee bezig van... Ja, mijn voetbalcarrière kan ooit stoppen?
2: Ik was er bewust mee bezig.
1: Mm.
2: Ik zei altijd gewoon van, ik doe letterlijk wat ik leuk vind. En dat heb ik gedaan. En nu doe ik dat weer. Ik heb mijn eigen kledingmerk gehad tijdens mijn voetbalcarrière. Muziek gemaakt tijdens mijn voetbalcarrière. En nu ben ik weer in trainingschap.
1: Ja.
2: En net mijn VC3 afgerond. En volgend jaar word ik trainer bij ADNA, gewoon onder 14 hoofdtrainer.
1: Wauw, congratulations.
2: Dankjewel.
1: Ja, heel nice. Dankjewel. Hey, je wordt trainer dus van, wat, onder 14 zei je?
2: Onder 14, ja.
1: Jonge jongens.
2: Ja.
1: Als je denkt aan Eljero toen hij onder 14 was, is er dan een les die jij graag had willen leren die je graag aan die jongens gaat meegeven?
2: Alles. Ja, ik zal er... Ik zal niet alles aannemen, maar natuurlijk ook zelf iets hebben. Maar de dingen die de trainer mij zal zeggen, ik dan, heb het allemaal meegemaakt. Ja, ik zal heel veel aannemen.
1: Mm. Ja, nou mooi. Ja. En heb je tenslotte nog een gouden tip voor... je bent natuurlijk ondernemer, investeerder, kan ik ook wel zeggen. Voor mensen die een beetje money willen gaan investeren, misschien ook iets voor zichzelf willen beginnen?
2: Sparen.
1: Ja?
2: Ja, op dit moment is het echt sparen, man. Het is het. Alles wordt duurder, man.
1: Mm.
2: Economie is eigenlijk naar de...
1: Spaar je money.
2: Spaar je money, man.
1: Oké, okay. Ik vind het een goede tip van Eljero Elia. Die moet je aannemen als je nu luistert. Je zou dom zijn om het niet te doen. Ik wil je hartstikke bedanken dat je bij ons hebt aangeschoven. Zometeen ga je natuurlijk ook nog een panel talk praten. Ik ben heel benieuwd. Ja. En heb je er zelf een beetje zin in?
2: Ja, zeker.
1: Super. Nou, we gaan het zometeen horen. En thanks. Als je nu luistert, blijf gewoon lekker waar je zit. Want zometeen schuiven er nog meer gasten bij ons aan hier aan de blok. Maar eerst verder met muziek.

0: Mami.
1: The Block. Met Annelijn.
0: Nog steeds live hier vanuit de stad Schouwburg in Utrecht tijdens het L3B Boost, de Sports Edition event. En tegenover mij zitten niet één gast, maar twee gasten. Twee changemakers in de building, Hamza en Susanna. Welkom!
2: Yes, yes, yes, yes.
0: Ja, ik zeg changemakers. Jullie kunnen jullie ook wel zien als Gen Now. Zo beschrijft L3B Boost jullie eigenlijk ook.
2: Jazeker.
0: Een beetje de next generation. Jullie zijn allebei op jullie eigen manier inspirerende mensen. Maar we beginnen altijd met de eenzelfde vraag bij elke gast die bij ons aanschuift. En dat is, Susanna, ik begin even bij jou. Wat motiveert jou op momenten dat het even tegen zit?
3: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Wat motiveert mij? Ik denk het doel wat ik voor ogen heb, dat dat me echt motiveert en mij ook laat volhouden om gewoon door te gaan.
0: En wat is jouw doel? Ja, dat is een moeilijke vraag soms om mensen na te denken.
3: Ja? Financieel onafhankelijk zijn.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja, weet je wat het grappige is? Dat is toch iets wat je heel vaak mannen hoort zeggen.
3: Ja.
0: Om een dame dat te horen zeggen, I like it, verfrissend. Maar is dat iets waar je heel uitgesproken over bent? Of merk je ook dat mensen af en toe zoiets hebben van, je mag als vrouw toch niet helemaal over geld praten of zo?
3: Ja, maar er zit altijd wel een taboe over het financiële heen, toch? Over geld. En ik denk dat als je bepaalde dingen hebt meegemaakt, dat je daar als vrouw ook gewoon over moet kunnen praten en dat ook als doel mag hebben en moet kunnen hebben.
0: Ja, 100%. Ik sluit me helemaal daarbij aan. Hamza, kijk even naar jou. Wat motiveert jou als het allemaal even tegen zit?
2: Ja, ik zeg je eerlijk, wat motiveert mij?

0: Ik denk eerlijk gezegd dat het... Mensen hebben het moeilijker dan mij, denk ik. Zo denk ik, mensen hebben het altijd moeilijker dan mij. En dat ik dan een down krijg of dat ik geen zin meer heb, ja, dat kan wel. Maar er zijn ook mensen die het lastiger dan mij hebben.
1: Hmm.
0: Dus dan denk ik aan hun en denk van ja, man.
1: Hmm. Okay.
0: Wat zit ik aan te stellen eigenlijk,
1: ja,
0: snap je?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik praat en dat is mijn werk. Oh ja.
1: Ja. Maar is het ook iets wat misschien, zeg maar, wat je zelf hebt gezien of hebt meegemaakt? Misschien ben je ooit ergens op vakantie geweest dat je dat je ogen heeft geopend? Of ben je altijd gewoon zo geweest, bewust van dat mensen het minder goed hebben dan jij?
0: Ja, wel bewust. Ja, bewust. En ook wel, nou ja, ik kom uit een... Tenminste, mijn ouders komen uit een best arm dorpje in Marokko. En daar ga ik wel elk jaar op vakantie. En altijd als ik daar ben, dan denk ik wel van ja, man. Wij mogen echt niet klagen eigenlijk. En zij zijn gewoon blij. Snap je? En hier zitten wij chagrijnig te zijn omdat ja, we werken te veel en het regent of het is te warm.
2: We kunnen tenminste werken.
0: Snap je? En hun zijn al blij als... Ze zijn al blij als je bent. Als je bent, hebben ze een grote glimlach. En denk ik van ja, man, dat motiveert mij en dat inspireert me echt.
1: Ja. Mooi om te zien. Ik denk jullie hebben allebei een beetje zo'n achtergrond waarbij je ouders het misschien minder goed hadden. En nu ineens hebben jullie het een stuk beter. Jullie doen allebei ook iets in de creatieve sector. Dus jullie zijn best wel online bezig ook. Is dat, zeg maar, een job die je ooit voor jezelf al voor ogen zag? Of is dat iets wat uiteindelijk een beetje zo is gelopen?
0: Nee, ik zag het nooit voor ogen. Het is echt per ongeluk gegaan. Ik blijf het zeggen. Het begon echt met een per ongeluk sollicitatiemailtje naar Funnex toe. En ik wist ook niet waar ik voor had gesolliciteerd. Dus ik zag het pas toen ik dat gesprek had. En het was echt...
1: Zo kan het ook.
0: Toen dacht en toen werd ik ook per ongeluk op beeld gezet. Toen, ja, alles is gewoon per ongeluk gegaan. Maar alles staat wel geschreven. Dus het moest wel zo zijn, vind ik.
1: Ik hoor je. Susanne, hoe is dat voor jou?
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar bij mij ook wel echt bluffen hoor in het leven. Ik ben echt een volledige bluffer.
1: Ja?
2: Ja.
1: Bluffen brengt je ver? Ben je daarvan overtuigd?
2: Ja, 100% fake it till you make it.
1: Wauw, wat een advies. Fake it till you make it. Ik vind het oprecht heel goed advies. Hamza, heb jij nog een gouden tip?
0: Maak je niet druk om dingen. Het leven, maak je niet druk.
1: Nice. Changemakers Hamza en Susanna in de building. En zometeen schuiven er nog meer mensen hier aan in de Schatzouwburg in Utrecht. Maar eerst hoor je natuurlijk gewoon lekkere muziek.

hoorde je met Spider hier nog steeds aan de blok, waar we vanavond live uitzenden vanuit de stad Schouwburg in Utrecht. Met interessante sprekers. We hebben het allemaal over topsportmentaliteit. Meer daarover zometeen. Davrena en Charlie Bobby met Zaza.

Sport Edition. En daarbij hebben we het over topsportmentaliteit. Dus het gaat niet alleen om het sporten zelf, maar vooral ook om de mentaliteit daarachter. En we zijn dus nog steeds hier live. En momenteel is de Pat Walks Talk bezig met onder andere Mink Peters, Joe van der Sar en Houssin Bezaai. Het zijn drie mannen die eigenlijk ieder op hun eigen manier praten over succes, over hun dromen najagen, omgaan met tegenslagen en natuurlijk ook een mogelijke carrière switch. Net spraken we ook Eljero Elia. Ook hij heeft zo'n carrière switch meegemaakt. En dat kan best wel impact hebben op een topsporter natuurlijk. Dus hoe ga je daar dan mee om? Ja, Mink Peters, die kun je kennen van PSV. Hij speelde bij Ajax in zijn jeugd. Zelfs bij Real Madrid. En uiteindelijk heeft hij besloten om te stoppen met voetbal. Hopelijk gaan we hem zo meteen ook nog spreken in de show. Ook Joe van der Sar, zoon van Edwin van der Sar, voetballegende natuurlijk, is ook daar tijdens die Pathways Talk dus bezig om te vertellen over zijn carrière tot nu toe. Ja, en zo zijn er nog steeds een heleboel inspirerende mensen hier aanwezig, waarvan we er zeker nog een paar gaan spreken. In ieder geval dus good vibes hier vanuit de stad Schouwburg hier in Utrecht. Ondertussen heb ik muziek voor je klaarstaan. En ja, hoe kan het ook anders? Een tune die gewoon gaat over voetbal. Want ja, WK komt eraan. Dus hoe kan het ook anders? Jordi Money en Mensa door je speakers. Je hoort Bali hier nog steeds on the block, baby.

0: Canyon met cardio. Ja, toch wel toepasselijk hoor.
1: On the block met Annelijn.
0: We zijn hier natuurlijk nog steeds tijdens de sports edition van het L3B Boost event hier in de stad Schouwburg in Utrecht live. En ik zit hier niet meer alleen. Ik zit hier met twee voetbalhelden tegenover mij. Twee mannen die je kunt kennen van het veld, maar inmiddels ook van een heleboel andere dingen. Ik begin even bij jou, Mink Peters. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Top, dank jullie wel.
0: Ja, we kunnen je kennen van PSV nog in je jongere tijden.
2: Dat is heel lang geleden wel, maar dat zou kunnen. Ajax, ja.
0: Real Madrid.
2: Real Madrid, mooi shirt aan.
0: En je bent nu 28 jaar.
2: Ja.
0: En je hebt

0: van zijn eigen voetbalcarrière. Dus ook voor jou natuurlijk weer gewoon een dik applausje. Ja, laten we sowieso even met de allereerste vraag beginnen. En dat is eigenlijk voor elke host hier hetzelfde. Wat motiveert jullie als het echt allemaal even tegen zit?
1: Zo, pak jij hem, Joe, of begin
2: ik? Ik pak hem vanuit wat we met Pathways doen. Ik denk als ik terugkijk naar hoe mijn carrière is verlopen en wat we met Pathways doen, dat motiveert heel erg dat ik mezelf zie in de mensen waar we mee samenwerken. En dat ik het uiteindelijk ook voor hun doe om als voorbeeld te laten zien van hey, als voetbalcarrière op een bepaalde manier loopt, kan je altijd wat daarnaast doen. En zo wil ik hun blijven inspireren met wat wij doen.
0: Nice. Sluit je Top. Daarbij aan, Mick?
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, ik ben nu gestopt sinds een paar maanden. En ja, ik vind het gewoon fantastisch om nu de ervaringen die ik heb gehad bij bijvoorbeeld dan een club als Real Madrid, om dat nu te gaan overbrengen op de jeugdspelers. Dus er is nu heel veel gaande in de voetbalwereld over mentale druk, over het behouden van plezier. En ja, daar wil ik gewoon iets mee gaan doen. Dus daarmee ook merk ik van oké, die behoefte heb ik. En op die manier wil ik nu de begeleiding van spelers gaan oppakken daarin.
0: Ja, je hebt het even over het mentale stukje. Dat is natuurlijk bij voetbal een heel groot ding. Jij zei dat het Mink voor jou best wel een opluchting was eigenlijk toen je stopte met voetbal.
1: Ja, kijk, voor mij werd het zwaar. Ik zag mezelf steeds verder afzakken, om gewoon eerlijk te zijn. Je speelt bij Real Madrid, je verwachtingen zijn dan ook om misschien wel mee te gaan naar het WK. Dat zat erin. Alleen, ja, dingen lopen zoals ze lopen. En dan merk je wel dat je jezelf kwijt begint te raken. En voornamelijk mentaal gezien. Dus je voelt druk, je voelt heel veel angst in je lichaam. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu die beslissing moest maken. Maar daar sta ik helemaal volledig achter. Dus daarom ook die opluchting van oké, ik neem nu deze beslissing. Ik sta erachter en ik ben er oké mee.
0: Ja, mooi ook dat je daar gewoon zo open over kan spreken. En dat je ook zo bij je gevoel kan. Joe, bij jou ben ik ook benieuwd. Je treedt natuurlijk eigenlijk soort van in de voetsporen van iemand die super bekend is. Die ook een heleboel fans heeft, noem maar op. Hoe was het voor jou als jong jongetje om ook met een soort druk, kan me wel voorstellen, op te groeien?
2: Ja, dat was, als ik terugkijk, merk je het voornamelijkst. In het moment denk je zelf van, misschien hebben andere spelers in de kleedkamer precies hetzelfde gevoel. Je kan het niet echt plaatsen. Maar ja, uiteindelijk als ik terugdenk, voelde ik echt wel een aantal jaren niet vrij. En daar kwam uiteindelijk een moment dat we in Amerika met als team, dus niet voor mezelf, maar als team voor het eerst begeleid werden door een mental coach. Ik denk dat daarvoor, ja, in die Ajax-periode, je wil ook niet met de club misschien iets vertellen wat uiteindelijk invloed hebt op wat de trainer van je vindt. En nu wordt dat veel beter begeleid. Dat wordt vaak apart gedaan via een extern partij of een anoniem partij, of dat de speler het extern kan zoeken. Maar dat was voor mij echt doorslaggevend, dat we van visualiseren tot aan stopwoordjes, tot aan ademhalingsoefeningen, dat je zelf echt in de wedstrijd houdt. Uiteindelijk waren we net even live op het podium. Dan pak je toch even een ademhalingsmomentje. En zo gebruik je het in het dagelijks leven ook gewoon.
0: Af en toe gewoon even stilstaan en ademhalen.
2: Ja.
0: Ja, nice. Je hebt het over begeleiding. Je zet je tegenwoordig ook actief in voor Pathways. Ja. Wat doen jullie precies voor jongeren?
2: Dus elk jaar, dat is in elke competitie zomaar in Nederland, heb je een aantal spelers die per lichting niet doorgaan naar de volgende team. In de bovenbouw gebeurt dat meer en meer, omdat je dan niet altijd door kan naar de volgende leeftijdslichting. En die jongens komen echt op de stoep te staan. Niet alle clubs begeleiden die spelers nadat ze weg moeten. En het komt heel abrupt soms. 10 jaar lang bij een club en dan moet je ineens stoppen. En dan wat ga je daarna doen? Je hebt tussenjaren genomen. Misschien ben je eerder of lager gaan studeren, zodat je meer kon trainen. En je hebt best wel weinig netwerk buiten je voetbalteam, want daar ben je alleen maar mee bezig. En ik heb dat zelf ook ervaren en gelukkig de stap kunnen maken naar het maatschappelijke. Maar ja, dat is niet zo heel makkelijk. En daarom staat de L3B bij Hoest hier vandaag met allemaal verschillende mensen vanuit voetbal, mensen vanuit andere sporten, mensen uit de media. Ik heb gelukkig die stap kunnen maken naar sportmedia. En dat wil ik ook aan anderen laten zien van na je sportcarrière. Of tijdens, vooral tijdens. Pak het op.
0: Wees er al mee bezig.
2: Tuned in. Dus bouw die netwerk op. En het kan ook gecombineerd worden. Dus dat zie je meer en meer spelers hun master halen tijdens dat ze in de Premier League spelen. En dat kan ook op welk niveau dan ook.
0: Mooie boodschap. Mink, voor jou geldt eigenlijk ook dat jij nu zet je ook in voor voetbaljeugd, om het maar even zo te zeggen.
1: Klopt, ja.
0: Hoe vind jij dat nu, die switch?
1: Ja, ik ben dan begonnen samen met een compagnon aan Build Your Baller. Dat wordt een app. Mm-hmm. Met die app gaan we dus echt zitten op het stukje naast het veld. Dus echt op de mindset. Dus helpen door middel van doelen, reflecties, mentaal gezond blijven. Dus echte spelers daar een stukje tools geven om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk namelijk ook dat nu zeg maar echt te weinig wordt gedaan binnen de voetballerij. Dus op die manier zet ik me nu in.
0: Ook heel tof. Ik zeg je eerlijk, ik vind het mooi om te zien dat jullie niet alleen aan jezelf denken op zo'n moment, maar dat je ook vooral je inzet weer voor de next generation. En dat is ook waarom we hier zitten. Voor de next gen dus eigenlijk. En als je nu luistert en jij bent part of die next generation, dan neem deze boodschappen ten harte. Wees alvast bezig met wat er ook helaas mis kan gaan, maar voornamelijk wat voor opportunities er nog liggen in je leven. Ik wil je heel erg bedanken, Joe van der Zaar, dat je hier was. En jou natuurlijk ook, Mink Peters. En leuk dat jullie hier waren sowieso. Ga nog even lekker nagenieten. Zou ik zeggen.
1: Top, jullie bedankt.
2: Gaan we zeker doen, dankjewel.
0: Mooi zo. En als je nu luistert, blijf lekker zitten waar je zit, want ik heb nog heerlijke muziek voor je klaarstaan. Mm.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Pas je eindelijk

0: tikkie anders doe.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
4: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een kleine kip.

0: Want hoe meer bonnetjes, hoe meer kans.
1: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonics Studio? Luister deze hele week naar Phonics en doe mee.
3: Goedenavond en de blok die gaat verder met zometeen muziek van Gims en Distinct Spider. Is het eerst tijd voor Broederliefde? Dit is Maak Me Niet Heet.

ingetuned bij de blok. Net hoorde je natuurlijk Annelijn live vanuit Lab Boost Event. En daar sprak ze de avond zeg maar vol met verschillende mensen uit de sportwereld. En nu ben ik er de aankomende 2 uurtjes om lekker voor jou te knallen. Hard voor weinig, nooit chagrijnig. We nemen het stokje over. En omdat natuurlijk heel de avond in het teken staat van sport, ja, trekken we die sportactiviteiten nog eventjes door. Want ja, als ik naar mezelf een beetje mag reflecteren, ik kan natuurlijk niet echt heel veel sporten. Mocht je het niet weten, ik heb een aantal maanden geleden mijn knie, alles wat je in je knie zeg maar kan scheuren, heb ik gescheurd door middel van voetbal. Dus nu ben ik wel bezig met revalideren. Dus ik ben wel aan het knallen in de gym. En ja, ik merk daar toch in die gym dat ik een hele hoop mensen tegenkom, ook van mijn leeftijd, die dan dit soort horrorblessures hebben meegemaakt. En het heeft toch wel allemaal een verhaal. En daarvoor keek ik niet echt naar mensen die blessures hadden. Dus ja, door mijn eigen blessure ben ik eigenlijk gaan kijken naar andere mensen die ook met dit te maken hebben. En ja, mijn vraag aan jou is daarom ook gelijk: wat is jouw blessure geweest? Iedereen heeft vast wel 1 keer in zijn leven echt een horrorblessure meegemaakt. Ik heb een keer mijn scheenbeen gebroken. Ik heb een keer mijn neus gebroken. Maar dit met mijn knie, dat ik mijn meniscus, mijn kruisband, alles afscheurt, is toch wel, ja, echt wel de ergste blessure die ik tot nu toe in mijn leven heb meegemaakt. En ik ben heel erg benieuwd gewoon naar, ja, jouw blessures. Deel het met mij. En ook het verhaal natuurlijk erachter. Je kan natuurlijk mij gewoon berichten via die NPO-luisterapp. Maar wat dat superleuk maakt altijd, is natuurlijk dat je ook een spraakmemo kan sturen. Maak daar gebruik van en drop het vooral allemaal in de NPO-luisterapp.

0: En ja, hiervoor hoorde je natuurlijk Annelijn live vanuit het Lab Boost event. En daar sprak ze de hele avond met verschillende mensen uit de sportwereld. En aangezien we toch een beetje in die sportthema's zijn, je weet toch, WK ook gaande en dat soort dingen, had ik het over blessures. Want zelf heb ik echt onlangs een horrorblessure gehad aan mijn knie. Ben er ook aan geopereerd, ben bezig met een goed herstel. En doordat ik dus deze blessure heb opgelopen, ben ik ook steeds meer gaan inzien hoe andere mensen dat, zeg maar, doormaken. Want vaak hoor je dan van iemand, ja, die heeft een blessure, maar als je zelf nooit zoiets hebt meegemaakt, dan heb je er niet echt een gevoel bij. Nu heb ik er echt een gevoel bij en hoor ik verschillende verhalen. Jij mocht ook je verhaal delen in de NPO Luisterapp en dat heb je ook gedaan. Quincy die wenst mij allereerst beterschap en die zegt, ik heb gelukkig nooit wat gebroken, maar heb wel 2 liesbreuken gehad. Nou Quincy, dat is ook niet iets fijns hoor. Af en toe, ze zeggen ook vaak van, je kan beter iets breken dan dat je iets scheurt. Hamza die zegt, Jojoes, ik ben kickbokser en ik heb heel wat blessures meegemaakt. Ik heb mijn enkel gebroken, ik heb mijn scheenbeen ook gebroken en ik heb mijn neus 2 keer gebroken. Ik ben er nog steeds niet aan geopereerd. Hamza, oh, dat is niet niks. Ja, kijk, als je een beetje liefde hebt voor die sport, dan ga je er diep in, maar dan kom je ook nog wel eens tegen dit soort gekke blessures aan. Ja, ik bedoel, kickboksen is geen grap. Is geen grap. Ik kon ook een spraakmemo doorsturen. En dat is ook zeker gebeurd. Waaronder door Melissa. En Melissa die deelde ook iets speciaals met ons.
1: Weet je wat ik jammer vind? Ik kan daar niet over mee praten. Ik heb nog nooit wat gebroken. Nog nooit wat gekneusd. Nog nooit wat gescheurd. Ja, helaas.
0: Ja, Melissa, toch niet helaas. Je moet toch blij zijn? Zeg gelukkig. Thank God. Je weet toch? Laten we dat gewoon ook vooral zo houden, Melissa. Dat dat niet hoeft te gebeuren. En dat jij gewoon een lang en mooi en gezond leven mag blijven leven. zometeen. Nog veel meer tunes die eraan gaan komen. Ook jij mag straks gaan bepalen. Maar eerst, Simba, dit is je. Rover.

0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

DJ gaan zitten hier op de blok. Jij mag gaan bepalen wat we gaan draaien misschien. Je weet toch, het is nu bijna 9:30 de avond. Misschien ben je aan het werk. Misschien ben je aan het chillen thuis. Je weet toch, misschien heb je zin om een tune die je eventjes wat boost, extra boost gaat kunnen geven tijdens die avonddienst. Of misschien ben je wel op zoek naar een hele rustige slow jam. Het maakt mij niet uit. Zolang het maar hard is en zolang het maar gedropt wordt in die NPO Luister app. Drop daarin wat jij zometeen heel graag zou willen horen. En dan ga ik er zometeen gewoon werk van maken. Ja, dan ga ik het gewoon ook echt voor je draaien. Dus dan ga jij gewoon echt even bepalen wat wij hier bij Phonix gaan draaien. Dus NPO Luister app erbij pakken. Gratis, kost je helemaal niks. Stuur mij een berichtje. En wie weet hoor je zometeen jouw favoriete tune.

0: nice.
1: Dave & Tams met Rain Dance, die hoorde je hier op de blok. En ik vroeg je net om een track door te sturen via de NPO Luisterapp. Een track waarvan jij zegt van ja man Joes, die heb ik nu op dit moment nodig. Misschien ben je wel bezig met een avonddienst, ben je gewoon aan het strijden, aan het werk. Misschien ben je wel relaxed aan het chillen. Heel veel berichtjes binnengekomen, maar eentje, ja, die sprak me wel aan. Waarvan ik dacht van ja, deze is, het is inderdaad wel het perfecte moment om deze te gaan draaien. Ik kreeg namelijk een berichtje van Jessica. Jessica zegt, yo Joes, twee boys uit Aga, Jama en Jay, hebben onlangs een 1-1 bar sessie gehad en hebben ook een tune Hustle. Ik zou die heel graag van jou willen horen op de radio. Shoutout naar die heren. Ken ze inderdaad, hebben onlangs een gekke 1-1 bar sessie gedropt. Komen uit Den Haag, sowieso. Zijn dat dan strijders? Molenwijk represent. En ja, die mannen zijn gewoon keihard, man. Shoutout naar Wilde Westen, shoutout naar MoWW. En ja, shoutout naar Jessica, want zij stuurt uiteindelijk de track door via de NPO Luisterapp. En ik heb hem ook klaarstaan. Jama en Jay, dit is Hustle.
2: Of je feedingen toe, tokie.

0: zeker net als Mil. Beide handen zijn met il. Want we pushen en we trekken. Mijn hoofd is warm, maar ik chill. Flip die flippers als we gassen. Ik weet ze flippen als we gassen. Maar ze kunnen me niks zeggen, blijven stil.
1: Met die pakken net als Mil. Beide handen zijn

precies in die koffer zit. Ja, maar dat, niet nu. Zometeen, na muziek van Ziggy en Din, Savanio komt ook nog voorbij. Maar eerst Midas de Jagaban. Party with a Jagaban.

0: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws. Check Funix Visa nu op funix.nl of via de Funix app. Funix Visa!
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Changing, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
1: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
0: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.
3: Yusuf. Ja, gaat het ons zometeen lukken om die code te kraken? Daar gaan we achterkomen. Namens die van DJ Dylan, ICSB, dit is Colombia.

ja, we doen de hele week al iets heel bijzonders. Hier in de studio ligt namelijk een koffer met een slot en een code. En ik zeg je heel eerlijk, ik heb geen idee wat erin zit. Wat ik wel weet, is dat het te maken heeft met de allergrootste prijs die we ooit hebben weggegeven. Maar wat de prijs is, dat weten we niet. Daarvoor moet de koffer dus eerst open worden gemaakt. Dan komen we er samen achter wat die prijs is en daarna kunnen we pas die prijs gaan weggeven. Nou, gisteren bij Fernando in de show werd de code 2470 gegokt. Omdat Fanix 24/7 te horen is door je speakers. Ik vond het een hele goeie, maar helaas was die niet goed. En ja, ik wil gewoon graag weten wat er in die koffer zit. Want het is best wel vreemd. Normaal gesproken zegt Fanix wel dingetjes, zeg maar, van ja, dit soort dingen en zo tegen DJ's, maar... Nu, zelfs ik weet niet. Dus nu, ik moet het weten. Die koffer moet hoe dan ook open. En ik wil ook gewoon die eer pakken dat die in mijn show gewoon is geopend. Maar er zit dus een code op, 4 cijfers. Ik mag het een keertje proberen om te kijken welke 4 cijfers dat dan uiteindelijk gaan worden. Maar daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Wat denk jij dat de code is en waarom denk je dat? Misschien kraken we dan zo samen de koffer om erachter te komen wat dan die grootste prijs is die Fanix ooit heeft weggegeven. Laat het weten in de NPO Luisterapp.

0: Deze koffer moet sowieso open, omdat we gewoon erachter willen komen wat deze prijs is. 4 cijfers heb ik nodig. En ja, mocht jij het raden, dan is die prijs van jou. En met jij bedoel ik Marcos. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Hoe is het?
0: Ja, ze gangt je hart voor weinig nooit zagrijnig. Ik zag dat jij een berichtje stuurde met een code.
1: Klopt.
0: Maar jij gaf aan dat je toch wilde veranderen van code.
1: Ja, eerste instantie wel, maar ik denk ik blijf gewoon bij mijn eerste antwoord.
0: Oké, en zonder te zeggen wat de code is, waarom denk je dat dat die code is?
1: Ja, dat zijn de 4 cijfers van de radiozender van Rotterdam en omgeving waar ik altijd naar jullie luister.
0: Oké, dus dan hebben we het over de cijfers 9180.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat is de frequentie inderdaad voor die omgeving. Oeh, oké. Ik ga het proberen. Ik heb die koffie hier naast me. Ik ga gewoon nu even aan die... Kijken, kan ik hem pakken zo? Ja. Ik ga gewoon de cijfers invoeren. Jij bent zeker? Jij zegt van 9180?
1: Ja, zeker weten.
0: Dan gaan we dat invoeren. 9. En 9 is even iets verder. 1. Makkelijk. 8. En dan 0.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Hey, spannend, man.
0: Nee, hij gaat niet open, man. Hij gaat niet open, broski.
1: Hey, dat is
0: waarom?
1: Volgende keer beter.
0: Waarom? Ik wilde gewoon die eer pakken in de show dat het bij mij live in de uitzending gebeurt. Maar hij gaat gewoon echt niet open. 9180, even dubbelcheck. Nee, hij pakt hem gewoon echt niet.
1: Nou, jammer joh. Wie weet volgende keer beter, hè?
0: Ja, ja, elke show heeft iedere dag 1 kans om het slot open te maken. Dus morgen gaan we het gewoon weer proberen. Je mag ondertussen gewoon nog steeds in de NPO Luister-app laten weten wat jij denkt dat de goede code is. En ook jij, Marcos, jij mag nog een keer proberen, sowieso.
1: Top, ga ik zeker doen, man. Succes met je uitzending, hè?
0: Thanks, man, bro.

0: van alles te zeggen over het vrouwenlichaam of abortus. En onze reporter Bradley, die vond het raar. Hij ging Rotterdam in om te checken of anderen dat ook crazy vonden. Luister maar eventjes mee.
1: Abortie is zeg maar echt heel fucking heftig op het lichaam van een vrouw. En ik vind dat een vrouw daar zelf een keuze over mag maken.
0: Ja, zometeen hoor je daar meer over. Zometeen na muziek van Frenna.

0: van alles te zeggen over het vrouwenlichaam of abortus. En onze reporter Bradley, die vond dat een beetje vreemd. Hij ging Rotterdam in om te checken wat de mensen daarvan vinden.
1: Tegenwoordig hebben mannen zoveel te zeggen. De een wil zeggen dat abortus niet kan, de ander wil iets bepalen over het vrouwenlichaam. En ik vind dat echt crazy. Maar ik was benieuwd, denkt Rotterdam ook zo? Dus daarom ging ik de stad in om dat uit te zoeken. Mogen mannen bepalen of invloed hebben op de keuze van een vrouw om abortus te plegen?
2: Nou, ik vind eigenlijk gewoon hartstikke van niet. Want, abortie is zeg maar echt heel fucking heftig op het lichaam van een vrouw. En ik vind dat een vrouw daar zelf een keuze over mag maken.
3: Nee, het is een vrouwenlichaam. Wat heeft een man daarover te vertellen? Helemaal niks.
4: Ja. Nee, een man, het is niet zijn lichaam, dus hij heeft er niks over te vertellen.
5: Oké, bepalen zeker niet. Invloed hebben vind ik tot een bepaalde punt wel. Want het is hun lichaam, hun moeten het zelf weten, ben ik 100% mee eens. Maar uiteindelijk zijn het beide partijen die ervoor hebben gekozen om zonder bescherming dingen te gaan doen. Dus dan vind ik ook dat beide partijen hierop invloed moeten kunnen hebben. Omdat misschien ben jij als man zijnde nog niet ready om een vader te zijn. Ben jij jong, ben je nog bezig met de opleiding, heb je nog geen inkomen of ben je zelf nog niet stabiel genoeg om niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen te gaan, of kind te moeten gaan zorgen.
1: Hedendaags hebben eigenlijk best veel mannen best wel een grote mond en proberen heel vaak die mening te beïnvloeden of die keuze. Wat vinden we daarvan?
3: They need to shut up. Take a step back, weet je. Even serieus, we hebben geen tijd voor dit. Nee, weet je. Laat vrouwen gewoon over hun eigen lichaam beslissen. En men that want to, weet je, change yourself into a woman or something, I don't know. Dat is wat. Ga zelf aan de birth control. Weet je, laat vrouwen met rust. Weet je?
1: Denken jullie dat mannen eigenlijk een besef hebben van wat het doet met een lichaam en hoe groot het eigenlijk is?
3: Sommige mannen wel, vooral mannen die met zussen en weet je, alleenstaande moeders, dat soort, die hebben het meestal wel door. Ik wil niet zeggen dat anderen dat niet hebben, maar over het algemeen is het niet zo hoor. Ze hebben het naar mijn idee niet door en it's sad, because they should know.
4: Het is jouw lichaam, dus als jij iets niet wil, dan moet je het sowieso niet doen. En ook, het brengt heel veel damage ook aan je lichaam. Dus als het jouw keuze is en jij staat daarachter, dan moet je daar sowieso voor gaan. En heeft een man daar eigenlijk vrij weinig in te zeggen.
1: Waar ligt dan die grens van meedenken en of mee beslissen?
4: Ik denk het opbrengen of vragen of zij het echt wil is belangrijk. Maar ik vind wel dat de vrouw daar de final saying in heeft eigenlijk.
6: Ik vind dat het altijd een keuze moet blijven. En ik vind dat welke religie je ook hebt, dat je mag geloven wat je wilt. Maar dat je respect moet hebben voor andermans keuzes. Dus verbieden is nooit het antwoord.

Want Phonics, die Phonics vibes gaan gewoon door, toch? Zometeen Slow Jams. En natuurlijk ook die Night Vision die straks eraan gaat komen. En ik laat je ook niet zomaar achter. Zometeen nog muziek van Yeezy, Akon, Soul Survivor en ook Cho, Zoe Taran. Die ga je horen met Te Laat. En morgenavond is Naomi er gewoon weer gezellig bij. Een fijne avond op ballen. Laat ze niet vallen.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Funix. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
6: Giveaway alert! De Don Den Haag geeft het nieuwe Curaçao-shirt weg. Hoe doe je mee? Bestel een kleine kip.

0: hoe meer kans.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funx kanalen.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De code van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yeah.

Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten.